0: zondag is speciaal. En die start bij Groot Nieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
5: Elke zondagochtend bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hellevoetsluis zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare-routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. Het weer dan nog van Weer Online? De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe wij als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Vandaag beginnen we aan een nieuwe serie van het Leger des Heils. De aankomende weken kun je luisteren naar Arthur Snijders. Hij spreekt over de tekst die je kunt lezen in Hebreeën 13, vers 8. Wat daar staat, dat hoor je zo meteen. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag en die komt uit 2 Thessalonicenzen 1, vers 3. Daar staat: broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

0: onderweg.
1: Lef bij Groot Nieuws Radio, je hoorde God en reisgenoot. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Is dat niet bijzonder? Het staat in Hebreeën 13, vers 8. In de aankomende weken duiken we dieper in op deze tekst. Dat doen we samen met Arthur Snijders van het Leger des Heils. Vandaag staan we stil bij wat dat betekent voor het heden.
2: Van Jezus wordt in Hebreeën 13, vers 8 gezegd: Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Nou, dat kan van ons als mensen niet gezegd worden. Wij veranderen en ontwikkelen dag aan dag. Door keuzes die we maken, door consequenties van wat er eerder in ons leven heeft plaatsgevonden. Door de kansen die we al dan niet krijgen. Soms denk ik wel eens, niets in mijn leven blijft hetzelfde. En daarom staan we de komende 3 weken stil bij ons heden, ons verleden en onze toekomst. En bij de manier waarop Jezus Christus betrokken is bij ons gisteren, vandaag en morgen. En we beginnen maar waar we nu zijn. In het heden.

Dat voelen we niet alleen wanneer we nog maar kort te leven hebben. Ik voel me ook regelmatig gehaast en baal dat ik niet meer tijd heb. Want er moet nog dit en ik wil nog dat. Voor we het weten is ons heden volgestouwd met van alles en nog wat. En als ons heden overbevolkt raakt, zoals een drukke vrijmarkt tijdens Koningsdag, dan is er geen ruimte voor wat vandaag van ons gevraagd wordt. Jezus zegt in de bergrede in Matthäus 6, vers 34... Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We kunnen maar één dag tegelijk leven. Jezus geeft eigenlijk aan dat we deze dag helder en alert moeten zijn, zodat we om kunnen gaan met wat er op onze weg komt. Net zoals Jezus mensen zag, relativerend zei Jezus: wie heeft ooit dagen aan zijn leven kunnen toevoegen door zich zorgen te maken? Ik denk dat Jezus hier op een hele scherpe manier spreekt tot ons. Wij leven wel in het heden, maar is dat ook echt leven? Of worden we geleefd en meegesleept in de stroom van situaties en gebeurtenissen die dagelijks op ons afkomt? Ik denk dat veel mensen, net als ik, het gevoel hebben dat het maar drukker en drukker wordt en dat 24 uur in een dag lang niet genoeg is. In Hebreeën 13, vers 1 tot 7, dus dat is het deel wat net voor dat ene vers over Jezus die dezelfde blijft komt, wordt de betrokkenheid van Jezus bij ons heden heel concreet gemaakt. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. God wil ons kunnen verrassen, net zoals hij dat deed bij Abraham. Die zag drie mensen naar zijn tent komen en hij nodigde hen hartelijk uit. En God verraste hem en beloofde Abraham en Sara een zoon. En aan het einde van dat bezoek kreeg Abraham ook nog eens de kans om een poging te doen om een ramp voor de stad te voorkomen. Wat een kansen! Maar dat lukt alleen wanneer we de gastvrijheid in ere houden en ruimte maken voor onvoorziene gasten. Liefde vraagt om momenten dat we iets extra's kunnen doen, ook als we daar niet op gerekend hadden. Voor wie zouden wij vandaag de deur kunnen openzetten en hem of haar welkom heten? Laatst liep ik naar de afvalcontainer en er kwam een vrouw langs fietsen die stopte en afstapte en vroeg: bent u de buurman van Kees die onlangs overleden is? Ja, dat klopt, zei ik. Ik wil u nog zeggen hoeveel uw bezoeken betekend hebben voor Kees, ging ze verder. En wat u op zijn uitvaart zei, raakte mij persoonlijk diep. Een onbekende vrouw voor mij. Maar het deed me goed om te horen wat er gebeurd was doordat ik mijn deur opende voor een zieke buurman. Klaarblijkelijk was Jezus in dat bezoek ook meegekomen.

0: Phil Wickham, you're the hymn of heaven bij Groot Nieuws Radio, waar we vandaag samen met Arthur Snijders stilstaan bij Hebreeën 13, vers 8. Daar lezen we: Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. We gaan even iets verder terug in Hebreeën.
1: Vers 3 zegt: bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. Mijn vandaag wordt dikwijls getekend door wat ik af moet krijgen, wat ik weg kan strepen. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Het liefst moet het perfect. De Bijbel verwacht dat ik mij oefen in barmhartigheid. Want zo komt de nood van een ander mijn dag binnen. We worden uitgenodigd om letterlijk mee te voelen alsof we zelf gevangen zitten. Ja, dan ben ik blij, als ik gevangen zit, met ieder teken van leven, met iedere maaltijd, met iedere kaart. Open of sluit ik mijn dag voor mensen in nood? Wat zou er gebeurd zijn als de barmhartige Samaritaan, net als de priester en de leviet voor hem, ook zijn schema was blijven volgen? Geen ruimte voor barmhartigheid. Dan was het wonder niet gebeurd. Barmhartigheid voelt voor ons dikwijls aan als een interruptie, een storing. Behalve wanneer we ons identificeren met de ander in zijn nood. Dan wordt de barmhartigheid van het moment levensveranderend. Jezus houdt van mensen die, net als hij, zich bekommeren om anderen in nood. Vers 4 gaat dan verder met: houd het huwelijk in ere, onder alle omstandigheden. Mijn heden kent altijd afleidingen, zijwegen, dwaalwegen die zich aandienen als hoofdwegen. En niet alleen in mijn huwelijksrelatie, maar in iedere relatie die trouw nodig heeft. Vriendschappen, mantelzorgrelaties, kerkenwerk, vrijwilligerswerk. Jezus is trouw en vandaag is een kans voor ons om dat ook te zijn. Ook al schreeuwt van alles om ons heen dat we de hoofdzaak maar beter los kunnen laten, want deze afleiding is zoveel mooier, beter, aantrekkelijker. En Jezus zegt simpelweg: trouw beschermt je vandaag en je morgen. Iemand zei: veel mensen overschatten wat ze op korte termijn kunnen bereiken, maar onderschatten wat ze op lange termijn kunnen doen. En dat vraagt trouw. Vers 5 zegt: laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Oftewel, wees tevreden met wat u hebt. Alertheid en oog voor wat Jezus vandaag op mijn weg brengt wordt enorm versterkt door tevredenheid. Genoeg is genoeg. Geen opjagende koopjesjacht. Nee, dankbaarheid voor datgene waarin God voorziet. Tevredenheid geeft rust in ons vandaag. Een vriend daagde me uit om een maand lang niets te kopen of te bekijken op Amazon. Die maand was in het begin lastig, maar gaandeweg steeds rustgevender. Mijn aandacht kon naar andere dingen uitgaan. Niet naar wat ik kon kopen, maar naar wat ik kon geven. Zo leren wij afhankelijkheid van God. God wil ons heden vormen naar zijn koninkrijk. En hij doet dat langs de weg van gastvrijheid, barmhartigheid, trouw en tevredenheid. Zo komt hij ons leven binnen. Er was eens een vrouw die de hele dag door van het een naar het ander ging en eigenlijk niet stil kon zitten. En iedere keer zei ze: nog even dit doen. En oh, ik kan nog even daar naartoe. Zo ging het de hele dag door. Mensen om haar heen maakten zich zorgen over haar, want putten ze zich niet uit op deze manier. En ze stimuleerde de vrouw om naar een dokter te gaan. En die dokter die zei: gaat u even zitten. Nou, zei de vrouw, dat kan ik eigenlijk niet. Ik moet eigenlijk nog even en dan kan ik gelijk even. Ah, zei de dokter, ik zie al wat u mankeert. U laat de L liggen. Ik laat de L liggen, vroeg de vrouw. Ja, zei de dokter, want voor het even hoort een L. Dus de volgende keer dat u tegen uzelf of tegen anderen zegt: ik ga nog even, zet u er een L voor. De vrouw was verbaasd over het advies van de dokter, maar wilde het toch in de praktijk brengen. En toen ze nog niet zoveel later zei: oh, ik moet nog even, Toen schoot het haar te binnen. Ik moet de L toevoegen. En ze corrigeerde zichzelf en zei, ik moet nog leven. En 5 minuten later vroeg ze zich af, zal ik nog even... Oh nee, zal ik nog even leven? Ze ging eindelijk leven. Dat is waar Jezus ons vandaag toe uitnodigt. Hij nodigt ons uit om te leven. En dat begint voor ons bij vandaag.

Jorde, Come As You Are bij Groot Nieuws Radio in Levenswoorden, waar je vandaag kon luisteren naar de eerste aflevering in de miniserie van Arthur Snijders. Die gaat over Hebreeën 13, vers 8. Volgende week dinsdag, dan gaan we het verder hebben over deze tekst. En dan duiken we dieper in op het verleden. Zometeen de nieuwe morgen met Joeri van de Geest naar de Opwekking Band. Dit is Halleluja, Amen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
9: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Waar heb je last van?
7: Koorts. Oranje koorts.
9: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
10: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Grootnieuwsradio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom die werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. Huidartsen maken zich zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken, blijkt uit nieuwe cijfers. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine en 3-MMC. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het rijdt wat langzamer op de A12, Duitse grens Arnhem. Voor afrit Zevenaar. 4 kilometer en een kleine 10 minuten extra.
18: Zo, goedemorgen. Dan is het bijna 6 uur. Staat de nieuwe morgen op het punt van beginnen met de vraag: welk lied kan ik zometeen voor je draaien? Titel en artiest is nu welkom in de Grootnieuws Radio app. Ga ik in een paar minuten tijd even zoeken of ik het voor je heb. En wie weet hoort zometeen op de radio. Dus welk lied mag ik voor je draaien? Kom maar door in de Grootnieuws Radio app.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Oranje fans opgeven.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
15: Met Joeri van der Geest.
14: Het christelijke radiostation.

Alive in You. Mooie tekst. Even in the fire, I'm alive in you. Het is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Donderdag 28 mei, 9 minuten over 6. Ik zeg een hele goede morgen op deze zonnige donderdag. Want ja, ook vandaag is het zonnig en warm zomerweer. Het wordt 22 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden. Ja, dat zijn toch voor mij de ideale temperaturen. Zo onder die 30 graden, daarboven wordt het toch een beetje warm. Dus wat mij betreft, ik teken ervoor voor deze mooie zomerdag. In de Grootnieuws Radio app dan ook heel veel mooie zomerse liedjes. Misschien nog een beetje de nasleep van gisteren, de zomerse top 10 in de dag van vandaag. Even kijken wat er allemaal mooi is voor binnenkomt in de Grootnieuws Radio app. Ook heel veel mensen die zichzelf wakker melden trouwens. En dat allemaal voor de lijst met wakkere mensen. Als je een berichtje stuurt met de app van Groot Nieuws, dan noteer ik je naam. Misschien leuk om jezelf zometeen even terug te horen, of iemand de groeten te doen. Of, nou, ik sta overal voor open, dus stuur maar een berichtje met de Groot Nieuws Radio app. En heel veel mooie suggesties. Ik ga toch voor diegene van Arjan, want we draaien tegenwoordig natuurlijk veel de versie van Josiah Queen. En dan heb ik het over deze versie van Jesus Freak. Samen opgenomen met Toby Mac natuurlijk. Maar het origineel, dat is van DC Talk. 1995. Ik heb begrepen dat het ooit een keertje 's nachts is geschreven, dat lied. De producer die kreeg een idee. En die dacht, nou, wij worden Jesus Freaks genoemd. Maar eigenlijk zie ik het als een compliment. Schreef toen dit lied. Jesus Freak, DC Talk. Mooie rockversie, origineel nu namens Arjan op de radio.

0: Sal, doe je haar met een gitaar. DC Talk en Jesus Freak, ja. Is tot de versie die het origineel is van Josiah Quinn en Toby Mac, maar die je niet zoveel meer hoort bij ons op de radio. Nou, zo nu dan kan het best volgens mij, want Jacco die zegt, nou, we zijn met z'n vieren onderweg naar Zwitserland voor vakantie met Jesus Freak door de speakers. Margriet die zegt, goedemorgen jullie, heerlijk nummer om mee aan het werk te gaan. Jesus Freak, the original. Een hele fijne dag gewenst. En Arjan, ja, die vroeg hem aan, die is ook heel blij. Die stuurt een foto mee dat de speakers van hem in de auto zo'n beetje op het maximale volume staan. Nou, dan zijn we toch weer wakker met elkaar. En dat is ook helemaal de bedoeling, want zometeen lees ik de lijst met wakkere mensen voor. Als je wakker bent, en dat kan nu natuurlijk niet meer missen, dan mag je een berichtje sturen met de app van Groot Nieuws. Zet ik je op de lijst, noem ik je zometeen even op. Dus wie ben je en waarom ben je wakker? Ik hoor het graag van je en dan doen we zometeen even een rondje langs de velden.
1: De dagtekst.
0: Dat is vandaag 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Dagtekst van vandaag, 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. En dit is muziek van Trinity.

Creed, The Long Surrender, daarvoor Trinity en Ik Wens Jou. Het is donderdagochtend, 28 mei. Ja, dank weer voor de mooie vele berichten die binnenkomen via de app van Groot Nieuws. Leuk om jezelf misschien terug te horen. Misschien leuk om ook een bekende terug te horen die bij jou in de buurt is momenteel. Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat de persoon die naast jou rijdt in de auto momenteel ook Groot Nieuws luistert. Nou, moet je wel even laten weten wie je bent en waar van mij je luistert. Zo weet ik dat Kees momenteel onderweg is naar Westerbroek met zijn DAF Hotel. Talita die rijdt naar haar werk bij de NS in Rotterdam. Geniet nog even van de muziek op Groot Nieuws. En Arjan die heeft in Gouda gelost en geladen en gaat nu richting Veenendaal. Hendrik uit Urk die wens iedereen een gezegende werkdag. En Jaco die zit zometeen in Dion om te lossen. Daarna weer terug richting Nederland. Ook Jan uit Barneveld, Harry, Remco, John uit Arnhem zijn wakker. En Rosa die kijkt terug op een mooi Pinksterweekend. Lydia is vroeg op omdat de thuiskapster zometeen langskomt. En Corine die mag weer aan het werk en half vanmiddag nog even van het zonnetje te genieten. Nou, dat hoop ik ook inderdaad. Dan zie ik hier nog een berichtje van Christian. Die is momenteel onderweg naar Vlaardingen voor een vracht. Hans die rijdt van Luttelgeest naar Assendelft na een mooi weekend opwekking. Hij was betrokken bij de op- en de afbouw. En Wietse die begint zometeen met lossen in Zoersel. Zoek dat maar eens op. En gaat verder dan België in. Antje die vond het leuk om vorige week langs te komen in de studio van Groot Nieuws op opwekking. Vond ik ook, Antje. En Marat en Henriette die sturen een hartelijke groet. Zijn dankbaar voor een nieuwe gezonde werkdag die voor hun ligt. En Joop en Gerda die rijden momenteel richting Leipzig en later Koblenz om daar motoren op te halen voor een project in Afrika. Nou, goed bezig jullie allebei daar. Grietje is momenteel onderweg naar Almere en Amsterdam. En Neline die fietst haar thuiszorgronde door Maasland. En Christiaan tot slot, die doet nog even een hardlooprondje voor het congres in Zwolle. Ja, dank voor alle mooie berichten die binnenkomen via de app van Groot Nieuws. Toch weer een bemoediging als je van je laat horen. Dus doe dat deze ochtend, het kan tot 9 uur via de Groot Nieuws Radio app. Heb ik zometeen de Groot Nieuws update voor je. Ook het weerbericht van vandaag hoor je precies hoe laat je je moet insmeren. Eerst muziek van For King and Country en Michael W. Smith. Dit is Place in This World.

0: my place in this world.
1: For King and Country en Michael W. Smith. Place in this world maakt het 6:55. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij werd in afgelegen gebied aangevallen, maar waarom en door wie is nog niet duidelijk. Het gebeurde zondag al, maar is nu pas bekend geworden. Steeds meer mensen worden behandeld voor een verslaving aan online gokken of designerdrugs, blijkt uit nieuwe cijfers. Alcohol blijft de belangrijkste verslaving, vooral onder ouderen. Bij jongeren is dat cannabis. En voor het laatst heeft vannacht een groep asielzoekers uit Ter Apel overnacht in Groningen, dat de laatste dagen opvang aanbood. De komende 4 nachten kunnen maximaal 150 mensen terecht in een sporthal in Warffum.
3: Grootnieuws update.
1: De Nederlandse gereformeerde kerken willen mogelijk een band aangaan met protestantse kerken in Turkije. En daarbij mogen voorgangers in elkaars diensten spreken en leden samen avondmaal vieren. Bijzonder is dat de Turkse kerken juist grote moeite hebben met vrouwen in het ambt en met homoseksuele relaties. Toch willen ze de samenwerking. De kerken beslissen er begin volgend jaar over, schrijft het Nederlands Dagblad. En in Den Haag werd gisteren gesproken over een wetsvoorstel dat draagmoederschap makkelijker moet maken. Een van de sprekers was Olivia Maurel. Zij werd zelf uit een draagmoeder geboren en noemt draagmoederschap een schending van mensenrechten. Volgens haar draait het debat te veel om de wens van de ouders en te weinig om het kind, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En in Nigeria worden christenen veel vaker slachtoffer van geweld dan moslims. In ruim 6 jaar kwamen tienduizenden burgers om, van wie meer dan 2 keer zoveel christenen. Vaak gaat het om gewapende leden van het Fulani-volk dat met vee door het land trekt. Volgens de onderzoekers wordt het geloof als reden voor het geweld in Nederland vaak afgezwakt. Dat staat in een rapport voor de Verenigde Naties. En al 80 jaar werken bijbelgenootschappen over de hele wereld samen om de Bijbel te vertalen en te verspreiden. En dat wordt deze maand gevierd in Indonesië. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap noemt die samenwerking heel belangrijk. Een van de grootste projecten is een speciale gezinsbijbel die nu in bijna 40 landen is verspreid. Dit jaar worden er wereldwijd waarschijnlijk 1 miljoen exemplaren van uitgedeeld. En dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buiradar. Ook vandaag is het zonnig en warm zomerweer. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28 graden... en er waait een matige oostenwind. Nou, zullen we er ook nog even kijken voor morgen? Morgen is het met 25 tot 32 graden nog warmer... maar kan het later in de middag vooral in het zuidoosten... wel plaatselijk fors gaan onweren. In het weekend in het zuiden nog een regen- en onweersbui... en langzaam wordt het dan wat minder warm. Waar staan de files? Dat hoor je nu van de ANWB.
4: De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 10 minuten door uitgelopen werk.

When the rain comes, Thursday. Daarvoor Cela en die allermooiste dag. En wat zijn er weer een hoop mensen onderweg. Even een paar stiepen op de kaart zetten. De radar, waar staat Groningen Radio aan? Nou, we worden goed ontvangen in Bergen op Zoom. Steven daar naartoe onderweg. Jaco onderweg van Zeeland naar Rotterdam. En Wiebe is onderweg naar Reden. Tom die laat weten onderweg te zijn naar Frankrijk. Iedereen een hele fijne rit toegewenst. En dan zie ik Ineke en Piet. Die zijn weer lekker onderweg om de kranten te bezorgen vanmorgen. Nagali die wenst iedereen een hele fijne warme dag. Corina die zegt goedemorgen Juri. Een hele fijne zonnige dag gewenst. En ook Ali is er weer bij. Ik wens jou ook een hele mooie en gezegende dag toe Ali. En natuurlijk voor een ieder die momenteel verbonden is met Groot Nieuws Radio. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. 1 Korinthe hoofdstuk 3, dat komt zometeen aan bod. En tot die tijd, live muziek van de Lieses. Ze zong het afgelopen weekend bij ons.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Het is precies 7:15 en dus gaan we lezen vandaag 1 Korinthe hoofdstuk 3.
3: Gods medewerkers zijn Gods werk. Maar broeders en zusters, ik kon niet tegen jullie spreken als tegen mensen die Gods geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de ongelovige mensen. Dus als mensen die Gods geest niet hebben. Jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Jullie weten nog bijna niets van Christus. Ik heb jullie heel eenvoudige dingen over God geleerd. Net zoals je aan een baby melk moet geven en geen vast voedsel. Want de moeilijke dingen konden jullie nog niet begrijpen. En dat kunnen jullie nog steeds niet. Want jullie doen en denken nog precies als de ongelovige mensen. Want als jullie jaloers zijn en ruzie maken, dan zijn jullie toch nog net als de ongelovige mensen. Dan zijn jullie toch nog helemaal niet veranderd. Want als de een zegt ik hoor bij Paulus en de andere ik hoor bij Apollos, dan zijn jullie toch onveranderde mensen. Want wat zijn Apollos en Paulus? Gewoon dienaren van God door wie jullie in Jezus zijn gaan geloven. We hebben allebei het werk gedaan dat we van de Heer moesten doen. Ik heb het geloof in jullie hart geplant. Apollos heeft jullie geloof verzorgd. Maar God zorgde voor de groei van jullie geloof. Daarom is degene die plant niet belangrijk en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is belangrijk, want hij zorgt voor de groei. Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. Zo zijn wij dus Gods medewerkers en jullie zijn Gods akker waarop hij werkt. Bouwen op het fundament. Je zou ook kunnen zeggen, jullie zijn Gods gebouw. Met de gaven die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar zij moeten wel goed opletten hoe ze daarop verder bouwen. Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. Later zal vanzelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag. Want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd. Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden, maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan. Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hem kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel. Er is geen reden om op te scheppen. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in de dingen van deze wereld, moeten jullie eerst dwaas worden. Pas dan zullen jullie echt wijs worden. Want God vindt de wijsheid van de wereld juist dwaas. Want er staat in de boeken, God vangt de wijze mensen in hun wijsheid. En ergens anders staat, de Heer weet dat de ideeën van de wijze mensen niets te betekenen hebben. Daarom moeten jullie niet opscheppen over één bepaalde persoon. Want dat is dwaas. Alles is immers van jullie. Paulus, Apollos en Petrus, de wereld, leven en dood, heden en toekomst. Alles is van jullie. En jullie zijn van Christus. En Christus is van God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
4: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Ja, wat een mooi lied van Rant Collective. Echt zo'n kampvuurliedje vind ik dit. My Lighthouse. Mooi beeld vanuit de zeevaart. Dat als de storm op zee is en je de weg kwijt bent, nou, dan volg je natuurlijk het licht, de vuurtoren. Ja, dit lied slaat er ook een beetje op. Een brug over woelig water.
1: Oh,

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.

0: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
3: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
2: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: ChristenCoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
10: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
9: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
10: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB wilden dat. Maar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen ervoor liggen. Ze vonden dat moslims zo teveel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Hij werkte er als autohandelaar en werd in afgelegen gebied aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Dat gebeurde zondag, maar is nu pas bekend geworden. Online gokken en designer drugs zoals ketamine rukken op als nieuwe verslavingen. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. De meeste mensen zijn nog altijd verslaafd aan alcohol. Dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra.
18: Een hele goede morgen op deze donderdag 28 mei. Zometeen een lied van Colton Dixon. Dat gaat over het verhaal van Noach. Over het bouwen van een boot in onlogische omstandigheden.
19: I build a boat in the desert place. And when the flood and the water starts to rise, yeah, I'll ride the storm.
18: Je hoort hem zometeen.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
22: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
21: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
23: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
26: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
28: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
29: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
30: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
31: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
34: Kia. Movement that inspires.
35: Hey, mannen!
36: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
37: gewoon even op BelSimpel kijken.
38: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
39: Blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
40: Met Joeri van der Geest.
39: Het christelijke radiostation.

Elton Dixon en Build a Boat. Een hele goede morgen. Het is donderdag 28 mei. Je luistert naar De Nieuwe Morgen hier op Groot Nieuws Radio. Waar het vandaag een hele zonnige dag gaat worden. Als ik even het weerbericht van vandaag erbij pak. Ja, dan zie ik dat het vandaag 22 tot 28 graden wordt. En ook Wim, die is er blij mee. Die zegt, goedemorgen, ik ben vandaag weer onderweg van Klarenbeek door Twente naar Winterswijk aan het rijden. Een gezegende dag gewenst. En Gert-Jan die zegt, nou, ik ben er ook weer bij. Vanaf Rijssen ben ik weer onderweg naar de marinehaven in Den Helder. Dit keer met een heerlijk zonnetje erbij. En ook nog heerlijk nagenieten van de opwekking. Wat was het een goed weekend. Nou, en om een beetje in die opwekkingssfeer te blijven, want we hebben er natuurlijk weken naartoe geleefd hier op de radio, is het ook mooi om deze week nog heel even terug te blikken. En dat doen we dan met een aantal verhalen die we hebben opgehaald vanaf het opwekkingterrein. Zometeen dan hoor je een aantal bezoekers van opwekking die oorspronkelijk van Curaçao komen. Collega Tom heeft ze gesproken en zometeen hoor je wat hun heeft bewogen om naar opwekking te gaan. De dagtekst van vandaag is 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. De dagtekst van vandaag, 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Lekkere zomerse muziek nu van 1.

0: mei. En we mogen terugkijken op een heel mooi Pinksterweekend. Afgelopen weekend natuurlijk. Groot Nieuws Radio was erbij. Live vanaf Opwekking in Biddinghuizen. Heel veel bezoekers. Ruim 60.000 mensen die er naartoe kwamen. 4 dagen lang muziek, seminars en vooral ook ontmoeting. Met ontzettend warme temperaturen. Zomers weer. Ik was er zelf ook bij en het was ook bijzonder om te zien. En wat ik dan vooral mooi vind en wat dan ook opvalt, dat zijn toch ook de jonge mensen. Er waren heel veel jongeren die daar zoeken naar rust, naar verbinding met elkaar. En dat is toch ook wel bijzonder. Ook in de Groot Nieuws Radio app heel veel reacties nog van mensen die daar op terugkomen. Op afgelopen Pinksterweekend ook genoten hebben. Zich verbonden wisten via de radio. En daarom deze week dat we nog even in de opwekkingssferen blijven met verhalen die we daar hebben opgehaald. Zoals mijn collega Tom. Hij sprak daar met een aantal mensen. Heel veel bezoekers natuurlijk van de Pinksterconferentie. Die komen niet alleen uit diverse kerken, maar ook uit diverse landen. En zo trof mijn collega Tom Herlaar iemand aan die oorspronkelijk van Curaçao komt.
1: Speciaal uit Curaçao om hier te zijn? Of?
2: Nee, niet speciaal uit Curaçao, maar we komen wel Curaçao. Yes.
1: Oh, jullie wonen wel gewoon in Nederland?
2: We wonen in Nederland en Curaçao is ook nu hier. Mooi, wat een mooie...
1: Curaçao hoort erbij.
2: Zeker weten, zeker, zeker. Er zijn er een heleboel, heb ik gezien, van alle nationaliteiten. Dus we presenteren gewoon Nederland, hè? Ja.
1: Bijzonder evenement.
2: Het is een geweldig evenement. Het is een geweldig, de best evenement ever eigenlijk. Waar we gewoon alle christenen bij elkaar komen om op God te prijzen en te aanbidden. En overal in het land komen ze vandaan. Ik heb zelfs een paar mensen uit het buitenland ontmoet. Dus geweldig.
1: Ja, wat doet dat met je?
2: Wat doet het met mij? Ja, het is zo bijzonder om zoveel christenen, levende christenen bij elkaar te zien. Dus we zeggen levend in het geloof. En dat we zo samenkomen om een geweldig evenement die uniek is. En God is daar. Je voelt zijn presentie hier. Op dit terrein. Ja.
1: En dan dat thema, ik ben?
2: Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. En zo zijn er een heleboel. Hoeveel zijn we vandaag? Volgens mij komt niet
1: 60.000.
2: 60.000 man. Nou, allemaal kinderen van God. En allemaal in één met elkaar. Is toch mooi?
1: Ja. We staan niet dicht bij het kruis, hè?
2: Ja, man. Daar gaat het om, hè.
1: Breng jij daar je zorg ook?
2: Ik breng zeker mijn zorg aan de kruis. Ja? Zonder wat er bij de kruis gebeurd is, hebben we niks. Dus daar gaat het om.
1: Nou, met het hele gezin zie ik, of niet?
2: Nee, dit zijn mijn schoonzus en mijn lieve nicht. En straks mieten we nog een heleboel andere familie. Dus het wordt één groot feest.
1: Succes en geniet van.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Mijn collega Tom Herlaar vanaf Opwekking. En dit is Groot Nieuws Radio met zometeen muziek van Robin Mark naar Darling Check.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: hoorde het, hè? Komt uit Ierland, Noord-Ierland. Rob en Mark. En de Watchmen. Maakt het 2 minuten voor 7:30. De hoofdpunten uit het nieuws hoor je nu van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd door vicepremiers Agema en Keizer gelobbyd om de hoofddoek te bestempelen als slecht voor de emancipatie van de vrouw. Ambtenaren wilden het niet, omdat het moslims zou framen, meldt Investico. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij zou op weg zijn geweest om een auto te verkopen en werd onderweg beschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De daders zijn weggekomen. En steeds meer jonge vrouwen denken na over het laten doen van een cosmetische ingreep, heeft Eén Vandaag uitgezocht. 4 jaar terug waren het er 4 op de 10, nu 6. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus.
2: Groot nieuws update.
0: De Nederlandse gereformeerde kerken willen mogelijk officieel samenwerken met een kleine groep protestantse kerken in Turkije. Daarmee zouden ze elkaar erkennen als zusterkerken. Bijzonder is dat de Turkse kerken juist grote moeite hebben met vrouwen in het ambt en ook met homoseksuele relaties. Toch willen ze de band. De kerken beslissen er begin volgend jaar over, schrijft het Nederlands Dagblad. En komende zondag wordt in veel kerken aandacht besteed aan vervolgde christenen. Columnist Aad Kamsteeg die schrijft erover in het Nederlands Dagblad. Hij sprak met gelovigen die juist in zware tijden diepe vrede en vreugde voelen. Zelf wordt hij niet vervolgd en om onderdrukking zal ik dan ook niet bidden, schrijft hij. Maar hun voorbeeld leert hem zich af te vragen of zijn zegeningen hem wel daadwerkelijk dichter bij God brengen. En de 100 jaar oude Zuiderkerk in Assen staat te koop voor 1 miljoen euro. Het gebouw wordt nu gebruikt door de evangelische gemeente Life Assen. Maar die verhuist omdat ze te groot is geworden voor de kerk. De voorganger daar die hoopt dat er weer een kerk in het gebouw komt. Of anders een andere maatschappelijke bestemming. Daarover wordt geschreven in het Dagblad van het Noorden. En vanaf morgen moeten monumentale gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel hebben. Dat roept veel vragen op bij kerken, maar voor kerken blijft een uitzondering gelden. Zolang een gebouw nog voor diensten wordt gebruikt, is een energielabel niet verplicht. Pas als er geen kerkdiensten meer zijn, dan moet dat wel, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag opnieuw een zonnige dag. Warm zomerweer wordt voorspeld. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28 graden. En er waait een matige oostenwind. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is er nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Je wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf ochtend. 10 kilometer en 10 minuten in de file.
4: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze donderdag, waar je zometeen muziek hoort van Christian Verwoerd, ook Red Worship, Alpha en Omega, onderweg naar de Off-Equipment. Dit is De Rivier.
5: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke

heel pas de troost nu nog in vond. O, had de dood zelfs bij die man van God dan toch het laatste woord. O, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg. Hij las de droefheid af van ons gezicht en vroeg er ons toen naar.

maar ook hoe hij door onze lijdens uitgeleverd werd. Ze zagen Jezus als een overtreden van de wet. En wij hoopten zo dat hij het was die ons verlossen zou. Dus u begrijpt wel, zijn dood bracht ons in rouw. En waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf. Het schijnt dat zij daar zagen, dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf.

0: Christian Verwoerd en op weg naar Emmaus. Daarvoor Red Worship en Alpha en Omega. Ik ga een overdenking instarten van Marcus Spronk. Hij is directeur van zendingsorganisatie OMF Nederland. En deze overdenking heet Woestijn.
1: Een paar dagen geleden hebben we Pinksteren gevierd. En ik hoop dat Pinksteren je vreugde, vervulling en een aanraking door de Heilige Geest heeft gebracht. Vervuld zijn met de Geest is belangrijk en kostbaar. Vervuld zijn met de Geest gaat diep. Het raakt ons wezen en verandert ons leven. Maar vervulling met de Heilige Geest brengt ons ook op plekken waar we niet altijd met enthousiasme om zouden vragen. In Lucas 4, vers 1 staat het volgende. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Jezus is net gedoopt door Johannes en we lezen hier dat hij vol van de Heilige Geest door diezelfde Geest de woestijn in wordt geleid. In Marcus staat het nog net wat scherper. De Heilige Geest drijft hem de woestijn in. Wie wilde nu naar een woestijn? Maar Gods Geest leidt ons niet alleen maar naar vreugde en fijne plekken. Ook naar plaatsen van vorming. Als wij bidden om de Geest, beseffen we dan dat dit misschien niet altijd, maar wel vaak ook een weg door de woestijn kan betekenen. We verlangen ernaar vol te zijn van de Geest en zijn kracht te ontvangen, maar aanzienlijk minder naar de weg die ertoe leidt. En toch horen ze bij elkaar. Wat is dan het nut van die woestijn? Wat is daar te vinden? De woestijn is een plaats van strijd. Jezus werd verzocht door de duivel. Maar zoals we kunnen lezen, is het geen plaats van nederlaag. Het is een plaats van overwinning. En er is geen overwinning zonder strijd. Maar in de kracht van de Geest weerstaat Jezus de aanvallen. En zo mogen ook wij leren stand te houden in tijden die we doorbrengen in de woestijn. Niet uit eigen kracht, maar in Hem. En in die strijd kan de kracht toenemen. Tegelijk is de woestijn een plaats van zuivering en helderheid. Afleidingen vallen weg, stemmen verstommen en de kern blijft over. Wie is God? Wie ben ik? En hoe ziet mijn relatie met Hem eruit? In die stilte worden de keuzes scherp. Dat kan pijnlijk zijn, maar ook bevrijdend. Helderheid is wat de woestijn geeft. En de woestijn is ook een plaats van bijzondere ontmoeting en tijd met God. Juist daar, in die kale en moeilijke plek, is God dichtbij. Jezus werd gediend door engelen. En ik en velen, denk ik, met mij zullen het herkennen dat de diepste en meest intieme ontmoetingen met God vinden plaats in de tijden van moeite. Die vinden juist plaats in die woestijn. Daar waar alles wegvalt, blijft Hij over en Hij komt heel dichtbij. In Lucas 4 lezen we een paar versen verderop. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. Het effect van deze woestijnperiode is dat Jezus niet alleen vol is van de Geest, maar Hij is ook bekrachtigd door de Geest. Zijn taak is helder en Hij gaat zijn taak volbrengen in kracht. Zonder woestijn geen kracht, geen taak. Dat is best confronterend, want we verlangen vaak wel naar de vervulling en het zichtbaar krachtig werk van God in ons leven, maar nogmaals niet naar de weg ernaartoe. Ray Klaassen in Kamp van Koningsbrugge zegt het heel krachtig. Hij zegt, je wilt het wel zijn, maar je wil het niet worden. Vaak willen wij wel het goede gevoel en de kracht van de Geest, maar rennen we weg van de woestijn. En dat is nu net de plek die nodig is. De plek waar de Geest ons wil brengen. De uitnodiging van vandaag is eerlijk en hoopvol. Verlang naar de Heilige Geest, naar zijn vervulling en kracht. Wees ook bereid hem te volgen. Zelfs als Hij je de woestijn inleidt, en dat zal Hij doen. Maar daar wordt geloof verdiept, karakter gevormd en kracht geboren. Laat angst voor de woestijn je verlangen niet temperen. Waar de geest leidt, zal hij je ook dragen.

0: trouwens om je geloof niet alleen in woorden te uiten, maar ook in je hele levensstijl. Live song, Cass & Crowns, hier in de Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio. Maar zometeen om 9 uur, ja, dat duurt nog wel een uurtje hoor. De Blessings begint met Tim Hendricks. En dan tussen 10 en 12 hoor je bij Thijs en Jorieke de geloofsreis van Linda Troost. Ja, mooi om maar uit te kijken. Dan is er nog tussen 2 en 4 Backstage met Hans van Vuren. Te gast vandaag Koen van de Heuvel. Voor veel songwriters zijn pijn en verdriet een bron van inspiratie. Maar voor Koen was het juist een fijne vakantie in Italië. Nou, heerlijk toch? Nieuwe muziek die daaruit is voortgevloeid hoor je vanmiddag tussen 2 en 4 in Backstage.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag komen de temperaturen hier in Nederland ook aardig in de buurt van die van Italië. Het wordt opnieuw een zonnige dag met 20 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden. En wat er nog meer staat te gebeuren en gebeurt in de wereld om ons heen hoor je zometeen in het nieuws van 8 uur.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
7: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. hazet.nl.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. hz.nl.
11: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
12: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
11: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
12: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ik wil sneller snel.
14: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben er een stokje voor gestoken dat een hoofddoek werd bestempeld als slecht voor de emancipatie van vrouwen. Oud-vicepremiers Agema en Keizer wilden dat vastleggen, maar dat kregen ze er niet door, meldt Investico. Moslims zouden erdoor worden geframed, dachten de ambtenaren. Steeds meer jonge vrouwen denken erover om iets aan hun uiterlijk te laten veranderen, heeft het Eén Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. 4 jaar terug overwegen 4 op de 10 bijvoorbeeld een borstvergroting of fillers in hun lippen. Nu zijn het er 6. Ongeveer een kwart zet die plannen ook door. Een 32-jarige Nederlander is in Colombia overleden nadat hij was beschoten. De man zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied werd hij beschoten en stierf in het ziekenhuis. De daders zijn weggekomen. Waarom de man werd aangevallen is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Droog en vrij zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen nog wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is 1 rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten.
21: Donderdagochtend, zometeen hoor je in de Nieuwe Morgen muziek van Carrie

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
7: Met Joeri van der Geest.
6: Het christelijke radiostation.

0: Carrie Job. En I Am Not Alone hoorde je hier in de Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio. Gebaseerd op de woorden Johannes 16:32, waarin Jezus vroeg: nu geloven jullie, er komt een tijd en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden. Dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Hele goedemorgen, het is donderdag 28 mei, 10 minuten over 8. Je luistert naar de Nieuwe Morgen hier op Grootnieuws Radio, waar we het zometeen gaan hebben over, ja, toch wel AI. Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Want ja, de paus heeft er een aantal uitspraken over gedaan. Dat we waakzaam moeten zijn over die razendsnelle AI-ontwikkelingen. Zometeen ga ik het hebben over de ethische vragen die dit opwerpt met Anton de Wit.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, dat is 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. De dagtekst van vandaag, 2 Thessalonicenzen 1 vers 3.

0: Mosaic Worship met Kees Kraaienoord en één Heer in de Nieuwe Morgen. We moeten waakzaam zijn over de razendsnelle AI-ontwikkelingen. Dat stelt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Onder de titel Prachtige Mensheid waarschuwt hij onder andere voor AI in oorlogsvoering en zoomt hij in op meer grote ethische vragen die het opwerpt. Hoofdredacteur Anton de Wit van het Katholiek Nieuwsblad die dook in het document en schreef erover. Goedemorgen, Anton.
1: Goedemorgen.
0: Nou, voor wie er even niet zo in thuis is, een encycliek, wat is dat precies?
1: Nou, een encycliek, dat betekent letterlijk een rondzendbrief. Het is eigenlijk een open brief van de paus aan alle gelovigen en alle mensen van goede wil over de een of andere actuele sociale of religieuze kwestie. Maar dit is een heel duidelijk sociale encycliek. Dus een, ik las ergens een soort opinieartikel van de paus wat hij hoopt dat we allemaal lezen.
0: Aha, kijk, en dan wordt dat gelezen. Hoeveel invloed heeft zo'n document dan?
1: Nou, dat kan best veel invloed hebben. Pauselijke encyclieken zijn in het verleden invloedrijk gebleken. Ze worden goed gelezen. Ze zijn een soort van startpunt voor politiek debat. Je moet je voorstellen dat de hele christendemocratische beweging van Europa eigenlijk voortkomt uit de encycliek van een voorganger van deze paus Leo. Een andere paus Leo, paus Leo XIII. Die schreef in de jaren 1890 een hele invloedrijke encycliek die een hele politieke beweging heeft beïnvloed of geïnspireerd. Dus het zijn zeker invloedrijke documenten.
0: Ja, nou, je kan het een soort ingezonden brief noemen, een opiniestuk van de paus. Normaal gesproken, dan roept zoiets dus ook meningen op en misschien ook weerstand. Is dat ook het geval bij deze brief?
1: Zeker. Als het geen weerstand zou oproepen, dan zou hij toch ook iets fout gedaan hebben. Hè? Het moet reactie oproepen. Ja. Het valt mij bij deze encycliek wel op dat de reacties hoofdzakelijk positief zijn. Ook juist uit de hoek van de technologie. Dus ik heb zo op verschillende websites waar de tech-liefhebbers zich verzamelen gekeken. En daar wordt opvallend positief gereageerd. Ook door niet-gelovige lezers van deze brief. Die zeggen, hey, de paus heeft best wel interessante analyses. Hier en heeft best wel goede punten. Dus dat vond ik toch wel opvallend aan deze brief, dat hij zo goed ontvangen werd.
0: Oké, want als we nou even die punten bekijken, dan gaat het dus over AI. De paus die legt de verbinding met de Toren van Babel en de herbouw van Jeruzalem. Hoe verbindt hij die Bijbelverhalen aan de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie?
1: Nou ja, hij schetst eigenlijk die twee oud-testamentische verhalen. Hè. De eerste toren van Babel is de bekendste van de twee uit Genesis. Waarbij mensen zonder God in het centrum te stellen naar de hemel proberen te bouwen. En eigenlijk God proberen te evenaren. En waar leidt dat toe? Nou ja, dat ding stort in elkaar. Want als wij niet bouwen op het fundament van God, dan is het vruchteloos. Wij kunnen niet zelf voor God spelen. Het andere verhaal is de wederopbouw van Jeruzalem door de profeet Nehemia, die het heel anders aanpakte. Die stelde wel God centraal en die stelde zijn gemeenschap centraal. De paus zegt van, hij ging in overleg met de mensen. Hij raadpleegde zijn broeders en zusters over hoe hij die bouw het beste aan kon pakken. En dat is dan wel een vruchtbare, geslaagde bouw. Welke bouwplaats kiezen wij, zegt de paus vervolgens. Als het gaat om kunstmatige intelligentie, bouwen we dat op omdat we God menen te kunnen vervangen? Of bouwen we het op als een soort dienstwerk aan de hele gemeenschap en aan God? Nou, en dat is eigenlijk de wijze waarop hij die oude verhalen heel erg actueel maakt.
0: Ja, ja. Ja, ik leg de link inderdaad wel als je het zo uitlegt. Dan gaan encyclieken ook vaak over iets wat in onze tijd een afgod is geworden.
1: Ja.
0: Ziet de paus AI ook als een afgod dan?
1: Ja, zeer zeker. Ja, die analyse dat het de encyclieken vaak over een afgod gaan, werd bij de presentatie van de encycliek gezegd door een aanwezige theoloog. En die had daar gelijk in natuurlijk. Een afgod is natuurlijk, we denken dan meteen aan het gouden kalf en mensen die in aanbidding neervallen. Maar eigenlijk gaat het dan om dingen die wij zien als onze verlosser. die niet onze verlosser zijn. We hebben maar één verlosser en dat is Christus. En, maar als wij gaan doen alsof een technologie of een ideologie ons kan verlossen van al onze aardse ellende en ons zelfs eeuwig leven belooft, want als je die discussies over AI ziet, daar zit soms echt een soort messiastische ondertoon in. Hè? Het kan ons van alle ellende verlossen, van al het lijden verlossen. Het kan ons zelfs van ons sterfelijk lichaam verlossen. Ja, kijk, dan zie je dat het afgod aan het worden is. En daar legt paus Leo de vinger op.
0: Ja, en zijn er ook positieve punten? Of is het alleen maar de negatieve kant van de AI die belicht wordt?
1: Nee, zeker ook positieve punt. Kijk, op zich staat de katholieke kerk positief tegenover technologische ontwikkelingen, voor zover ze het gemeenschappelijke goed van de mensheid dienen. En zover ze inderdaad God in het centrum plaatsen, is er niks mis mee. Kunnen die ontwikkelingen ontzettend goed zijn en bouwen aan een rechtvaardige samenleving. En daar is helemaal niks mis mee. Maar de ethische bedenkingen zijn er ook altijd. En het is toch wel belangrijk dat die er ook klinken. En in andere technologische discussies worden die vaak nogal snel vergeten. En dan is dit toch goed dat een paus het inbrengt.
0: Juist. Nou, hartelijk dank Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Daar is ook een uitgebreide analyse van je te lezen op kn.nl. Zeer de moeite waard. Dank dus Anton en een mooie dag gewenst.
1: Mooie dag.

0: Non-stop genieten van de beste christelijke muziek. Bij Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel bij Jezus.
0: Grootnieuwsradio non-stop. Luister je via DAB+, grootnieuwsradio.nl en de Grootnieuwsradio app.

0: De Of Ik In Band met René Krijgsman en een fonkel nieuw begin. Het is 8:30 precies en daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 kankerpatiënten krijgt klachten door bestraling, blijkt uit onderzoek. Vooral vermoeidheid wordt vaak genoemd, maar ook huidproblemen of pijn komen geregeld voor. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, heeft het Een Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. Een paar jaar geleden waren dat er nog 4 op de 10, nu 6. Niet iedereen doet het ook echt. En de Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die webshop komt in juni in de gewone TikTok-app en de bond is bang dat door die laagdrempeligheid vooral jongeren impulsaankopen gaan doen en schulden opbouwen.
2: Groot nieuws update.
0: De Nederlandse gereformeerde kerken denken erover na om officieel samen te gaan werken met een kleine groep protestantse kerken in Turkije. Zeker is er nog niet. De kerken beslissen er pas begin volgend jaar over. Bijzonder is dat de Turkse kerken juist veel moeite hebben met vrouwen in het ambt en met homoseksuele relaties. Toch willen ze nadenken om die band aan te gaan, schrijft het Nederlands Dagblad. En het religieuze geweld in Nigeria treft christenen veel vaker dan moslims. In ruim 6 jaar kwamen daar tienduizenden burgers om, van wie meer dan 2 keer zoveel christenen. Vaak gaat het om gewapende leden van het Fulani-volk dat met het vee door het land trekt. Volgens de onderzoekers wordt het geloof als reden voor het geweld in Nederland vaak afgezwakt, staat in een rapport voor de Verenigde Naties. En vanaf morgen moeten monumentale gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel hebben. En dat roept vragen op hoe dat zit bij kerken. Maar voor kerken geldt een uitzondering. Zolang een gebouw nog voor diensten wordt gebruikt, is een energielabel niet verplicht. Pas als er geen kerkdiensten meer zijn, moet dat wel, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En 2 christelijke zendingsorganisaties, de GZB en de IZB, die trekken samen een nieuw pand in. Dat doen ze in Zeist. Vandaag openen ze officieel de deuren van wat ze zelf het huis van zending noemen. Het moet meer worden dan een kantoor. Ook een ontmoetingsplek voor kerken met een eigen kapel waar de medewerkers elke ochtend en middag samen bidden. Hoewel ze nu samenwonen, gaan de 2 organisaties niet fuseren. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Ook vandaag is het zonnig en warm zomerweer met in het noorden 22 en in het zuiden 28 graden. Morgen wordt het nog warmer met 25 tot 32 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal nog zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook op de A10, de ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30 minuten langer bezig.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen. Ik hoop dat je net zo'n stralende dag voor de boeg hebt als het weer van vandaag. Zometeen muziek van Blessing All Four. Lift Me Up. Zometeen naar Jesus Army.
2: De nieuwe morgen.

0: hem afgelopen zondag nog ontvangen in de studio van Groot Nieuws op Opwekking. Martijn Buwalda. Wat een feestje was dat. Je hoorde hem net met Zo Wil Ik Leven. En ook Blessing of Her Lift Me Up kwam voorbij. Het is 9:15 en dus tijd voor de overdenking. De overdenking die je vandaag hoort van Marcus Spronk. Hij is directeur van zendingsorganisatie OMF Nederland. En deze overdenking heet Petrus en Johannes zijn blut.
1: Handelingen 3, vers 6 tot en met 8. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en godlovend. Petrus en Johannes zijn op weg naar de tempel wanneer ze deze verlamde man ontmoeten die hen om geld vraagt. Maar Petrus en Johannes hebben niks te makken, ze zijn hartstikke blut. Maar ze hebben wel iets veel waardevollers dan zilver of goud. En in de naam van Jezus genezen ze de man die al vanaf zijn geboorte niet kon lopen. En hij springt op, loopt rond en prijst God. Het verwondert me elke keer weer opnieuw als ik dit verhaal in Handelingen 3 lees. Wat een wonder. Maar ik vraag me ook regelmatig af, wat als Petrus en Johannes wel geld hadden gehad? Misschien hadden ze hem dan een aalmoes gegeven, genoeg voor een maaltijd of een nachtonderdak. Maar dan had de man misschien nooit ervaren wat echte genezing is. Hun gebrek bleek juist de ruimte waardoor Gods kracht zichtbaar kon worden. Dat zet me aan het denken. Zorgt onze overvloed er soms voor dat wij minder geven dan dat we zouden kunnen? In Nederland hebben we als christenen zoveel ontvangen. We leven in overvloed met middelen, kennis en mogelijkheden. Een enorme zegen. En het is prachtig dat we als kerk en als individuen mogen delen van dat wat we hebben ontvangen. Dat mogen we ver weg doen en dichtbij. We voeden de hongerigen, we kleden de naakten, we bieden hulp waar nood is. En dat is kostbaar werk dat Jezus ons zelf heeft voorgedaan en ons ook heeft opgedragen, zoals we lezen in Matthäus 25. Toch herinnert Paulus ons er in Efesiërs 1 aan dat we nog meer hebben ontvangen. Alle geestelijke zegeningen in Christus. Dat zijn geen tastbare aardse rijkdommen, maar dat zijn hemelse gaven. Redding, genade, vergeving en de geestelijke gaven die de Heilige Geest aan ons uitdeelt. Soms zijn we zo gericht op het tastbare, op dat wat we zien, dat we vergeten hoe rijk we geestelijk zijn. En dat God juist die geestelijke schatten wil gebruiken om anderen te zegenen. Natuurlijk sluiten deze twee elkaar niet uit. Wanneer iemand honger heeft, mogen we hem ook brood geven. Maar naast brood ook woorden van God spreken. En als iemand eenzaam is, mogen we tijd geven en voor hem bidden. Wanneer iemand raad zoekt, mogen we onze aardse ervaringen delen en vragen om een profetisch woord van inzicht. En als iemand ziek is, mogen we praktische hulp bieden en naar de dokter gaan, maar ook bidden om genezing. Welke zegeningen, zowel de aardse, de tastbare als de geestelijke, heb jij ontvangen? Hoe mag jij die inzetten voor een ander? Paulus moedigt ons aan om ons uit te strekken naar de geestelijke gaven. Vraag God erom. Hij geeft graag aan wie hem daarom vraagt. Mijn verlangen en gebed is dat we ons bewust worden van wat we werkelijk in handen hebben. Dat we met open handen geven, het aardse en het geestelijke. En dat we steeds meer gaan lijken op Petrus en Johannes. Mensen die niet vertrouwen op hun eigen rijkdom en kunnen, maar op de kracht van Jezus. Want soms, juist wanneer wij niets hebben, kan God het grootste wonder doen.

0: Het origineel van Paul Bellars en Lenny LeBlanc. Above All. Maar bekend geworden in de uitvoering van Michael W. Smith. En die hoorde je hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Goedemorgen, Tim.
1: Yes, hallo.
0: Jij zit er klaar voor zometeen?
1: Ja.
0: De blessings vanaf 9 uur.
1: Ik ben blessings
0: ready. En er komen alweer mooie berichten binnen van mensen die er klaar voor zitten. Die ook al misschien een lied willen aanvragen. Moet je eigenlijk altijd een reden hebben om een lied aan te vragen? Of mag je ook gewoon zeggen, ik vind dit een mooi lied?
1: Nee, we gaan dit niks. Alles moet een hele goede reden hebben.
0: Ja, serieus?
1: Nee. Nee, als je gewoon een mooi lied hebt, vraag hem aan en dan. Kijk, de criteria is wel een klein beetje dat het ergens dat er een blessing in zit. Hè? Daar zijn we wel naar op zoek. Ja. Maar als die plaat een blessing is voor jou, dan ben je er al. Dan heb je al een aanleiding.
0: Ik vind echt het lied van Matt Redman, The Heart of Worship, dat is mijn favoriet.
1: Nou, dat kan ik jou vertellen, Juri. Dat ga je niet geloven.
0: Nou,
1: we gaan naar de uitzending weer beginnen. Zeg maar.
0: Nee, maar serieus. Dat vind ik echt een heel mooi lied. En ik zou het heel mooi vinden als hij zometeen voorbij komt. Dus als je dat zou willen doen.
1: Zeker, voor een stukje focus ook, hè? Ja. Deze plaat. Okay. Een mooie bodem onder een nieuwe uitzending van Blessings.
0: Heel goed. En wat volgt er dan meer? Dat is de vraag natuurlijk.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Lies van Oosterom uit Kokkengen. De eerste blessing is voor u. En ik kan u zeggen, er zijn heel veel mooie mensen die straks op de stoep staan om u te feliciteren. Wel via de radio, hè, dus niet nu naar de deur lopen, maar gewoon dicht bij de radio blijven. Dan komt het helemaal goed.
0: Alright. Dat was hem.
1: Dat was hem.
0: Zo alleen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
9: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
12: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
16: Het is niet normaal meer. Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl Deals.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 mensen die vanwege kanker bestraling krijgen houden daar bijkomende klachten aan over, blijkt uit onderzoek. Van die groep klaagt meer dan de helft over vermoeidheid, maar er zijn ook mensen die door bestraling huidproblemen krijgen of pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, meldt het 1 Vandaag Jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen nu zoiets, ongeveer een kwart zet ook door. Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk. Van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet, zeggen experts na onderzoek van het programma Zembla. De 100 miljoen die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Van de meeste projecten is het effect totaal onduidelijk. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Er staat weinig wind. Het wordt gemiddeld 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom file op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum. Ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file.
6: Ja, dankjewel. De file over zijn hoogtepunt heen, maar blessings is dat zeker niet. Sterker nog, we gaan zo beginnen. En de vraag is, wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Je mag het laten weten. Je luisterstatus, kom maar door met een appje naar de studio.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
8: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dat gaan we vieren. Aldi.
11: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
23: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
26: Blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Blessings.
27: Met Tim Hendricks.
26: Het christelijke radiostation.

de mannen Matt Redman en Martin Smith met The Heart of Worship. Terug naar het hart van aanbidding. Yes, dat doen we vandaag. Heerlijke start. En Mariet is er ook bij, uiteraard. Vanuit Goes luistert mee. Daar letterlijk geen wolkje aan de lucht. Mooi eventjes de videobeelden erbij. Rianne is Rise and Strike, laat ze weten. Andere Rianne, die zegt... vanmorgen om 6:30 al heerlijk 5 kilometer hard gelopen. Ik luister nu thuis naar Blessings. Heerlijk met een kop koffie achter de laptop. Straks naar Amsterdam voor teamoverleg. Gezegende dag iedereen. Jij ook, Rianne. Ezra dan, die is op de zaak, heeft het rijk alleen, dus de radio gaat lekker aan. Laat de blessings maar stromen, zeg je. Doreen is op dit moment haar atelier aan het opruimen. Goed bezig. Roelof, die is zojuist naar de bank gegaan. Zijn eigen bank, hij is erop gaan zitten. Hij is er helemaal klaar voor, luistert vanaf de bank. En ik zie Marit hier in de zon op haar terras. Met de ogen dicht aan het genieten van muziek. En een heerlijk ochtendzonnetje op mijn gezicht. Ik zie dan nog wat spontane verzoeken binnenkomen. Dat is supermooi. Ik zet het op het lijstje. Kijken hoe ver we komen vandaag. Wie ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de blessings van donderdag 28 mei in het jaar 2026. En de eerste blessing bezorgen wij in Kokkengen. Lies van Oosterom, een bijzonder goedemorgen. En we mogen u trakteren op muziek vandaag. Ik ga even namen noemen, want we staan met veel bij u op de stoep via de radio. Deze blessing namens uw kinderen, Arie, Willem en Janneke, Hilda, Winnie en Kok, Chris en Annelies. En namens de kleinkinderen, Elise, Benjamin, Ilse, Trevin, Matthias, Jamila, Wilger, Maurik en Trulli, Rens, Arco, Guus, Elmer, Leon, Thijs en Leon. Tjo, nou, dat zijn dus een hele hoop mensen om u te feliciteren, lieve mama, lieve oma, u bent zaterdag 90 jaar geworden. Wat een bijzondere leeftijd. En ja, dit is reden om dankbaar te zijn. Wij wensen u nog een gezegende tijd toe in de tijd die God u nog gaat geven. Heel veel liefs van ons allemaal, uw kinderen, kleinkinderen. En we sturen u dit lied. Een danklied, 10.000 redenen. En daarvoor op het podium van Blessings deze morgen... de opwekking band met Elisa Krijgsman en Marcel Siemer. Voor de meezingers opwekking 733.

setlied 10.000 redenen voor de 90ste verjaardag, dames en heren, van Lies van Oosterom uit Kokkingen. Van harte blessings. En goedemorgen, Tim, zegt Marinela. Ik wil mij graag ook aanmelden voor de mooie blessings. Een fijne dag iedereen, met de groeten vanuit Zwolle. En Arjan die zegt goedemorgen, heerlijk aan het genieten in de vrachtwagen onderweg richting Gouda. Fijne en gezegende uitzending. En dan hier een goedemorgen van Anneco en Helene. Goedemorgen vandaag met mijn lieve collega onderweg naar een cursus aan de andere kant van het land. Het zonnetje op het raam en Groot Nieuws Radio aan. Goede uitzending toegewenst. Ja, Anneco en Helene, ik ga een mooie plaat aan jullie opdragen. New World Sun komt eraan met Working Man. Special Agents of the Lamb. Dus dat is misschien mooi om dat mee te nemen deze dag in. En ik geef het ook mee aan de chauffeurs van Evangelisatie Team Holland, oftewel Truck Plus. Een collectief van christenchauffeurs die niet alleen het evangelie verspreiden, maar ook natuurlijk alle goederen van Adem meebrengen. Of moet ik zeggen andersom. Ik weet niet wat hun eerste prioriteit heeft. In ieder geval, Herman Struikrover was jarig deze week. Timothy van het Kruis en Jan Heijum ook. En Christel Drogers ook deze week. AD Rohadiwan. En gefeliciteerd met deze plaat dus. Namens al je collega's, namens al je vrienden van Truck Plus en namens je familie van Groot Nieuws Radio. En deze dus ook voor jullie voor onderweg. Hoe jullie special agents zijn als het ware. Werk ze vandaag. Leuk dat je luistert. En geniet van de muziek. Blessings ook voor jullie.

0: Ja, dan komt je werk toch in een wat ander daglicht te staan vandaag, hè? Als Special Agent of the Lamb. Working Man, New World Sun, hier op Gronings Radio. En Anja Kooijman, hoe is het met jou?
1: Goedemorgen, Tim.
0: Goedemorgen.
1: Even een groet vanuit Groothammers in mijn zonnige achtertuin. Mocht je nog een plekje hebben?
0: Ja.
1: Opwekking 605 vind ik een hele bemoediging. Vooral alle die wel een bemoediging kunnen gebruiken. En omdat het voor mij vandaag de laatste keer is van de groepsgesprekken voor autisme. Wat ik best spannend vind. Nou, je weet maar nooit. Fijne uitzending. Ik ga lekker luisteren. Groetjes, Anja. Doei doeg.

0: Dankjewel aan jou voor het delen van deze blessing. En blessings ook voor jou. Opwekking 605 was dit. Geef ons een lofgewaad, Heer.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres. En zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door. Via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, Wiebe zegt goedemorgen allemaal. Ik sta in de file voor de sluis op de afsluitdijk naar Blessings te luisteren. Op weg naar mijn zieke vader Aard. Aard Franje in Den Haag. Een mooie blessing graag voor hem. Nou, ik ga het lied Groot is uw trouw, Heer, draaien. We willen het graag mede namens Wiebe doorgeven vandaag. Ik draai deze plaat ook speciaal voor Corrie Maljaars uit Capelle. Want, zegt Wim, afgelopen zondag waren wij 48 jaar getrouwd. Dank aan God voor al deze jaren samen, in hoogte en dieptepunten. Dank voor al die jaren samen met kinderen en kleinkinderen. Groot is uw trouw, o Heer. Dit is

0: Goed is uw trouw, o Heer, klinkt overal in het land en over landsgrenzen. En Esther Kramer uit Urk, we draaiden hem ook voor jou. Een meelevende groet van je tante Ali en familie. Esther, we willen jou graag bemoedigen. Het lied Groot is uw trouw, o Heer, ook voor jou aangevraagd. Onlangs ben je geopereerd aan je voet. Je moet het voorlopig nog rustig aandoen, het rustig houden. Ondanks dat je veel pijn aan je voet ondervindt, blijf je positief en blijf je blijmoedig. En daar hebben wij heel erg veel bewondering voor. Bewondering voor jij, hoe jij hiermee omgaat. En een mooi lichtpunt is dat je weer oma mocht worden van een tweede kleindochter. Ontvang dus een warme, meelevende groet hier van je tante Ali en familie Esther Kramer uit Urk. Ja, dus ook voor jou groot is uw trouw. En de volgende plaat, Cora Lammers, die zegt goedemorgen. Hartelijke groeten vanuit Hardenberg. Ik ben nog aan het nagenieten van opwekking. En mijn broer Wim, die is er nog bezig met het afbouwen van opwekking. Heb je nog een mooi lied voor al die mensen die nog aan het werk zijn op het terrein? En wil je dan de groeten doen aan mijn broer? Nou, bij deze, Wim, de groeten van Cora Lammers, jouw zus. En lekker bezig daar, iedereen. Zet hem op nog eventjes en Battle Belongs van Phil Wickham, die ga ik jullie meegeven. Dat is het verzoek van Charlotte voor haar broer Matthijs. Matthijs is samen met een vriend naar Albanië aan het fietsen om geld op te halen voor de jongeren daar en is vandaag ook nog eens jarig. Matthijs, 2222 kilometer als ik het goed heb, naar Albanië fietsend met een vriend. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en deze blessing voor onderweg. Namens Charlotte dus, Battle Belongs. En ze wil dit tegen jou zeggen. Luister even mee.
1: Hallo, ik ben Charlotte en mijn broer Matthijs gaat samen met een vriend op de fiets naar Albanië voor het goede doel. Ze doen dit om de jongeren daar te helpen. Hun doel is om 22.220 euro op te halen. En dus 10 euro voor elke kilometer die ze fietsen. Daarom wil ik ook de luisteraars thuis vragen om te doneren. Matthijs, ik bid heel veel voor je dat je veilig mag aankomen en een hele mooie reis hebt. Ik ben echt super trots op jou. Ik heb dit nummer, Battle Belongs, voor je uitgekozen, omdat wij dit allebei zo'n mooi nummer vinden. En omdat je mag weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Je bent echt een topper en ik hou echt super, super veel van jou. Groetjes van je allerleukste zusje.

Ja, deze plaat voor alle opbouwers op opwekking. Helga zegt nog bedankt voor het nummer. Mijn zoon is ook nog aan het, ik zeg opbouwen, maar afbouwen is het natuurlijk. Hij is daar inmiddels al 3 weken al vanaf de opbouw. Zo dan, wat een investering. Super gaaf dat jullie het mogelijk maken. Battle Belongs dus. En ja, ook voor Matthijs die onderweg is naar Albanië met een vriend. Dus 2222 kilometer, 2222 euro willen jullie ophalen. Zoek eventjes op Matthijs van Dijk. Albanië, fietsen. Nou, dan kom je zo op een mooie site waar je iets kan overmaken als je dat zou willen. We gaan door met het lied Ik zal er zijn van Sela. En dit lied dragen we onder meer op aan Arie van Spijk. Een eervolle vermelding. Arie van Spijk, vandaag 76 geworden. Gefeliciteerd namens Minka, Arianne, dochters, schoonzoon, Olof en Tom. En ook namens Groot Nieuws Radio. We gaan dus het mooie lied draaien, Ik zal er zijn. Brengt ons ook in Assen vandaag, want we draaien het voor Dirkje Zwama. En dat mogen we doen met liefst van Pieti en Bert uit Leek. Pieti en Bert van der Haast, ze laten weten, beste Dirkje, gisteren was jouw verjaardag. We willen je hier nogmaals mee feliciteren via een blessing. We hebben jouw 65ste verjaardag eerder al gevierd met familie en vrienden. En we willen jou nu op deze manier ook nog eens extra in het zonnetje zetten. Onze vriendschap is al van lange duur, van bijna 45 jaar. Ja, geniet nu van het mooie lied.

0: Het prachtige lied van Sela, Ik zal er zijn. En we krijgen zojuist een blessing binnen voor Rina Kon uit IJmuiden. IJmuiden, ja dat is het. Ik ga een prachtig lied draaien, maar eerst geef ik het woord aan Louisa van der Zijde.
1: Hoi Rina, vandaag voor jou nog een muzikale felicitatie in Blessings. Dit omdat je de leeftijd van 80 jaar mag bereiken. En je luistert dagelijks naar Grootnieuws Radio. Van het programma Blessing tot Levenswoorden. En je hebt er veel aan in je geloofsleven. We hebben voor jou een lied van Remco Hakkert uitgekozen. En dat heet Wij danken u. Hij zingt voor uw trouw, o Heer, door alle jaren heen. Voor uw zegen, elke dag danken wij u. Die Heer is er ook bij in de toekomst. We hopen nog vele lekkere bakjes koffie bij jou te komen drinken. Groetjes van Cora en Louisa. Voor

0: Ja, toch zo nu en dan wat kippenvel weer. Ook deze uitzending van Blessings. Remco Hackert, wij danken u, klonk hier op je radio. Met de felicitaties voor Rina Kool uit Ameiden namens Cora, Louisa. En namens ons allemaal natuurlijk, want je doet het samen. Zometeen een mooie reis weer met het programma Thijs en Jorieke.
1: Een geloofsreis maar liefst van Linda Troost. Altijd wel opgevoed met het geloof. Hoe is ze op de plek terechtgekomen waar ze nu zit? Daar gaan we alles van horen. Dat is een bijzondere weg. En we hebben daar heel veel zin in.
0: Mooi. Van de muzikale reis naar de geloofsreis. Zometeen, Thijs en Jorieke.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip... of uw vakantiehuis met bedstee... matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
9: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties... of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
10: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
11: Het is een lekkere van Albert Heijn.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Apps voor vrouwen om hun menstruatiecyclus bij te houden... gaan niet goed om met vertrouwelijke informatie. Dat zegt Bits of Freedom, dat een klacht heeft ingediend tegen de app Flow. Zeker 200.000 vrouwen gebruiken die. Flow zou veel geld verdienen door persoonlijke gegevens te verkopen aan adverteerders. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen, hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen de experts. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 150 kilometer. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 30 minuten. Verder wegwerkzaamheden in Zwolle, waardoor er file staat op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier extra. En goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwemeer is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf over Amstel nog wel een file, 6 kilometer en ongeveer een kwartier.
2: Zometeen
21: Thijs en Jorieke.
16: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
24: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
25: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
26: Voordat ik hier manager werd...

0: autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
12: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
15: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: United Kingdom en God is on the throne.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen op deze speciale dag.
2: Goedemorgen, ik wil je van harte feliciteren. Maar volgens mij, het is niet alleen een felicitatie, heb ik het gevoel.
0: Dat is wel waar.
2: Hangt toch een kleine sluier omheen.
0: Voel je de sluier er omheen, inderdaad?
2: Ja, het heeft misschien ook mee te maken dat je me de hele tijd dat meenemen bent waar je 4 jaar geleden in je bevalling zat. Hoeft niet per se, heb ik niet om gevraagd. Maar goed, waar zat je nu ongeveer dit tijdstip?
0: Nu was ik net begonnen met de weeënopwekkers.
2: De weeënopwekkers waren aangesloten.
0: Ja, dat is top.
2: Was dat een mooi moment in het hele... Nee, niet echt, geloof ik.
0: Ook niet een mooi moment. Maar het is wel een dingetje vandaag. Mijn jongste is namelijk vandaag 4 jaar geworden.
2: Bij heel veel mensen gaat dan de vlag uit. Eindelijk vrijheid, allemaal naar school. Wat een zeeën van tijd. Zit je een beetje in dat...
0: Nog niet. Ik denk dat ik daar wel over een paar weken kom. Als je dan dat gaat ervaren. Maar nu zit ik wel dat ik denk, de jongste 4. Gewoon heel veel dingen... afscheid nemen van deze fase, van de opvang. Ik vind het voor mijn kind is het een grote verandering.
2: Ja.
0: Maar zo ervaar ik het zelf ook wel. Ik sluit echt de fase af.
2: Ja.
0: Geen baby-peuterfase, dat is voorbij. De kleuterfase, de basisschooltijd, echt. Ja, ik zat natuurlijk al op de basisschool, maar nu met 2 dan.
2: Nu helemaal, ja. Ik heb het afgelopen half jaar meegeschreven met het aantal keer dat jij hebt gezegd, ik ga nu heel veel tijd hebben, want ze zitten allebei op school. Ik heb hier een lijst met 85 punten. Ik denk dat je ongeveer voor 2,5 tijd gaat hebben. Dus het wordt wel een kwestie van prioriteit.
0: Ik heb er al een column over geschreven. Die komt maandag inderdaad uit. Dat ik ook schrijf. Als ik dat zeg. Ik heb zo meteen tijd voor mijn 100 klusjes die ik afgelopen 6,5 jaar niet heb gedaan. Ja. Dat iedereen me zo aankijkt. Wie gaat het haar vertellen? Ik hoor wel altijd trouwens. Hè, want ik ben dus heel dankbaar vandaag. Maar ook dus een beetje weemoedig. Maar dat wel het gros zegt. Dat als alle kinderen op de basisschool zitten. Dat de meest rustige fase is.
2: Oh ja. Ja, dat wil je nu bevestigingen in. Dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad een hele rustige fase.
0: Nee, ik
2: zit even erover na te denken. Ik denk wel dat in verhouding tot de tropenjaren die daarvoor zitten, dat het inderdaad rustiger is. En ik denk inderdaad daarna... Ja, wij zitten een beetje op de switch. Wij hebben er nog 2 op de basisschool, 2 op de middelbare.
0: Ja, dus jij bent al in de verandering. Je hebt de pubers al.
2: Ja, dan ben je meer taxichauffeur. Ik durf hier nog geen uitsluiten over te schrijven.
0: Mijn moeder zegt het wel altijd.
2: Ja, maar de moeders hebben altijd gelijk. En luisteraars, laat even weten wat jouw ervaring is. Kun je Jorieke geruststellen wat dit betreft?
0: Of wat je van gezin van herkomst, wat jouw ouders altijd zeiden. Ja, dit heb ik al te horen gekregen. Dus alweer als je het van me afpakt. verder vandaag. Vandaag volgen we de geloofsreis van Linda Troost. Zij groeide op in een familie waarin geloof heel levendig was. Met een oma die zo vol was van Jezus, dat je het als kind gewoon aan haar kon merken.
2: En vanuit die stevige wortels maakte Linda zelf ook jong de keuze voor Jezus. Vond ze een plek in aanbidding. Later ook in spreken en uiteindelijk als voorganger bij Mozaïek 0318.
0: We zijn er tot 12 uur zijn we er gewoon weer.
2: Zijn er voor je hoor.
0: Je kan reageren via grotendradio.nl/Thijs en Jorieke of stuur een appje naar de studio. We vinden het altijd leuk als je met ons meepraat. Dit is Eline en Levenswoorden.

0: Eline en levenswoorden.
1: Ja, Joline, die zie ik de emoticons binnenkomen die volgens mij zich helemaal aan jou herkent. Onze jongste dochter Sofie wordt zaterdag 4 jaar.
0: Och, ja.
1: Gisteren de eerste schooldag gehad. Heb jij droog gehouden met de eerste schooldag? Ik zie hier wat huilende
0: geintjes. Ja, ik heb het met het wenochtendje wel. Kijk, het is natuurlijk de tweede, hè? Ik denk dat dat wel een verschil is.
1: De eerste heb je volle bak zijn janken,
0: weet ik nog. Die vond het ook vreselijk. Dus toen heb ik zo hard lopen huilen. Maar het ging goed. Dus ik ben benieuwd of ik volgende week... Ja, ik denk dat ik volgende week wel even een traan ga laten.
1: Okay.
0: Maar niet in het zicht natuurlijk van mijn kind.
1: Ja, iemand anders die zegt... ja, Jurieke, bereid je er maar op voor. Je denkt dat je het rustiger krijgt. Regina zat, luizenmoeder, leesmoeder, het bidgroepje, overblijfmoeder, schoolplein, wacht mee op schoolreisje. Bijvoorbeeld de kinderboerderij. Heel veel plezier alvast.
0: Ja, het valt op de school waar ik zit, valt het dus eigenlijk mee. Dat ik af en toe denk, mag ik nog meer gevraagd worden voor dingen?
1: Oh, dus dit vind je alleen maar leuk?
0: Ja, ik vind het wel leuk om mee te helpen, ja.
1: Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Die moest natuurlijk wel even genoemd worden.
0: Dat zeggen ze altijd. Ervaar jij dat ook zo? Ik vind dat ik al best wel veel zorg heb gehad in hun kleine leventjes.
1: Ja.
0: En dan denk ik altijd, ja, dit is blijkbaar nog niks vergeleken met wat er nog gaat komen.
1: Ja, dat gaan we meemaken. Deze luisteraar, ik kan...
0: Hey, hallo, ik vraag het aan je.
1: Elke fase heeft zijn eigen zorg. Ja. Ja,
0: maar vind jij, want dit hoor je vaak, vind jij dat dus zo?
1: Ja.
0: Ook ik quote weer even mijn moeder. Die zei wel tegen mij, want ik zeg, ja, dan zat ik me ergens heel zorgen. Of te maken, maar dat was ook veel met gezondheidsdingen.
1: Ja.
0: Dan zeggen mensen, ja, maar dat is pas kleine zorgen. Zeg maar, nou, dat mag je ook gewoon echt wel even als een grote zorg zien.
1: Ik vind op zich de identiteitsfase vind ik spannender. De kapotte knieën, die helen wel weer. Maar ik denk dat ik het er wel mee eens ben. Ja. Ja.
0: Nou, ik heb er zin in.
1: Ja, dus sterkte ervoor. We zijn er voor je, al die
0: dankjewel,
1: jaren.
0: Dankjewel.
1: Eens even kijken hoor, wat zegt deze luisteraar van 72? Ja hoor, het klopt, mijn moeder zei het altijd. Geniet maar van jouw kinderen nu ze nog op de lagere school zitten. Dat is een heerlijke fase. Nou, dat is een mooie bevestiging.
0: Ja, en dat vind ik fijn, dus dank je wel Gerda. Want dit helpt me wel door deze transitie heen.
1: Oh, mooi.
0: Een tikkie wiebelig ben ik wel, maar hey, dat mag ook. Hè? Ik heb ook geleerd van onze gast Jacob van Wielink om een nieuwe fase in te gaan. Ja. Die je goed kunnen afscheid nemen en loslaten.
1: Hey, waar zat je nu in de bevalling op dit moment?
0: Even kijken. Ja, hij was begonnen aan het lekker aan die opwekkers. En ik zat nu heerlijk in mijn bubbel. En dan heette het te luisteren naar United Pursuit.
1: Oh.
0: Will Reagan. Dat is echt een aanrader. Mocht jullie moeten bevallen.
1: Onder drugs naar dat nummer luisteren.
0: Nee, dit is geen...
1: Dat is geen drugs.
0: Sorry hoor, maar weeopwekkers is het echt... Durf je dat?
1: Nee, start die plaat voor de domme dingen.
0: Wacht even, dit gaat even mis. Dat is echt...
1: Is dat niet drugs?
0: Weet je hoe vreselijk dat is?
1: Sorry. Wacht, ik was even... Ik dacht zo'n morfinepompje.
0: Nee, die kwam helemaal op het einde.
1: Oh, die kwam later.
0: Oh jongens, je vrouw weet hier alles van. Hoe kan dit?
1: Sorry.

0: Mozaïek Worship en Wees Verhoogd. Ik moet zeggen, ik voel me helemaal ook een beetje jarig, gesupport, gesteund. Het doet me goed.
1: Ik vond het ook leuk om te zien dat er superveel mensen jarig zijn vandaag. Ja, dat is natuurlijk logisch, maar het is leuk dat ze zich allemaal even melden. Allemaal gefeliciteerd vanaf ons.
0: Precies, en voor iedereen ook fijn dat je geboren bent.
1: Ja, precies. En sterkte met alle weemoedige gevoelens die ook gedeeld werden.
0: Ja, dat ook. Ja.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Grootnieuws Radio.
0: Met Nelinda Troost volgen we vandaag haar geloofsreis. Van haar jeugd en oma Niels als geloofsvoorbeeld, via aanbidding en spreken naar haar plek als voorganger bij Mozaïek 0318. Goedemorgen, Nelinda.
4: Hele goedemorgen.
0: Ik heb jou dus nog nooit gesproken. Ik had heel leuk om te noemen, omdat ik al heel lang hier zit.
4: Ja.
0: En dan denk ik altijd wat raar dat ik je nog nooit heb gesproken.
1: Ja, je bent wel een keer te gast geweest toen Jorieke er niet was. Dus
4: dat klopt.
0: Ik was een keer burn-out of zat ik aan de weeopwekkers.
4: Ja, waarschijnlijk lag je toen aan de weeopwekkers.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ze niet trant zijn geweest. In ieder geval heel leuk om jou een keer ook persoonlijk te mogen spreken. We hebben je man natuurlijk al heel vaak gesproken. Je schoonvader is natuurlijk een bekende van ons. We bouwen eigenlijk vandaag niet echt naar een soort cliffhanger op, want veel luisteraars zullen dus weten dat jij voorganger bij Mozaïek 0318 bent. Is dat eigenlijk iets wat je ooit verwacht had? Dat jouw plek zou gaan worden in het leven?
4: Nee, nooit. Nee, dat zat helemaal niet in mijn toekomstbeeld. Dat is best wel
0: niet.
4: Nee. Dat is echt wel een bijzonder verhaal geweest, waardoor ik weet dat het Gods verhaal is.
0: En dat bijzondere verhaal, dat gaan we vandaag dus ook horen, hoe jij daar terecht bent gekomen. Jij bent in een gelovig gezin geboren. Hoe zag dat eruit?
4: Ik ben de oudste en ik heb twee broertjes onder mij. Maar mijn vader komt uit dat is de familie Koudijskant, zeg maar. Die komt uit een wat groter gezin. En dat was wel echt dat is een heel mooi gezin. Met een hele gelovige oma inderdaad. En een hele lieve opa. En mijn oma die hield van Jezus. Op het moment dat ik bij haar op bezoek was, dan wist ik als kind, oma is verliefd op de Heer Jezus. Dat straalde ze uit, daar vertelde ze over. En dat was met zoveel warmte dat ik ook gewoon al van jongs af aan hield van de Heer Jezus. Dat is iets wat ik meekreeg.
0: En hoe, want je zegt, je zag aan haar dat ze verliefd was op de Heer Jezus.
4: Ja, ze kon niet over anders praten. Ze was altijd bezig met Jezus en met de liefde die Jezus voor haar had. Ze was ook altijd aan het zingen. Mijn opa zat dan achter het orgel. En muziek was ook een belangrijk onderdeel in die familie. Mijn vader en zijn broers zaten ook allemaal in een soort van band. En het ging altijd over Jezus. En we moesten altijd geëvangeliseerd worden. En
0: ze organiseerde ook van alles, je oma?
4: Ja, bijbelstudies, vrouwenkringen. Ze stond ook voor iedereen klaar. Ze ging op iedereen af. Alle mensen die ergens buiten de boot vielen, die mochten bij de familie horen. Dus soms hadden we een familiedag. Ja, en dan was er weer iemand aangeschoven die we niet kenden. Maar ja, nou, gezellig. Die mocht er ook bij.
0: Prachtig.
4: Dus dat was wel heel bijzonder.
0: En ik begreep dat jullie als kleinkinderen ook meededen al met bijbelstudies.
4: Ja, ik kreeg bijbelstudie van mijn oma. Ja, dan gingen we met alle neefjes en nichtjes, mochten we op de fiets komen. En dan kregen we wat lekkers. En dan ging mijn oma vertellen over de Bijbel, over Jezus, over Israël. Ze was helemaal weg van het land Israël. Daar ging ze ook regelmatig naartoe. Dus ja.
0: Dat was ook echt een soort thema van, oh, dit was echt haar.
4: Ze was ook wel heel erg bezig met de eindtijd. Zij was echt ook overtuigd dat zij de terugkomst van Jezus zou meemaken. Nou, dat is niet helemaal gelukt.
0: Ja.
4: Maar het was gewoon. Ik proefde gewoon zoveel liefde voor Jezus. En dat het laatste moment dat ik haar heb gezien, voordat ze overleed, toen was ik denk ik 25. Toen was ze al echt oud. Haar man was al overleden. En mijn oma lag op haar sterfbed. En ze was hartstikke doof. Ze had twee van die grote gehoorapparaten. En dan hoorde ze eigenlijk nog niet goed.
0: Mm-hmm.
4: Maar op dat moment had verzorgers hadden haar apparaat even afgedaan. Want het ligt niet lekker. Ze ging echt sterven. En ze mocht afscheid nemen van ons allemaal. Nou, we hebben een hele grote familie. En zij kon met iedereen gewoon praten. Zij verstond iedereen. Dus dat was echt een heel groot wonder op dat moment. En ze heeft iedereen gezegend en op Jezus gewezen. En ze lag daar op dat bed.

0: lang en daarna uitzag. Ze zei zelfs tegen de verpleging: als je me maar niet gaat reanimeren.
1: Hè? Oh ja. Oh. Dat is gewoon kippenvel.
0: Ja, ja, dus dat is echt een groot voorbeeld in mijn leven geweest. Nog steeds. En ik ben super trots dat ik ook naar haar vernoemd ben.
1: Wat had een plek eigenlijk als voorganger of spreker ook bij haar misschien gepast?
0: Ja, achteraf denk ik wel. Ja, dat was in haar tijd natuurlijk helemaal geen ding. Dus zij pakte de mogelijkheden die ze had. En ze gaf echt... Het leuke was, want je hebt het over mijn schoonvader... die hier natuurlijk
1: Troost, ja.
0: veel is. Maar het leuke was dat in die tijd dat zij in de Veenendaal kwamen wonen... dat zij op bijbelstudie zaten bij mijn oma.
1: Nee, joh.
0: Ja. Ja.
1: Kleine dus, wereld dan.
0: Ja.
1: Oh,
0: en daar
1: bijzonder.
0: Liep Gerald dan volgens mij ook als klein jongetje rond. Dus dat is wel, wel bijzonder. Dus hij heeft ook mijn oma meegemaakt, ja.
1: Ze liet zich ook dopen, terwijl dat in haar kerkelijke omgeving een enorme stap was. Wat zegt dat over haar?
0: Ja, dat het wel een vrouw was met veel moed. En als zij overtuigd was dat God haar een opdracht gaf, dan ging ze hem ook gewoon doen. En zij liet zich inderdaad dopen. Daardoor moest ze wel de kerk verlaten, want in de kerk waar ze zat... mocht dat niet, want dat was echt gezien, werd als overdoop gezien. En, maar tijdens die doop werd er voor haar gebeden... en ook over haar uitgebeden... dat velen van haar nageslacht haar zouden volgen. En dat er dus eigenlijk een grote zegen... ook vanuit haar geloofstap zou voortvloeien naar de volgende generatie. En al haar kinderen zijn echt kinderen van God... En al haar, bijna al haar kleinkinderen hebben echt een levende relatie met Jezus. Dus dat is echt, ja, dat is echt heel bijzonder.
1: Ja, hoe luister jij nu naar die profetie?
0: Ja, dat is zo mooi dat je dus een profetie in vervulling hebt zien gaan. Ook in je eigen leven. En daarom, dit is voor mij ook zo'n voorbeeld van hoe... Kijk, misschien dat mensen luisteren en denken... oh, maar dit heb ik niet gehad in mijn familie of in mijn voorgeslacht... Maar het is ook zo'n mooi voorbeeld dat vanuit één persoon zoiets kan gaan groeien. Dat er zoveel zegen voort kan komen. Dus iedereen heeft altijd de mogelijkheid om zo'n wending te maken. En een levend getuige te zijn van Jezus. En zodat dat ook weer voortvloeit naar je volgende generatie.
1: Ja, want we hebben het best vaak hier over juist meer de andere kant. Hè? Als je het hebt over generationele trauma's of de vloek. Maar dit klinkt echt als die... Die
0: zegen
1: in vele geslachten die doorgaat.
0: Ja, ja, ja, zo heb ik dat wel ervaren. En ook pas later, dat je dat pas later ook beseft. Omdat ik, ja, als je klein kind opgroeit in zo'n omgeving... waar heel normaal is ook om ook bij ons thuis om over Jezus te praten... om te bidden met elkaar. En dat was ook altijd als in onze familie iemand geopereerd moest worden of ziek werd... Dan gingen al mijn ooms en tantes die gingen daar naartoe. En die gingen voor die persoon bidden. Dat was gewoon standaard. Van, Gert moet geopereerd worden. Nou, gingen ze allemaal naar Gert toe. Eromheen, in een grote kring, handen opleggen. En er werd gebeden. Dus als je daarmee opgroeit, is dat voor jou normaal. Maar als je groter wordt en ook in andere gezinnen komt... en dan ineens denk ik, het was eigenlijk wel heel bijzonder. Ik denk dat dit best wel bijzonder is geweest.
1: En dat is dus Jezus is helemaal verweven gewoon met in jouw jeugd. Dus dit klinkt super mooi. Van dan bidden we daarvoor. Maar er zijn wellicht ook in de familie natuurlijk dingen gebeurd toen je klein was die dat jullie wel gingen bidden, maar dat het niet de uitwerking daarvan had.
0: Ja, tuurlijk.
1: Hoe ervaar je dat dan als kind als je in zo'n omgeving opgroeit?
0: Ja, toch ook wel bewust van de gebrokenheid van deze wereld. Het was niet van, we halen overal Jezus erbij en dan komt het goed. Nee, ik moet zeggen, ik heb ook wel... wij hadden het thuis bijvoorbeeld helemaal niet zo... financieel niet zo breed. Heb ik als kind ook best wel eens wat van gemerkt. Dat ik bijvoorbeeld niet naar een verjaardagsfeestje kon. Want we konden geen cadeautje kopen. Of het lastig was om met nieuwe kleren te kopen... als we een bruiloft hadden van iemand. Of... Dat soort struggles heb ik ook wel gemerkt. Mijn moeder is een poos overspannen geweest. Ja, dat soort elementen waren er ook in ons gezin. Maar ik moet zeggen, als ik nu terugkijk op mijn jeugd... dan overstijgt eigenlijk dat warme gevoel van de geborgenheid... die ik vond in Jezus, die overstijgt alles.
1: De geborgenheid.
0: Geborgenheid. Ik heb me heel erg geborgen, nog steeds. Ik voel me heel erg geborgen in zijn liefde.
1: En wat is

0: wat is geborgen voor jou?
1: Nou, dat ik eigenlijk een diepe... tot in mijn vezels voel dat ik een geliefde dochter ben. En dat helpt me zo in ook mijn functioneren... en in wie ik ben en wat ik tegenkom in het leven. Dus dat is zo diep geworteld in mijn hart.
0: En hoe helpt dat dan inderdaad in je leven?
1: Nou, denk toch ook dat je minder afhankelijk wordt van wat andere mensen vinden... of wat er van je wordt verwacht, wat je dan doet of wat je kunt... Dat is allemaal niet zo belangrijk.
2: Werd dat dan ook veel tegen je gezegd? Je bent geliefd of hoe hebben ze dat gevoed?
1: Nee, het is niet zo dat dat heel erg gezegd werd of zo. Want ik denk dat we daar ook als gezin in de loop van de jaren... best wel ook een les in hebben geleerd om dat echt ook uit te spreken naar elkaar. Je voelde het. Maar om dat ook echt te zeggen tegen elkaar van... hey, ik hou van je of God houdt van je... hebben wij ook wel een reis in moeten maken. Maar ja, ik denk gewoon omdat Jezus zo vroeg in mijn leven was... en ik zo bewust was van hem en ook al wel met hem praatte, ook als klein kind... heb ik altijd gewoon gevoeld, hij is er en hij houdt van mij. En dat staat boven alles.
0: Wat een fundament.
1: Ja, mooi hè?
0: Want we gaan even naar het schoolplein... waar een groep jonge meisjes elkaar de vraag stelden... van wie hou jij het allermeest? Nou, er is natuurlijk een soort code hè, onder jonge meisjes. Dan weet je natuurlijk het goede antwoord. Dat zijn natuurlijk je vriendinnen.
1: Ja.
0: Maar wat zei jij?
1: Ja, Jezus.
2: En daarna mijn vriendinnen.
1: En daarna mijn vriendinnen.
0: Ja, maar dat was echt gewoon, je zei ja, echt als klein meisje kon je echt zeggen, Jezus.
1: Ja, ja, ja, ik kon het niet over mijn hart. Het voelde bijna en alsof ik hem verloochende als ik nou iemand anders daar op die plek zou neerzetten. Dat voel ik nu nog steeds. Op het moment, want dan voel je die spanning, wordt die vraagje gesteld. En ik dacht, ik kan dat niet. Ik kan niet zeggen dat iemand anders boven die eerste plek komt.
0: Omdat het dus niet vanuit angst, maar omdat het echt zo, echt zo ervoer.
1: Ja, het was geen angst. Maar het was echt van, ja, ik weet dat jullie nu willen dat ik jouw naam noem. Maar nee, het is Jezus.
0: We gaan luisteren naar Charity Gayle en I Speak Jesus.

0: I Speak Jesus. Vandaag volgen we de geloofsreis van Nelinda Troost. Ze groeide op in een familie waarin geloof heel levendig was, met een oma die zo vol was van Jezus dat je het als kind gewoon echt aan haar kon merken. Dat heeft heel veel betekend voor Nelinda. Je was een heel gelovig kind. Ondanks dat kan natuurlijk wel uitdagend zijn om dat in je tienertijd vast te houden, met alle pubergedachtes en hormonen die er dan bij komen kijken. Hoe was dat voor jou?
1: Mijn ouders hebben wel geluk gehad met mij als puber. Ik heb niet heel erg gepubert. Mijn broertjes zeiden later ook wel eens van, nou, bedankt hè, Nelin. Want die hebben echt de weg moeten banen na mij. Die waren wat meer op avontuur uit en onderzoeken.
0: Je had de weg nul voor hun vrijgemaakt.
1: Nul. Ik kwam altijd netjes op tijd thuis. En als het later werd, dan belde ik even. Ja, dat was...
2: Op je ouders natuurlijk altijd kon zeggen, jongens, Nelinda deed dat ook niet.
1: Ja, precies.
2: Dat is toch niet nodig.
1: Ja, dus toen kwamen zij. Ja, dat was wel even wennen voor mijn ouders. Maar achteraf gezien denk ik van had ik misschien wel wat meer mijn vleugels moeten uitslaan. Maar het zit denk ik ook gewoon niet zo in me. Ik heb niet de behoefte om van alles te ontdekken en ergens het tegenaan te trappen, heb ik niet gehad. En ik heb achteraf ook niet het idee van, oh, dat heb ik nu heel erg gemist.
0: Maar ook niet dus qua het geloof. In je tienertijd bleef gewoon die liefde voor Jezus gewoon staan als een huis.
1: Enorm. Zelfs zo dat ik dacht van, ik wil ook die keuze maken die mijn oma heeft gemaakt. Ik wil me ook laten dopen. Ik wil zelf die keuze maken. Ik was als kind wel gedoopt, maar ik had echt zoiets van, ik wil zelf die keuze maken. En ook in navolging van het voorbeeld van Jezus, die zich ook liet dopen, ook aan de wereld, gewoon aan de mensen omheen laten zien, juist in deze periode van waarin ik in een wereld leef, waarin iedereen aan het experimenteren is, en wil ik wel echt laten zien, ik kies voor Jezus. Dus op mijn 15e heb ik me laten dopen. En toen ben ik naar een evangelische kerk ook gegaan. Want
0: wat voor kerk groeide je op dan?
1: In een christelijk gereformeerde kerk. En daar had ik al hele discussies met mijn catechisatieleraar over de doop. Ging dus als 14-jarige ging ik dus discussies aan over de doop.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, weet je, op het moment dat ik me laat dopen, wil ik dat dan ook in een gemeente doen waar dat kan. En achteraf gezien vond ik ook dat gewoon net even iets meer bij me passen. De liederen, dat sprak me gewoon iets meer aan. Dus ik ben toen in mijn eentje overgegaan naar
0: een evangelische kerk. Eentje gewoon?
1: Ja.
0: En wat als je nog even over jouw eerste gemeente hebt, heb je daar ook waardevolle dingen mee gekregen?
1: Ja, zeker. Kijk, wij gingen altijd twee keer naar de kerk. Vond ik toen wel lastig.
0: Wat veel. Nu doe je 3 diensten op een dag.
1: Nu, ja. Nou, dan was het mooi weer, weet je wel. Dan moest je nog weer naar die middagdienst. Ik herinner me wel af en toe. De diensten die ik me herinner, dat waren de bijzondere diensten. Dus dat was dan een dienst voor de jeugd. Heel eerlijk gezegd, de rest herinner ik me gewoon echt niet meer. Het ging over mijn hoofd heen. Sommige liederen vond ik dan nog wel mooi. Maar ik herinner me nog wel wat jeugddiensten. Want dan ging de dominee in begrijpelijke taal zijn preek doen. Soms haalde die er voorbeelden bij of attributen. En dat herinner ik me nog.
0: En dat is ook echt blijven hangen.
1: Dat is blijven hangen, ja. Ja.
0: Op je 25 ging je dus in je eentje ging je weg.
1: Ja.
0: Je ging je dus laten dopen. En ook dat in je eentje daar gewoon weggaan en daar naartoe gaan. Was het ook nog spannend?
1: Nou, er zat wel familie, hoor. Er zat wel wat familie en ik kende ondertussen ook wel wat vrienden en vriendinnen. Want ik had me daar al eerder aangesloten bij een jeugdgroep.
0: Oh ja.
1: Was dan op vrijdagavond zo'n jeugdclub, weet je wel. En dat was geweldig. Daar leerde ik over Jezus. Maar we hadden het ook gewoon heel, heel gezellig met elkaar. We gingen op kamp. Dus ik kende er al wel heel veel mensen. Maar ik was wel de enige van ons gezin die keuze maakte. En het mooie vond ik, mijn ouders die zeiden, joh, wij zijn super blij met de keuzes die je maakt. En we zien hoe God werkt in je leven. Ga maar. Dat is natuurlijk vinden we het leuk om als gezin in één bank te zitten. Maar
0: ze gaven je alle ruimte.
1: Ja.
0: Het werd niet wat je soms ook in gezinnen hoort. Een soort splijtswam.
1: Ja. Nee, ze waren echt ook gewoon blij met de bewuste keuzes die ik maakte. En
0: is je maakte een heel erg de bewusteste keuze voor Jezus. Dat de hele wereld kon laten zien. Is de Jezus waar je toen voor koos, is dat nu nog eigenlijk dezelfde waar je nu over spreekt?
1: Ja, dat geloof ik wel. hij is alleen nog maar mooier en groter en ontzagwekkender voor me geworden. Omdat ik gewoon zelf steeds meer van hem ontdek. Maar datzelfde gevoel van die diepe geborgenheid en me geliefd weten door hem, dat zit er nog steeds. En doordat je nu veel meer zelf ook dit Bijbel induikt, wordt hij alleen maar mooier.
0: Had je ook eigenlijk al jong het verlangen om in je werk of opleiding te zoeken naar een plek die God voor jou had?
1: Ja, heel erg. In alle keuzes was ik steeds bezig met: Heer, wat wilt u? Ook als het ging om een partner of een vriendje. Ik wilde echt iemand die ook voor Jezus zou gaan. Ook als het gaat om werk heb ik best wel een poos mee lopen zoeken. Van ja, ik had niet een duidelijk beeld van wat mag ik dan gaan doen? Dus toen, wat een beetje logisch klonk, was de hulpverlening. Nou, dat was niet helemaal een match met mij.
0: Nee, maar niet zo hulpverlenend.
1: Nee. Ik heb één motto en dat is succes met je eigen proces. En dat...
2: Dat is een tegeltje, hoor.
1: Dat is een tegeltje,
0: succes met je eigen proces.
1: Ja.
0: Nee, dat... Van jou er niet meer lastig.
1: Ja, precies. Nou, nee. Ik vind het helemaal prima als mensen... Ik wil echt wel mensen helpen. Maar ik merk ook wel dat mensen... heel vaak ook geneigd zijn om hun proces bij iemand anders neer te leggen. Of de verantwoordelijkheid voor hun leven bij iemand anders neer te leggen. Dus vandaar dat ik ook gun ik het mensen dat ze hun eigen proces doorgaan. Mm-hmm. En ik ben inderdaad helemaal niet van de hulpverlening. En dat helpt me ook om kaders te stellen, voor mezelf ook. Maar goed, dus dat bleek al wel snel van nee, dat wordt hem niet. En in die tijd brak Gerald echt een beetje door in de muziek. Met zijn Nederlandstalige gospel. Dat was toen echt nieuw. Dat was er gewoon niet. En toen dacht ik, nou, volgens mij mag ik hier dienen. Volgens mij mag ik dit ondersteunen. Met hem meewerken, helpen, biddend daarachter gaan staan. Volgens mij is dit wat God me te doen geeft.
2: Heb je ergens in die tijd wel eens gedacht van een plek als voorganger? Was dat ergens al een droom die sluimerde of helemaal niet?
1: Nee, joh, helemaal niet. Nee.
2: Nooit gedachten over gehad?
1: Nee.
2: Want die talenten, die gaven zaten al in je.
1: Ja, maar dat wist ik niet. Nee, ik sprak ook nooit. Dus ik leidde aanbidding in die tijd. Dat deed ik ook graag. En ik merkte wel dat... Ik kreeg heel vaak terug van... Hey, joh, als je aanbidding leidt en je zegt dan tussendoor... Wat woorden en je leidt die liederen in, dan gebeurt er wat in de zaal. En dat merkte ik ook wel. Van, oh ja, ze zijn doodstil. Ze kijken allemaal naar me, er gebeurt echt iets in die zaal. Maar ik denk, oh nou, dan mag ik dat dus doen. Dan is dat iets wat me ook gegeven is. Maar spreken? Nee, daar had ik helemaal niet... Ik dacht, nee, dat is niet voor mij.
0: We gaan zo meteen horen hoe het verder ging en welke stappen er nodig waren om te komen tot de plek waar je nu staat als voorganger van Mozaïek. Dat is al een hele reis op zichzelf. We gaan er heel even uit voor het nieuws.
2: Leuk als je met ons meepraat. Wat herken je aan de geloofsreis van de Linda? Of wat ging er bij jou misschien totaal anders? Stuur even een appje of ga naar de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo!

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
7: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
13: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
12: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
15: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
23: Grootnieuws Radio.
24: Het christelijke radiostation.
23: Het ANP-nieuws van 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In Nuenen zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen... ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd... kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van €270.000. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder andere via verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Het onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt regeringscommissaris Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. Daarom wil ze dat de nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam Centrum een file van een uur. Komt door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volgt de A15 en vervolgens de A4.
4: Zometeen
11: meer Thijs en Jorieke.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
26: Dit is niet normaal meer.
27: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
28: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
29: Lidl, Lidl, Lidl.
30: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
31: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
32: Lidl, Lidl, deals.
33: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
34: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
36: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
37: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
38: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
39: Hey mannen.
40: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
39: gewoon even op BelSimpel kijken.
41: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
42: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
43: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
44: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
45: Klopt, minstens 2 dagen per week.
44: En jij?
45: Ik meestal maar 1 keer per maand.
44: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
45: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
44: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
2: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Ontwekking. Groot nieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Met Mar, Lizzie Morgan en Leaning.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom terug. Vandaag volgen we de geloofsreis van Linda Troost. Ze groeide op in een familie waarin geloven heel levendig was. Met een oma die zo vol was van Jezus dat je ze als kind gewoon aan haar kon merken. En vanuit die stevige wortels maakte Linda zelf jong een keuze voor Jezus. Vond ze haar plek in aanbidding en spreken. En uiteindelijk als voorganger bij Mozaïek 0318. Maar dat was totaal niet vanzelfsprekend dat zij op deze plekken terecht kwam. We waren eigenlijk dat je met Gerald was. Gerald, ook bekend als Gerald Troost. Ja. Die brak eigenlijk door. Dat was nog helemaal toen niet in Nederland. Echt in Nederlandse gospel. En dat jij meer die ondersteunende rol ging doen. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd. We hebben Gerald natuurlijk vaak gesproken. En die vertelt natuurlijk vaak ook over jullie. En over zijn kant natuurlijk hoe dat allemaal is gegaan. En hij heeft wel eens geroepen dat jij hem echt niet serieus genoeg vond.
3: Ja, dat klopt. Ja, toen we elkaar leren kennen, bedoel je?
0: Ja.
3: Ja, klopt.
0: Jij wilt natuurlijk iemand die serieus en voor Jezus ging, zei je.
3: Ja, klopt. En ik raakte in contact met Gerald en ik vond het echt wel een hele leuke... Ik had altijd wel zoiets van, dat vind ik wel een hele leuke jongen. En hij was ook met muziek bezig. Nou, ik denk dat past heel mooi in mijn familie. Ook altijd met muziek. Maar Gerald die had, waar ik niet zo'n behoefte had om te puberen, was Gerald wel lekker alles aan het ontdekken. Was ook echt, hij is natuurlijk super knap nog steeds, maar toen was het ook echt een stoot. En had heel veel meiden achter zich aan, echt continu. En dat vond hij ergens ook wel prachtig. En ik dacht, ja, leuk, maar niet voor mij. Ik ga niet, daar heb ik geen zin in, één van de velen. Dus ja, ik ging eigenlijk ook niet op zijn avances in, want hij vond me ook wel leuk. En hij dacht, oh, leuke meid. Dus ik heb hem eigenlijk heel lang wel een beetje laten zwoegen. En ik had zoiets van, ja, ik wil echt een jongen die helemaal voor het geloof gaat. Nou, hij maakte al wel muziek toen de tijd. Hij zat in een bandje, ook wel christelijke muziek. Maar ik zag ook hoe die gewoon ondertussen ook lekker uitging en met de meiden aan het flirten was. Dus ik weet nog dat
0: vond je niet bij elkaar passen?
3: Nee, dat vond ik niet passen. Dus ik weet nog dat we op een gegeven moment was ik bij een van zijn concerten. Was hier in Veenendaal in een Youth for Christ barretje. En toen had hij zich enorm uitgesloofd. En hij ging echt van links naar rechts over dat podium. En toen kwam hij na het concert naar me toe. En toen zei hij, en vond je het niet geweldig? En toen zei ik, als je nu nog een keer meent wat je zingt, dan wordt het misschien nog wel eens wat met je.
0: Zo, bam!
3: Ja, 15, hè?
0: Ja,
3: ik denk achteraf ook wat voor een type was ik, joh.
0: Je was net gedoopt.
3: Ja, ik was net gedoopt. Misschien was dat het.
0: je was wel echt gewoon serieus.
3: Ja. Ja, en dat vond hij, zei hij achteraf, hij zegt dat vond ik zo stoer. En dat jij je ook niet zomaar liet vangen door mijn leuke opmerkingen en zo. En hij heeft echt wel hard zijn best moeten doen. En toen hoorde ik later, via andere vrienden van ons, dat hij op een bidstond terecht was gekomen. Met allemaal mensen die net tot geloof waren gekomen. Er was toen in Veenendaal was er een moment in die kerk waar ik ook zat, dat heel veel ex-criminelen, was echt te gek. Die kwamen radicaal tot geloof. En die gingen samen hadden ze wekelijks een bidstond. En het ging er heel vurig aan toe. En liepen door de ruimte. En elkaar zegenen. En Gerald vond het ergens wel prachtig. En die is daar toen, die zei, mag ik ook een keer meedoen? En toen had hij tijdens die bidstond, dat is echt heel lief, had hij tegen die grote kerels gezegd, want het waren allemaal van die kleerkasten, weet je wel. Zouden jullie ook voor mij willen bidden? Want ik ben heel erg verliefd op een meisje, Linda Koudijs. Maar ik heb geen idee of ze ook gek is op mij. En toen hadden die gasten, die hadden handen opgelegd en op het hoofd en die gingen vurig bidden. En dat had ik gehoord van iemand. En toen dacht ik,
0: hey.
3: Oh wauw. Hij is er wel heel serieus mee bezig, ook in gebed en zo. En toen heb ik mijn hart voor hem opengezet.
0: En toen,
3: toen was het eigenlijk wel snel
0: beklonken.
3: Beklonken, ja.
0: Dus jullie zijn jullie tot aan vandaag nog steeds zijn jullie, zijn jullie samen drie prachtige kinderen. En voor hem was het dus ook een beetje misschien een antwoord voor jouw zoektocht naar werk eigenlijk. En wat jij kon gaan doen eigenlijk ook. Want dat wist je niet helemaal. Want het was heel erg biddend van, God, wat mag ik nou doen? En dit was een beetje een antwoord erop van, Gerald die is aan het zingen, dat gaat heel goed, daar mag ik een rol in spelen.
3: Ja, ik weet niet of ik daar zo heel bewust bij stilstond toen. Ik heb ook echt wel wat andere baantjes gehad en wat dingen geprobeerd. Maar toen Gerald doorbrak, toen dacht ik, oké, dit is wel iets waar ik... Want hij stond op verschillende plekken, maar ik kwam ook wel in allerlei traditionele kerken. Waar ik dan ook voelde als ik mee was, of als ik zong natuurlijk ook mee, voelde van, mensen worden geraakt. Maar ik ervoer dat er geen vrijheid was. En ik had dan altijd het gevoel, ik moet bidden. Ik moet bidden dat iets hier mag doorbreken, zeg maar. Dus soms was het ook best wel hard werken, ook voor hem. Om mensen echt mee te nemen in die boodschap van evangelie, van genade, van liefde. En ik dacht, volgens mij is dit iets wat ik te doen heb. Dat ik tijdens die concert ook bid en hem hier helemaal in ondersteun.
2: Was je tevreden met die ondersteunende rol?
3: Ja, ik vond het prima. Ja. Ja, ik vond dat echt ook wel mooi. We reisden het hele land door en we gingen ook steeds meer dingen echt samen doen. Omdat we merkten, oké, op mijn leven ligt meer dat hele het worship. Mensen leiden in aanbidding. Dat lag echt wat meer op mijn leven. En hij was meer van het levenslied. Mensen echt raken met echte verhalen. En we trokken daarin steeds meer ook samen op. Ik vond het eigenlijk best wel mooi. En ik hoefde ook niet zozeer een hoofdrol te hebben of zo. Daar. Nee.
2: Ben je snel tevreden?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja? Ja, als mensen aan mij vragen, wat is je ambitie voor de komende zoveel jaar? Dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Ik leef heel erg in het hier en nu. Tuurlijk denk ik wel na over, helemaal op de plek waar ik nu ben. En moet je nadenken over, wat is God aan het doen? Waar willen we over 5 jaar heen? Wat zie je gebeuren? Maar nee, ik ben wel heel snel tevreden, ja.
2: Als je snel tevreden bent, betekent ook dat je dat om jou soort van in beweging te krijgen, je meer van buitenaf een duwtje nodig hebt?
3: Ja, ik ben echt super dankbaar voor mensen die dat in mijn leven hebben gedaan.
2: Want anders zou je niet echt in beweging komen?
3: Dan zou ik niet op de plek zijn geweest waar ik nu sta, nee.
2: En dan niet vanuit, dat klinkt dus niet vanuit angst, maar gewoon vanuit, het is prima, het is tevreden.
3: Ja, tevreden. En ik heb echt een aantal mensen in mijn leven gehad die het goud in mij hebben gezien. En hebben uitgesproken van, hey Manelinda, ik zie dit in jou. Ik zie dat als je op het podium staat en je spreekt vanuit Gods woord, of je deelt kort iets, dat er iets gebeurt in de zaal. Of ik zie dat er een soort van autoriteit van je uitgaat. Als je op het podium staat, dan moet je iets mee doen.
2: En het begon eigenlijk volgens mij al dat jouw vader, de zangleiding van, dat was in Veenendaal iets groots, ja. De Sing In, aan jou ging overdragen.
3: Dat was de eerste die dat eigenlijk in mij zag. Die zei van, was in een hele grootschalige interkerkelijke Sing In. Er kwamen echt wel 1000 mensen op af. Dat was 1 keer in de maand. En hij leidde dat al 15 jaar. En hij zei, volgens mij moet je gewoon lekker mee gaan zingen. En dat deed ik. Zo'n jong broekie en een beetje met bibberende. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zei hij, ja. Ik heb het idee dat ik een stapje achteruit moet gaan zetten en jij een stap vooruit. Want ik merk op het moment dat ik jou vraag om even iets in te leiden of wat dan ook, dat er gebeurt er iets in de zaal.
2: Had je dat zelf ook door?
3: Ja, ik voelde het op een gegeven moment wel gebeuren. En ik denk van, wat bijzonder dat er echt mensen gewoon geraakt worden door wat ik zeg. Of dat er echt iets gebeurt en dat mensen naar me toe komen in tranen of voelen dat God echt tot hun hart heeft gesproken.
2: Dacht je dan toen, dat ga ik verder onderzoeken?
3: Ik dacht, nou, wat mooi dat ik dat hier mag inzetten.
4: Ja. En tevreden.
2: Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, wat mooi dat dit hier zo is.
3: Ja, ja. En mijn vader heeft toen wel echt mij eigenlijk een duw in de rug gegeven. Van, volgens mij moet je hier de leiding gaan pakken en moet je dit gaan doen. En dan doe ik dat ook. Dus ik ben dan ook wel iemand, oké, dan ga ik. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ik ga dat doen. Dus mijn vader is, ik sta echt op de schouders van wie hij is. Want hij is, als ik iets heb meegekregen uit mijn voorgeslacht en van mijn ouders, is dat je trouw bent aan dat wat God je gegeven heeft. Dat is echt.
2: Ook al weet je nog niet wat je gegeven heeft.
3: Wees trouw. En wees trouw in wat je doet. Ik heb ook, ik geloof dat hij wel 20 jaar die Sing In heeft geleid en nog veel andere dingen gedaan. Ik heb het 15 jaar gedaan. Dus was ook best wel een ding om dat echt even los te laten. Maar ook wel gewoon omdat ik dat zo heb meegekregen. Van wees trouw in wat God je gegeven hebt. En dus ik heb helemaal niet ook de behoefte om ontevreden om me heen te kijken naar meer of groter. Omdat ik echt heb geleerd, nee, wees trouw in dat wat je gegeven is. En,
2: maar je ging ook wel nieuwe dingen doen. Maar je stond ook aan de basis van wake up.
3: Klopt.
2: Wat was dat?
3: Ja, dat was een initiatief hier in Veenendaal. Dat stond een gebouw, die stond al een poosje leeg. Dat zou echt naar de vlakte gaan, maar het bleef maar leeg staan. En ik had zoiets van, joh, dat is zonde. En samen met een aantal vrienden van ons zeiden we, joh, wij hebben allemaal iets gemeen. Wij verlangen naar meer van de Heilige Geest. We horen daar weinig over in de kerk. In Veenendaal heb je heel veel kerken, maar eigenlijk in bijna geen enkele kerk was daar heel veel ruimte voor. En wij wilden zo graag meer ontdekken daarvan. Het was eigenlijk ons eigen verlangen. Dus we zeiden, als we nou die ruimte gewoon gaan huren, zolang het er nog staat, en we gaan daar avonden in organiseren en ook aanbiddingsavonden, maar ook gewoon bijbelstudies over het werk van de Heilige Geest. Dus we nodigden allemaal gastsprekers uit. Jan Pol, Martin Koornstra, Willem Ouweneel, van onderwijs ons over het werk van de Heilige Geest. En daar zijn hele bijzondere dingen gebeurd. En er kwamen dus ook heel veel mensen uit de kerken uit Veenendaal naartoe, die dat vuur ook weer meebrachten naar hun eigen kerk, waardoor in sommige kerken bijvoorbeeld ministry teams zijn ontstaan. Dus dat was echt super gaaf wat daar gebeurde. Men wist dat het tijdelijk was, want het gebouw ging plat en dat we ook geen kerk zouden worden of iets dergelijks.
2: En dus dan stopte het ook gewoon weer?
3: Het stopte ook gewoon weer, maar het gaf echt even een impuls, ook voor ons eigen leven, van, oh, maar er is nog zoveel meer te ontdekken als we leren leven met de Heilige Geest.
4: En was het dan makkelijk om dat daar te doen dan te proberen dat in die gevestigde kerken, waar er zoveel van waren, om het daar meer aan te wakkeren?
3: Ja, het was heel fijn dat je op een neutrale plek dat kon doen. Want iedereen voelde zich vrij om daar wel bijvoorbeeld op zondagavond of woensdagavond een keer naartoe te gaan voor een extra bijbelstudie. En ik hoor nu nog steeds mensen zeggen hoeveel ze dat heeft gebracht. En op een gegeven moment waren we ook al betrokken bij de start van Mozaïek in de huiskamers met een aantal echtparen. En toen hebben we gezegd, nou, volgens mij moeten we dit nu stoppen en ruimte geven aan Mozaïek. En toen hebben zij ook nog, als Mozaïek zijn we ook daar gestart in datzelfde gebouw.
2: Je zei natuurlijk net, hè, van het is belangrijk om trouw te zijn aan wat je gegeven wordt. Dan kan je ook dat horen als, dan moet je ook gewoon blijven dus bij de kerk die je gegeven is.
3: Ja, ja.
2: Hoe zie jij dat? Je hebt verschillende kerken heb je meegemaakt.
3: Klopt. Daar voel ik dat. Ik heb dat altijd wel. Ik heb trouw altijd wel gediend in elke kerk. Maar ik heb niet zoiets van, oh, dus dan moet je altijd in diezelfde kerk blijven. Het mooie is, toen ik in die evangelische kerk zat en er een nieuwe kleinschalige kerk startte, waarvan wij zoiets hadden, volgens mij kunnen wij hier heel veel brengen als echtpaar ook en heel veel meehelpen bouwen. Het was meer een op evangelisatie gerichte gemeente. Toen hebben we dat ook besproken met de toenmalige voorganger. En die heeft ons ook echt gezegend van, nou, volgens mij is dit wel een mooie stap die jullie mogen zetten. En die heeft ons uitgezegend. Ik sta er ook bij ons in Mozaïek niet zo in, van eens een Mozaïeker, altijd een Mozaïeker. Ik vind het heel mooi om te zien dat we soms mensen binnenkrijgen die helemaal tot geloof komen bij ons en gevoed worden. En zeggen uiteindelijk, joh, ik heb toch nog weer hier in mijn eigen plaats een lokale kerk gevonden waar wij willen gaan dienen en bouwen. Denk ik, joh, be blessed. Wees gezegend. Ik denk dat ik zit niet zo strak aan.
2: Dus het trouwens aan wat je gegeven wordt zit voor jou niet in.
3: Niet
2: de
3: in
2: kerk, de gebouwen, de stroming.
3: Nee, zit hem niet daarin.
2: En waar zit hem dan dus wel in?
3: Ik geloof dat we allemaal wel een bepaalde. Een roeping klinkt altijd zo groots. Maar God heeft iets in ons, iets unieks in ons allemaal gelegd. En God heeft ook unieke mensen om ons heen gegeven. En daar zit volgens mij. Daar zit hij voor mij in. Van wees daarin trouw. Dus als ik op een hele bijzondere manier een verantwoordelijkheid krijg om zo'n, in die tijd zo'n sing-in te gaan leiden. Mm-hmm. Waar duizenden mensen kwamen. Die echt werden opgebouwd. Die soms opnieuw of voor het eerst een keuze gingen maken voor Jezus. Ja, dan voelt dat van, oké, dit moet ik echt trouw doen. Heb ik ook heel, dat was altijd vrijwillig. Heb ik echt heel trouw me helemaal voor ingezet. En ik merk dus dat die trouw ging God eigenlijk steeds, doordat ik trouw ben gebleven, ging God steeds mijn gebied vergroten. Dus ik heb zoveel geleerd door trouw te blijven in het kleine. En God is dan zo genadig om te zeggen, joh, maar dan ga ik je ook steeds meer geven in het grote.
2: op een gegeven moment gingen meerdere mensen tegen jou zeggen van hey, er zit een spreker in jou. Ja. Worden zometeen wat het met jou, nou, we weten wat uiteindelijk de uitkomst is, maar goed, wat dat toen met jou gedaan heeft en die reis naartoe. We gaan eerst luisteren naar een lied door jou uitgekozen van Jen Johnson, Here I Bow. Waarom is dit, je noemt het echt een beetje je lijflied van dit moment. Waarom?
3: Ja, omdat het lied zegt, ik wil me neerbuigen voor u, om zodat u verhoogd kunt worden. En dat is eigenlijk wat Johannes de Doper ook zegt op het moment dat hij Jezus ziet. Ik moet minder worden, hij meer. En dat is zo mijn verlangen, dat in en door mijn leven heen, dat het gaat om de glorie van Jezus. Dat is goud, dat is puur, dat is levensveranderend. En dat is zo mijn lijflied van Heer, laat dit mijn levenshouding zijn. Minder van mezelf. Het draait niet om de Linda. Het draait ook helemaal niet om muziek. Meer van u.

0: Lijflied van de gast van vandaag, Linda Troost. We volgen haar geloofsreis van haar jeugd en oma Neeltje als geloofsvoorbeeld, via bidding en spreken naar haar plek als voorganger bij Mozaïek 0318. Iets wat jij nooit hebt geambieerd eigenlijk. Je was gewoon een tevreden mens die een duwtje van buiten nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Die duwtjes die kreeg je omdat mensen echt specifiek tegen jou begonnen te zeggen: hé, maar... Ja. Er zit een spreker in jou. Kan je dat moment nog herinneren?
1: Ja, ik heb meerdere keren dat mensen voor mij gingen bidden en dat ze zeiden: volgens mij wil God ook iets in gaan doen in je spreken. En ik dacht: ja, maar ik ben aan het zingen, dus
0: ja,
1: spreken is iets anders. Dus nou, en ik ben niet altijd gelijk van: nou, als iemand dat over me uitspreekt, de eerste, de beste profetie, die grijp ik vast en hup. Dus ik laat dat gewoon even dan landen in mijn hart. Totdat voor de derde keer iemand zei, en dat was toen mijn toenmalige voorganger: volgens mij zit er een spreker in jou. En toen dacht ik: oké, dit is de derde keer. Hier moet ik wat mee. En hij stelde toen voor: nou, in de zomerperiode bieden we wat ruimte aan beginnende sprekers. Vind je het goed dat je in de zomer een keer een preek gaat doen? Ga maar gewoon beginnen te schrijven. En hij begeleidde me daar ook een beetje in. En ik dacht: oké, nou, als God drie keer spreekt, dan ga ik.
0: En zo ben je dan ook, hè? Als je denkt: het moet, dan ga je ook.
1: Dan ga ik, dan ben ik gewoon gehoorzaam. En dus ik een boekje erbij gepakt van, dat weet ik nog, van Ron van de Spoel over preken.
2: Hoe maak ik een preek?
1: Hoe maak ik een preek? Hoe begin je? En waar, het was toen nog een half uur. Hoe ga ik een half uur vullen? Het was echt voor mij gewoon wow.
2: Ja, maar aan de drie punten preek dat Ron daarvoor pleitte, of?
1: Ik weet het. Hij begon met een voorbeeld, geloof ik. Dus ik begon ook netjes met een voorbeeld uit mijn dagelijkse leven. Maar dat was, nou ja, dat was weer veel te lang. Maar goed, dus mijn eerste preek. En,
0: weet je nog waar je over gesproken hebt?
1: Over Ananias. De titel was een ongeziene held.
0: Ananias. Waarom paste dat verhaal, denk je, bij jou ook?
1: Ja, ik vond het zo gaaf dat zo'n man, die eigenlijk maar heel kort in de Bijbel wordt genoemd, zo'n grote impact heeft gehad op de verspreiding van het evangelie. Want we kunnen het natuurlijk al heel snel over Saulus hebben. En die heeft natuurlijk uiteindelijk dat evangelie over de hele wereld gebracht. Maar Ananias, die krijgt gewoon te horen van God: je moet naar Saulus toe, de man die eigenlijk jouw hele community aan het vervolgen is. Je moet hem de handen opleggen, je moet hem vervullen met de Heilige Geest. Ja, dat is best wel een uitdaging. En hij doet dat gewoon. En hij komt dan uiteindelijk bij Saulus aan. En dan zegt hij ook nog eens een keer: Saul, broer, ik kom hier om je te vervullen met de Heilige Geest. En hij geneest van zijn blindheid. Ja, ik vind het mooi om dan zo'n, nou ja, beetje anoniem persoon even uit te lichten. Dus en dat ging dus heel goed. Ik merk, ik ben het podium natuurlijk wel gewend. Dus die struggle zat er niet meer. En dat spreken, ik had hem ook helemaal in mijn hoofd geleerd. Ja, dat ging. Ik merkte van: oh, dit raakt mensen. En mensen waren super enthousiast. Dus dat smaakte toen wel naar meer.
0: En toen kwam je al snel bij Opwekking terecht.
1: Ja. Ja, ik heb toen een cursus gevolgd bij Henk Stoorvogel. En dat was ook geweldig. Toen leerde ik echt even de kneepjes van het vak, zeg maar. En Henk belde me daarna van: joh, ik heb een verzoek voor je. Zou je willen komen spreken op Opwekking? En ik denk: hè? Ik had echt nog maar twee of drie preken gehouden in mijn hele leven. Ik denk: wow, ja, op het hoofdpodium. Nou, dat is helaas niet het hoofdpodium geworden, want het werd corona. Dus het was hier in de studio bij Groot Nieuws Radio. Maar wel tof om mee te maken. En dat zette alles wel ook in de lift, zeg maar.
0: Ja, je spreker kwam bij mensen binnen. Het nam een vlucht. Maar dat is nog een belangrijke stap. Want daarmee ben je natuurlijk nog geen voorganger.
1: Nee. Dat gesprek volgde later. Dus ik mocht af en toe spreken, ook gewoon in Mozaïek. En ik probeerde daar ook gewoon wat meer meters in te maken. Ook op andere plekken. Omdat ik dacht: ja, volgens mij heeft God me hier dus klaarblijkelijk wel wat gegeven. Want ik merkte elke keer dat mensen geraakt werden. En ik vond het ook eigenlijk wel een voorrecht dat ik niet verwacht om elke keer weer dat woord zo in te duiken. Het ging voor mij ook veel meer leven. Men zegt wel eens: het is een dubbele zegen als je mag spreken. Want je gaat eerst zelf er helemaal doorheen. Mm-hmm. En daarna mag je mensen ermee doorheen nemen. En toen kwam er inderdaad de vraag vanuit het voorgangerschap: joh, we willen eens met jou in gesprek. Dus ik dacht, nou prima, gaan we in gesprek. En toen zei Ido Buwalde, was dat toen, de befaamde woorden: ik zie in jou de eerste vrouwelijke voorganger van Mozaïek. Nou, en toen sloeg ik stijl achterover. Ik denk, nou, heb ik nog nooit over nagedacht, over zo'n rol. Voorgangerschap had bij mij ook een heel ander beeld dan dat we dat nu zo bij Mozaïek doen. En toen zei ik, nee, dat zie ik niet. Dus een aantal gesprekken gevoerd. En toen heb ik gezegd, nou, geef me eerst maar een andere rol binnen de kerk. Maar voorgangerschap zie ik niet zitten. En toen kreeg ik eerst een andere rol. Ik werd verantwoordelijk voor alle diensten. De inhoud, de uitvoer, hoe we dat deden. En toen merkte ik al wel, ja, maar ja, de diensten. Dus de grootste etalage die je hebt van Mozaïek. Dan moet ik wel dicht bij die voorgangers zitten. Nou, zeiden ze, kom maar bij ons aan tafel. Nou, en binnen een paar maanden hebben we toch weer die gesprekken opgevat rondom voorgangerschap. Ook omdat ik zelf, ik dacht eerst van, oh, ik moet die

0: mijn hart wel de overtuiging van, volgens mij heb ik dit te doen.
1: Maar dan moet je thuis, ik bedoel, jij was natuurlijk, je had weinig ambitie om je ondersteunde Gerald te bediening, wat natuurlijk ook super belangrijk is. Je bent snel tevreden. Dat wordt wel even, werd wel even een verandering in.
0: Ja. Nou, ik moest twee dingen. Ik moest de zingin loslaten, want dat was te veel bij elkaar. En ik moest het gesprek met Gerald aan, want ik dacht, ja, dit gaat voor hem wat betekenen. Als ik deze rol instap, kan ik niet meer met alle optredens mee ondersteunen. Dat gaat gewoon niet. Dus het gaat hem echt wat kosten. En dat besefte hij ook. En we genoten daar ergens ook wel van, om dat allemaal samen te doen en samen op weg te zijn. Samen op reizen. We deden ook veel reizen. Mm-hmm. En dus ik heb op een gegeven moment gezegd, Geer, ik geloof echt dat ik dit te doen heb. Maar ik ga deze keuze niet maken. Ik ga hem bij jou neerleggen. Jij moet deze keuze maken. Als jij ja zegt, dan ga ik. Als jij zegt nee, ga ik niet. En nou, we hebben echt ook wel in gebed de tijd voor genomen. En uiteindelijk was zijn conclusie. Hij zegt, Nelin, als ik zie wat God in jouw leven nu aan het doen is, hoe die jou naar voren aan het schuiven is, ik zou wel gek zijn als ik daarvoor ga liggen. Ga ik niet doen. Ook al kost het me nu wel wat. En het heeft hem echt veel gekost. Hij, ja, vanaf dat moment moest hij alleen op pad en alles zelf regelen. Ik ben natuurlijk ook, ja, ik ben nu fulltime voorganger, dus veel meer in huis, veel meer met de kids. Maar ja, super dankbaar voor zijn houding daarin. En dat hij me daarin echt ondersteunt, zegent. En ja.
1: Je hebt natuurlijk, toen jij opgroeide, je vertelde over wel hoe jouw oma natuurlijk echt een groot voorbeeld voor jou is geweest. Verder waren er natuurlijk heel veel vrouwelijke rolmodellen die eigenlijk, ja, op deze manier een soort van een functie vervulde. Je mag nu denk ik zelf wel een soort rolmodel ben je. Je was de eerste vrouwelijke voorganger van Mozaïek. Ja. Voel je jezelf dat rolmodel?
0: Ja, misschien mag ik er nog wel iets meer ook in gaan staan. Ik merk gewoon, ik ben de afgelopen 6 jaar zo'n groei meegemaakt dat je ook vaak, dat je ook nog wel bezig bent met je eigen groei. En nu ben ik wel op een punt dat ik denk van, oh ja, waar kan ik dit in vermenigvuldigen? En ik merk het ook al wel aan jonge meiden die na de dienst naar me toe komen van, ja, later, ik zeg altijd, later wil ik net zoals Nelinda Troost zijn. En ik denk, ja, ik probeer dan ook altijd wel mee te geven, joh, God heeft in ieder iets unieks gelegd en ga gewoon bidden waar je terecht mag komen. Maar ik merk wel dat het iets aanzet nu, ook in jonge vrouwen, maar ook vrouwen van mijn leeftijd, van, hey, maar als dat met haar kan gebeuren, is er misschien voor mij ook wel een plek in Gods Koninkrijk. Want ik weet dat er heel veel vrouwen wel met dat verlangen al heel lang lopen, maar ergens misschien zoiets hebben van, ik weet niet of dat wat voor mij is. Dus ik probeer wel altijd ook nu weer het goud in anderen naar boven te halen. Echt te benoemen als ik met name ook met vrouwen op de bank zit, met gesprekken van, man, ik zie leiderschap in jou, of ik zie dit in jou. Ga ermee aan de gang. Ga ervoor bidden wat God daarin voor je nog meer voor je heeft.
1: En juist omdat je zelf echt hebt gemerkt wat dat doet.
0: Ja.
1: We zijn, we zijn niet aan het einde van jouw geloofsreis, maar wel qua tijd wat we nu kunnen doen. Vaak komt er in geloofsreis met mensen ook in een periode van een crisis voorbij, stilte van God, een diep dal. Hebben wij niet de goede vragen gesteld? Of is dat er gewoon eigenlijk niet?
0: Nou, ik kan. Ik vind het soms lastig om te zeggen, maar ik heb geen crisis in mijn geloofsleven. Ik heb echt moeilijke momenten gehad in mijn leven. We hebben een zwager moeten verliezen. Ik heb een hele moeilijke tijd met onze jongste dochter, die veel te vroeg geboren werd. Er zijn echt genoeg dingen in ons leven geweest. Kerkscheuring, noem het maar op. Mm-hmm. Maar ik heb nooit een geloofscrisis gehad. Nee, nooit. Nooit gedacht van, God, waar bent u nou? Waarom moeten we hier doorheen? En altijd wel ervaren. Natuurlijk soms in meer en mindere mate, maar hij is er. Hij is gewoon mijn fundament. Hij is mijn alles. Hij is mijn leven. En ik wil op de plek zijn waar hij is.
1: Altijd. Je wist, dat zei je in het begin van het gesprek. Als kind voel je al geborgen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon nooit weggegaan.
0: Nee.
1: Dat was door alle moeilijke dingen van het leven.
0: Ja. Ja.
1: En er komt een uit gaan delen ook.
0: Ja, heel veel uitdelen tot het moment dat ik echt hem helemaal gewoon mag zien.
1: Net als je oma.
0: Ja, ik word er emotioneel van. Ik krijg kippenvel van. Ja, dat is mijn uiteindelijke doel.
1: Uitkijkend naar dat je hem mag gaan ontmoeten.
0: Ja.
1: Dankjewel.

voor het delen van je geloofsreis, Nelinde. Heel mooi om ook een keer jouw reis te horen. En hoe je bent gekomen, waar je nu bent gekomen. Maar bovenal heel inspirerend. Hoe je zo geworteld bent in zijn liefde. Heel erg mooi. Dank je wel.

0: Cela en mijn header.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Tim zingt, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ik snap dat je even na al het opwekkinggeweld van afgelopen weekend de hele week alleen maar Cela draait om weer even te landen in het normale leven.
0: Nou, echt wel even die rust. Even
3: ademhalen.
2: Ja, precies.
0: Hey, over opwekking gesproken. Ik heb zo hard gelachen. Want ik zat natuurlijk, ik moest natuurlijk daar ook werken. Dus ik zat me helemaal het programma te verdiepen. Toen zag ik, hey, wat leuk, Tim zingt komt ook. En toen stond daar, Tim zingt 18 plus.
2: Ja, zodat jij niet binnen kon komen. Dat stond ook alleen voor mannen, toch? Of niet? Of was het niet zo?
0: Maar waarom? Er stond dingen stond een leeftijdsindicatie. Waarom stond er bij jou 18 plus?
2: Ik zal je exact vertellen waarom dat is. Ik ben namelijk best wel vaak, heb ik op conferenties en op plekken gespeeld. En het ding is, als daar de tent open gaat op een zeker moment, dan mag iedereen naar binnen stromen, normaal gesproken. Ja. En zeker bij dit soort dingen wordt dan gezegd, oh, dat is theater. Ga maar even kijken, jongens. En dan zitten er dus de eerste 5 rijen, alleen maar kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
0: Oh.
2: Dat gebeurt echt. En ik heb dat net iets te vaak meegemaakt.
0: Ja.
2: En dat is, weet je, je ziet gewoon, die kinderen die zitten en denken, nou lachen, die ouders die denken, mooi, die zijn weg, kunnen wij even een biertje drinken? Fris niet, sorry. Water.
0: Ja.
2: En dan zit ik gewoon tegen 4 rijen draaiende kinderen aan te kijken. Daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dan heb ik afgesproken, we zeggen gewoon 18 plus.
0: Ja.
2: En dat is ook grappig dat mensen ook zeggen, ja, moeten dan echt ID's controleren? Ja. Dus neem het toch heel serieus. Dat is gewoon heel grappig.
0: En vooral, je denkt, waar gaat hij het over hebben? Wat gaat daar gebeuren?
2: Ja, jij dacht natuurlijk. Ja. Nog expliciete content. Ja. Nou, echt de 18 plus grappen. Dus het was allemaal, als je 16 was, dacht je echt, waar gaat het? Gewoon echt boomer. Zoals mijn dochter zegt, pap, gewoon alleen maar boomer humor wat jij hebt. Dus ik word langzamerhand zo oud dat ik eigenlijk 47 plus kan maken. Dat komt er echt op neer.
0: Behalve dit, heb je nog meer meegemaakt wat je even denkt, ja, dat moet ik toch even nog aan het licht brengen?
2: Ja, jij belde mij net en ik schrok helemaal op, want ik was helemaal verdiept. Dat is wel even leuk om te vertellen. Ik ben namelijk een nieuw seizoen voor Is Dit Voor Kids aan het schrijven. Volgens mij heb ik het al wel verteld, of niet? Heb ik het al verteld?
0: Maar we
2: zijn een nieuw seizoen voor Is Dit Voor Kids aan het opnemen. Superleuk. Maar wat vooral stoer en uitdagend is, voor de mensen die het niet kennen, Is Dit Voor Kids. Het is een soort bijbelpodcast waarbij er een verhaallijn is. Waarbij een vader met zijn zoon en dochter allerlei avonturen beleefd. En ondertussen worden er de hele tijd bijbelverhalen verteld. En we hebben best wel, dit is seizoen 6.
0: Ja.
2: We hebben best wel heel veel bijbelverhalen gehad.
3: Nu kom je bij de 18 plus bijbelverhalen.
2: En nu komen we bij de 18 plus bijbelverhalen. Heel goed, want we gaan openbaring doen.
0: Oeh.
2: En dat is echt. Dus dat is dan de ene. Je hoort al een beetje. Ja. Iedereen deinst daar natuurlijk een beetje voor terug.
0: Ja.
2: Terwijl, ik weet niet, maar vroeg mij af, Thijs, want jij bent ook een boekenschrijver. Openbaring, als kind. Heb je dat gelezen als kind of niet?
3: Ik heb dat wel. Ja, als kind echt. Nee, dan stond er in de stond er één verhaal, dat was helemaal samengevat in. Maar dat ging dan. Ja,
2: nu
3: helemaal.
2: Gewoon een heel dun bijbeltje met alleen maar samenvattingen. Dat staat ongeveer.
3: In de kinderbijbel. Als tiener heb ik het veel gelezen.
2: En wat voor indruk maakte dat op jou?
3: Ja, in die tijd wisten we nog precies hoe het uitgelegd moest worden. Dat was nog wel makkelijk.
2: Oh,
3: later werd het ingewikkeld.
2: Jij dacht, ik hoef geen baan, want de heer komt terug. Ja, en dan werk je bij Groot Nieuws Radio.
3: Ik zag de tekenen, ik zag de sterren op een lijn zijn. Dat kan nooit lang meer duren.
2: Tot met zijn verrekijker op het dak. Nee, maar laat ik het dan maar bij. Want ik dacht, wat jij bent ook een beetje kinderboekenschrijver. En spreekt ook tot de verbeelding. Ik weet gewoon dat ik als kind, tijdens van die lange avondmaalsdiensten in onze hervormde kerk, dan zat ik gewoon altijd Openbaring 6 te lezen. Het ging allemaal over paarden en over. Ik vond het echt. En over draken en over beesten. Ik vond het angstaanjagend aan de ene kant, maar ik vond het ook fascinerend. Het is ook eigenlijk, als je gewoon puur in de verbeeldingswereld van kinderen. Kijk, wij denken allemaal, draken, wat zou dat allemaal betekenen? Maar zij denken gewoon draken.
0: Draken,
3: ja.
2: Vet.
0: Ja.
2: Maar er zit iets aan. En eigenlijk is het natuurlijk gewoon de opdracht om. Kijk, het mooie is, wij vertellen gewoon die bijbelverhalen. En alle vragen die daarbij ontstaan, wat betekent dat? Die blijven gewoon. Die kunnen kinderen gewoon stellen. En het is niet zo dat wij zeggen, nou, zo moet je het dan zien of uitleggen. Maar het is wel tof, vind ik, dat we ook zo'n ingewikkeld bijbelboek als Openbaring pakken. Want mijn ervaring is, nu ik er een tijdje mee bezig ben, is dat je ook in de huidige tijd eigenlijk kan zeggen, jee, wat een mooie, hoopvolle en realistische gedachte zit hierin. En wat is het tof dat mensen niet voorgeschoteld krijgen van nou, als je Jezus volgt, dan komt het allemaal goed en dan heb je een fantastisch, heel erg mooi Zwitserleven leven. Maar dat je gewoon zegt, hé, er gebeuren heftige dingen. En wat moet jij nou doen? Wat moet jij nou doen in deze tijd? En dat is echt ook voor kinderen, maar ook voor volwassenen relevant.
0: Dus je geeft de kinderen niet een soort grote escape room, maar dat ze mogen gaan checken wanneer het gaat gebeuren.
2: Nee. Dus, wel mooi. Als je eerst dit aan achterstevoren luistert.
4: De moraal van dit verhaal.
2: Openbaring. It is dit voor kids. Dat vertelt je meer dan je zou denken.

0: Joshua Queen, Brandon Lake, Hand Still My Joy. Hey Daan.
1: Goedemorgen.
0: Daar ben je weer. En zometeen ben je er ook. Maar niet voordat... Nee, sorry. Ik vind dat ze geheel niet vast zal spreken. Het is elke dag weer een cadeau dat je weer bij ons bent.
2: Dilemma voor Daan.
0: Ik ben deze ochtend begonnen met natuurlijk het heugelijke feit dat mijn jongste jongen nu vandaag 4 jaar is. Je mag nu gefeliciteerd zeggen. Nee, komt niet. Oké. Okay. Voor mij is het best een groot ding, Daan.
1: Ik heb verjaardagen.
0: Ja, you don't care.
1: Trouwens,
0: maar wat nee, dankjewel. Ja. Maar toen legde ik bij de luisteraar ook even neer van... tegen mij wordt heel veel gezegd... de basisschooltijd is de rustigste periode als je kinderen daarop zitten. Dus het dilemma voor jou is... ja of nee, is de basisschoolleeftijd de rustigste periode?
1: Voor jou als moeder?
0: Hoe jij het hebt ervaren als vader?
3: Mag je eerst zijn natuurlijk.
1: De tijd van het... Ja. Van mijn hele leven.
3: Toen ze pas het huis gingen.
1: Nou, ik vond het wel een gedoe altijd eigenlijk.
0: Toen je kinderen allemaal op de basisschool zaten?
1: Nou, toen ze er allemaal zaten is natuurlijk heel...
0: Daar gaat het om. Dat allemaal zitten op de basisschool. Oh, wel dus?
1: Ja, joh.
0: Waarom?
1: Ja, die drukte komt er nog. Allemaal gedoe. En je bent toch een beetje klaar met ze daar naartoe brengen, daar naartoe. Zorgen voor oppas en gedoe allemaal geregeld. Gewoon lekker je eigen gangetje een beetje kunnen gaan.
3: Niet het fruit vergeten, hè?
0: Nou, oh, nee. Ja. Dat dacht ik wel, nu moet ik voor 2 bakjes fruit gaan lopen maken. En alles doen. Maar goed,
1: daar gaat het er niet moeilijk over doen, zeg, Jorieke.
0: Nee, ik doe het gewoon.
1: Nou, 1 bakje of 2 bakjes maken.
0: Ja, ik vind dat een grote taak, maar maakt niet uit.
1: Ja, nou, sterkte, Jorieke.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
16: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé-sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 12 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen. Vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. De Tweede Kamer is er woest over dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt herkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de kinderen uit Stadskanaal. Ze willen dat minister Sterk actie onderneemt. Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niets tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. En dan het weer van Weer Online. Soms bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later een stevige bui. En dat was het ANP-nieuws.
24: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
1: Wat heb je zoal nodig in je leven? Nou, ik vind een volle lunchroom wel aangenaam. Maar vooral belangrijk zijn toch gezondheid, lieve familie, vrienden, dak boven je hoofd, geen financiële zorgen. En misschien ook wel dit.
27: We need a miracle. You are the miracle maker.
28: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
29: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
30: Gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
32: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
33: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
34: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
33: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
34: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
32: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
35: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
36: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
37: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
38: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten. Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Lunchroom.
8: Met Daan Hartgers.
7: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Charity Gale. Hartelijk donderdagmiddag allemaal. En met allemaal bedoel ik ook allemaal, hè. Of je nu vaste lunchroom stamgast bent. Of je nu voorbijganger bent. Of dat je denkt, nou, ik ben er wel. Maar ja, ben het toch ook eigenlijk niet, hè. Omdat ik met mijn gedachten heel ergens anders zit. Nou, maakt niet uit. Je bent er. En dat waarderen wij. Misschien heb je het de afgelopen dagen gehoord. Opwekking 2026 dreunt in positieve zin nog een beetje na. In onze hoofden en gedachten en gevoelens. We kunnen het nog niet helemaal loslaten. En dus blikken we ook vandaag weer even terug. Hartelijk welkom in de lunchroom.

0: Ondanks pijn en eenzaamheid, momenten waarop het eigenlijk niet goed gaat, kan ik toch zeggen, het is goed, er is vrede. Dat werd gezongen in Make It Well, redelijk nieuwe muziek van Mercy Me. Daarvoor, wij aanbidden u, Jezus.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Dat past ons, dit te doen. Omdat het geloof sterk groeit en uw liefde in elkaar groter wordt. Dus broeders en zusters, we moeten God altijd voor u danken. Dat past ons, dit te doen. Omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. De dagtekst van vandaag.

0: Vorige week kwamen in, je raadt het nooit, de opwekking top 100. 100 opwekkingsliederen voorbij. Deze nu net niet, Hosanna. En omdat die ook prachtig is, draaide hem nu nog weer eens. De top 3 was trouwens op 3 Joy, op 2 10.000 redenen en op 1 Jezus overwinnaar. Nou, mocht je dat allemaal nog eens na willen lezen en beluisteren, dat kan heel eenvoudig via onze site grootnieuwsradio.nl. Dus grootnieuwsradio.nl. Op 1 minuutje na is het 12:30. En wel tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag blijft het zonnig, droog, soms wat sluierbewolking. Later kan in het zuidwesten dikkere bewolking verschijnen. Temperaturen die stijgen naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden van het land. En morgen, dan wordt het weer zeer warm. 25 graden in het noordwesten, 32 in het zuidoosten. Met kans op zware onweersbuien later op de dag.
1: De lunchkaart.
0: Heb ik hem voor me hier. Is dat de goede, jongens? 28, hè? Ja, 28 mei 2026. Een unieke muzikale lunchkaart. Ik heb al even gekeken. Ziet er heerlijk uit. Mag ik mijn twee collega's in de keuken even complimenten brengen? Dat is onze chef-kok Nando met aan zijn rechterhand Daan. Die hebben er weer iets prachtigs van gemaakt. Ik laat ze even horen. Kun je kiezen zo dadelijk A of B?
1: Menu A.
0: Come People of the Risen King, Abba Vader en deze goeie.

0: Maar we zijn er nog niet. Nee, nee.
1: Menu B.
0: Ah, even goed onthouden. Dit zit in B. Still Rolling Stones. Vader, u bent goed. En deze.
2: Wow.
0: Man.

0: sta je bij de ijskoopboer, dan denk je, wat moet ik toch kiezen? Zoveel keus. Nou, wij maken het altijd wat makkelijker, hè?
1: Daan Hartgers.
0: Ja, het is gewoon A of B. En de keuze is aan jou, die kun je kenbaar maken vanaf dit moment. A of B, en zet er even bij waarom, hè? Dus zeg maar A of B.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Ze is liefhebber van jazz, Motown, van muzikanten als Stevie Wonder, Coldplay. Nou, met zo'n goede smaak ga je automatisch zelf mooie muziek maken. Dat deed ze altijd al in de band We The Kingdom. En dat deed ze nu in haar eentje. Dit is solo-werk van haar. Ik heb het over Franny Cash en Jesus All Along. Het is bijna 1:15. Over 3 minuten en 25 seconden precies gaan we hem uitserveren. De muzikale lunchkaart. Dus mocht je nog willen stemmen, dan moet je dat nu doen. A of B.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: 1:15. Tijd voor iets heel anders.
1: De lunchkaart.
0: Zo gaat dat hier in de lunchroom. Uitslag van de muzikale lunchkaart. Jullie hebben besteld en dat deden jullie weer massaal. En ik bedank onder andere, het zijn er veel meer hoor, Alfred, Marina, Jeannette en Martin, Karin en Marco. Bart die zegt, B is absoluut de mooiste. Dan weet je dat alvast. En dat zegt Gerwin ook helemaal mee eens. Jerry is groot fan van Lauren Daigle. Jonathan die zegt, ja, deze drie liederen uit menu B die geven mij een heerlijk gevoel om deze middag mee in te gaan. En Saskia die stemt vooral op het voorgerecht. Look at the birds. Kijk naar de vogels. Maak je niet te druk. En dat zegt ook Gerrit. Bij deze menu B met daarin Still Rolling Stones, Vader, u bent goed. En ja, Look at the Birds.
2: De lunchkaart.

0: draai ik helemaal uit, hoor. Man, man, man, wat lekker. Still Rolling Stones, Vader, U Bent Goed en Look at the Birds. Dat was menu B. Morgen nieuwe muzikale lunchkaart rond 12:30.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Keuken Orus, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: soep. Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoek naar buiten gebracht. Volgens een getuige had hij daarvoor een rugzak bij zich. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen de partijen. Volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen instanties lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. En dan het weer van Weer Online. Soms wat bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later valt er een stevige bui. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Helaas zijn er een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er nog wel langs over de parallelrijbaan. En dus ook nog richting Den Haag of richting de A4. Sterker nog, omrijden kan ook via de Benelux-tunnel en Rozenburg. Volg dan de A4, de A15 en vervolgens de A24. Vergeet dan niet de tol af te rekenen. Verder een ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij afrit Echt. 2 rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Maasbracht is de vertraging 10 minuten. En door een bermbrand 1 rijstrook minder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor de beeld 5 kilometer file en 15 minuten vertraging.
12: Niets menselijks is ons vreemd. Wij willen nog wel eens een steekje laten vallen. Hè? Ergens in tekort komen, falen. Hij niet. Daar gaat hier straks dit lied over.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
18: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Hey buurman.
24: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
23: Stef?
24: Ja?
23: Waar bel jij nu mee aan?
24: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
25: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
26: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
29: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Lunchroom.
30: Met Daan Hartgers.
29: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Dan Moon. Zeg, wat een weertje. Het is toch niet normaal, hè? Afgelopen dagen rond de 30 graden. Morgen ook weer. En dat in mei. En dan moet de zomer nog beginnen. Ja, ik zeg wel niet normaal. Ik ben geen weerman, ik heb er geen verstand van. Maar deze hoge temperaturen die lijken wel steeds normaler te worden. En dat heeft ook weer gevolgen voor onze vakantieplanning. Zo hoor ik van steeds meer mensen om me heen die niet meer naar het zuiden gaan, omdat het daar nog warmer is en omdat het hier dus heerlijk is. Nou, mogen wij vanmiddag eens even in elkaars agenda en elkaars planning kijken. Hoe gaat jullie zomervakantie er dit jaar uitzien? Wordt het Nederland? Of toch buitenland? En is dat vanwege die temperaturen? Of zijn er misschien ook nog andere redenen? Nou, laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze Groot Nieuws Radio app. Dus hoe gaat jullie zomervakantie er dit jaar uitzien? Wordt het Nederland of wordt het buitenland? Laat het ons maar weten.

0: Zoals zoveel christelijke muzikanten begon ooit ook deze muzikant in de kerk, Cody Carnes. Met het leiden en begeleiden van de samenzang, van de worship. Maakte ooit nog deel uit van Gateway Worship en ging zijn eigen weg. Met succes, dit was nu Ain't Nobody.
1: Grootnieuws Radio.
0: Natuurlijk halen we deze week herinneringen op aan het afgelopen weekend, de opwekkingconferentie vanuit Biddinghuizen, waar ook collega Tom Herlaar bij aanwezig was. Op opwekking zijn niet alleen onder andere diensten en lezingen bij te wonen. Er is ook nog eens van alles te koop. Eten, drinken, er is zelfs een complete supermarkt. Daar zocht collega Tom Herlaar het niet. Waar hij wel erg in geïnteresseerd was, was in de lectuurtent.
2: Dat is wel een hele mooie, hè?
3: Ja, ik vind het wel interessant.
2: Veel mensen hebben één in huis. Hoeveel heb jij er?
3: 3, 4. Ja, 4.
2: En dan kijk je weer naar een nieuwe Bijbel, want we hebben het over een Bijbel in dit geval.
3: Ja, deze heb ik nog niet, dus wie weet, voorbij de collectie.
2: Lees je ook veel in de Bijbel?
3: Ja. Ja. Ja, we doen nu ook dat we de Bijbel in een jaar willen uitlezen. Dus is altijd wel goed om een kaf te hebben gelezen. Dus,
2: Wat spreekt je het meest aan?
3: Dat je toch God op een bepaalde manier leert kennen. Dat je niet zeg maar in een preek per se hebt. Dus dat je dan wel zelf leest in de Bijbel en daar ook stukjes uit leest die je niet zo heel vaak leest. Dus dat vind ik wel heel erg interessant, ja.
2: Maar die hele Bijbel door, dat is wat zeg.
3: Ja, zeker. Ik denk ook wel dat we er iets langer over gaan doen dan een jaar.
2: Ja, het is mooi wat je zegt, want ik hoorde een toespraak vanmorgen van Esther. En die zei van mensen hebben steeds minder tijd om de Bijbel te lezen. Met name jongeren hebben weinig tijd om de Bijbel te lezen. Dan vind ik jou wel een mooi voorbeeld hoe het anders kan. Ja. Heb jij die sociale druk niet die anderen wel hebben?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik ben altijd wel in een christelijke omgeving opgegroeid. En ik heb daar altijd heel erg mijn eigen weg in gevonden. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat andere mensen daarvan vinden. En het is iets tussen mij en God en niet tussen mij en die mensen. Dus
2: Knap dat je dat kunt, want socials, ik noem maar wat, beïnvloeden mensen wel behoorlijk.
3: Ja, dat is wel zo. Ook omdat je natuurlijk heel veel meningen hebt op social media en zo. Dus ik snap wel dat mensen daardoor afgeleid raken. Maar het is wel altijd belangrijk om dan gewoon terug te gaan naar die kern van de Bijbel zelf. En zelf te lezen in plaats van te lezen wat andere mensen hebben geïnterpreteerd of daarvan vinden. Ja.
2: Ga hem kopen?
3: Misschien. Moet ik even over nadenken. Er ligt nog heel veel anders, dus dan moet ik even kijken.
2: Deze heeft bijlagen, dat is wel mooi. Het ziet er mooi uit.
3: Ja, precies. Ook in de tijdgeest van vandaag. Van dat je wel, zeg maar, bewapend wil ik niet zeggen. Maar wel dat je een bepaalde verklaring hebt tegenover moderne vraagstukken en zo. Dus dat vind ik wel interessant. Ja.
2: Succes, dankjewel.
3: Ja, dankjewel. Fijne dag.
2: En gaan we wat kopen?
4: Ik heb een heel mooi enkelbandje voor mijn kleindochter.
2: Oh, die is heel mooi.
4: Met een kruisje eraan. Ze is jarig.
2: Echt goud?
4: Natuurlijk. Alles blinkt en is van goud.
2: Ja. En zelfs kleding hier, hè? Het moet niet gekker worden, zou je al zeggen. Ga je wat kopen of niet?
5: Natuurlijk. Ik ben er 2 uit gekozen. Dus ik ga het zeker wel meenemen. Leuke t-shirt.
2: Jesus loves you.
5: Ja, prachtig, hè?
2: Die ga je ook echt dragen?
5: Natuurlijk. Ik ga naar sportschool hiermee.
2: Jo, echt?
5: Ja, absoluut.
2: En krijg je dan goede gesprekken?
5: Vast wel. Dan heb ik altijd wel een mooie gesprek met mooie vrouwen. Dus dan is het helemaal geweldig. En als ze vragen hebben, dat is heel mooi. Paul.
2: Ik schaam mij het evangelie niet.
5: Nee, absoluut niet. Nee. Gewoon de love van Jezus gewoon laten zien. En dat gewoon als ze vragen hebben, dan gewoon je mond open doen en vertellen wie Jezus dan is. Ja, dat is allermooiste wat je kan doen. Ja.
2: En wie is hij voor jou?
5: Mijn verlosser, mijn vriend. Ja, super. Alles. Hij is alles voor mij. Ja.
2: Ik ben is het thema, hè, dit keer. Kun je daar wat mee?
5: Ja, absoluut. Ja, ik zie hem in alles. Dat hij, ik ben er en hij is in mij. En ik vind dat altijd zo gaaf. Ik vind het heel mooi en een prachtige dienst van morgen. Het was echt super gaaf om dat te horen. Ja, dat hij er is. Ja, en inderdaad, ik ben. Hij is er. Ja, prachtig.
2: Is dit je eerste keer hier in Biddinghuizen?
5: Oh nee, al jaren kom ik hier langs. Ja, oh sorry. Nee, dit is de zoveelste keer. Ik weet eigenlijk niet hoe...
4: Van mij weet ik niet meer. Ik ging al naar vier auto's. Dus,
2: ja, daar is het ooit begonnen, hè?
4: Daar is het begonnen. En daar zijn we jaren geweest en daarna hierheen. Maar ik kampeer niet meer. Ik kom nou alleen een dagje en morgen een dagje.
2: Ja, een dagje is meer dan genoeg, helemaal met deze temperatuur.
4: Druk. Druk. Heel druk.
2: 60.000 mensen. Vraag je jezelf dan af, onderschatten wij het geloof in Nederland?
4: Weet ik niet, om het te onderschatten. Je hoort er niet zoveel van, maar er zijn, godzijdank, heel veel mensen die nog geloven. Ja. En veel jonge mensen, hè? Dat valt mij hier op. Prachtig.
2: En geen kerkdrempels, hè?
4: Nee, dat is ook mooi. Ja. Zo moet het ook zijn, toch? Ja.
2: Uiteindelijk wel, ja. Ja. Nou, moet hij nog gepast worden? Of?
5: Nee, dit is wel goed.
2: Opzicht is dit.
5: Ja, opzicht, hè? Hij past het gewoon perfect.
2: Okay. Hele fijne tijd nog.
5: Dank je wel.
0: Collega Tom Heller was dat vanaf Opwekking, waar ook hij afgelopen weekend bij aanwezig was.

0: Stef naast je lopen. Het is 2:30. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar voor vandaag en morgen. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, soms wat sluierbewolking. Later kan in het zuidwesten wat dikkere bewolking verschijnen. Temperaturen stijgen naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden van het land. Morgen, warme dag. 25 graden in het noordwesten, 32 in het zuidoosten. Met morgen kans op zware onweersbuien later op de dag.
1: Daan Hartgers.
0: Nou, dan eens even kijken naar jouw planning voor dit jaar. Voor de zomer, voor wat betreft het weer. Blijf je in Nederland met deze temperaturen? Of ga je naar het buitenland? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.
0: Via onze app, hè?
1: Het christelijke

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Great Are You Lord, daarvoor Yes, We Believe. En dat zong Paul Baloche over zijn geloof. Daar zingt hij al sinds begin jaren 90 over, nog steeds. Dit was nieuw materiaal van hem. Ja.
1: De Lunchroom.
2: Zo, goedemiddag.
1: Schuif aan bij Daan.
0: Kan elke middag, hè? Even aanschuiven hier in onze Lunchroom. We hebben het vandaag over het volgende. Het weer is zo mooi dat ik me even afvroeg, ga je überhaupt wel op vakantie? Of blijf je gewoon lekker in Nederland? Hè? Maar in ieder geval niet naar het zuiden, omdat het daar misschien nog warmer is en zo. Nou, dat was mijn vraag. Blijf je in Nederland of ga je erop uit? Gera zegt, we hebben in maart een kindje gekregen, dus blijven we in de buurt. En dat is in Drenthe. Daar is het prachtig. Gera. Jos die zegt, we gaan weer naar Oostenrijk. Veel wandelen. En als het warm is, dan gaan we gewoon wat hoger wandelen. Want hoe hoger, hoe kouder. Jonathan, die gaat naar Belgisch Limburg vanwege de mooie natuur. En het is niet te ver, wij wonen in Zeeland. Saskia die is van plan om dit jaar weer naar hun favoriete landen te gaan. Denemarken en Zweden. We zijn er vaak geweest, vooral voor de natuur, de rust en de ruimte. Karin, wij gaan dit jaar met de hele familie naar Euro Disney. En blijven de rest van de zomervakantie in Zeeland. Mooi, zomer in Zeeland. Bouke, wij gaan over 2 weken met de camper rondtrekken in Scandinavië. Dat wordt de eerste vakantie voor ons zoontje van 6 weken. Oeh, knap zeg. Bouke, jullie hebben er zin in, lees ik. Glenda, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Daan.
0: Ben jij nog iets van plan?
3: Ja, mijn tweede dochter, die neemt mij mee samen met haar 4 kinderen naar Thailand.
0: Zo.
3: 2 weken.
0: Wat ja? Zeg je, naar Thailand?
3: Ja, naar Thailand.
0: Zo.
3: Ik ben namelijk voor 21 jaar lang haar gastouder geweest.
0: Oh.
3: De oudste zoon van haar is 21. Ja. En vanaf dat ik 3 maanden was, ben ik de gastouder geweest.
0: Ja.
3: En haar jongste

0: dochter die gaat dus dit jaar naar de middelbare school. Mm-hmm. Naar het voortgezet onderwijs. En dus ze zei van mama om u te bedanken. Voor al die 21 jaar dat u niet alleen oma, maar ook als een moeder voor mijn kinderen geweest bent.
1: Oh, zo. Ja, ja.
0: Ja, wil ik u dan zegenen.
1: Ja, ik dacht een klein cadeautje, zo'n groot cadeau. Ja, het is eigenlijk een klein gebaar voor heel veel groots wat jij gedaan hebt, Glenda.
0: Ja.
1: Hè, ja. Toch? Ja.
0: Ja.
1: Wat mooi.
0: Ja, en als we dan teruggekomen zijn, ga ik 4 dagen nadien met mijn jongste dochter en haar gezin en een derde dochter van me met haar gezin. En met een broertje van me en zijn gezin gaan we dan voor 2 weken naar Portugal ook.
1: Oh!
0: Ja.
1: Je kunt ook doorslaan, Glenda. Zo! Je klinkt me wel als een gezellig mens, zeg maar.
0: We houden van gezelligheid. Ja. Ik kom zelf uit een gezin van 16 kinderen.
1: Kijk, dat vermoeden had ik al een beetje. Oh ja.
0: Ja, en ik zelf heb 4 dochters en we hebben 15 kleinkinderen. Dus het is altijd gezelligheid thuis hier bij mijn man en ik, ja.
1: Ja, dus je hebt niet iets van ik wil gewoon lekker op mezelf in mijn eentje of met z'n tweetjes. Gewoon veel mensen om je heen, Glenda.
0: Ja, je bent ook zo opgevoed. Weet je, we hebben mijn vader is altijd een man geweest met al zijn kinderen, kleinkinderen. Ja. Achter de kleinkinderen om zich heen. En we hebben een jaar terug mijn vader aan de heren moeten afstaan, zal ik zeggen. Ja. Dus dat mis je. Mm-hmm. Maar we blijven toch met elkaar samen. We komen bij elkaar gewoon thuis, waar hij gewoond heeft. Want daar woont mijn broertje nog.
1: Ja.
0: Dus het blijft gezelligheid.
1: Wat dat klinkt allemaal erg goed, Glenda. En ja, waar de een de rust op zoekt. Hè? Misschien in een klein tentje in het bos. Zoek jij ook vooral gezelligheid op, hè?
0: Ja, dat vinden wij heel fijn om met elkaar te zijn. En ook een zegen naar elkaar toe te zijn.
1: Ja, mooi zeg.
0: Ja.
1: Geniet van die lieve mensen om je heen. En,
0: dank je.
1: Ja, wat fantastisch dat je zo lang je hebt ingezet voor anderen. Want zo is het ook, Glenda.
0: Ja, dat doe je met liefde, hè.
1: Ik hoor het en ik proef het. Dank je wel. En geniet ervan.
0: Alsjeblieft, Daan, en een fijne tijd.
1: Dank je wel, dag.
0: Oké, doei.
2: De Lunchroom met Daan Hartgers. Het christelijke radiostation.

We waren met zo'n 60.000 man, vrouw, alle tezamen afgelopen weekend in Biddinghuis bij Opwekking. Nou, die stonden niet allemaal in onze studio op ons terrein, maar het waren er wel heel erg veel. Zoals zojuist ook bij het optreden van De Lize, Kleine Dingen en aansluitend, zij zong dat bij ons in de tent dus, aansluitend Toby Mac en Zach Williams, Cornerstone. We hadden het vandaag in onze lunchroom over het prachtige weer, de hoge temperaturen, de zon. Daar heeft de gast van Hans straks wel iets mee. Zoveel zelfs dat het hem inspireerde voor het schrijven van een lied daarover. Ja, ja, mensen. Het goede leven dus. Dat gaat ook straks weer door hier na tweeën in Backstage. Tot besluit van dit uur, Meghan Woods, I Believe You. Tot morgen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
1: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
22: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
25: Grootnieuws Radio.
26: Het christelijke radiostation.
25: Het ANP-nieuws van 2 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De EU gaat proberen nog meer doses te krijgen, zodat we klaar zijn voor nieuwe besmettingen. Het middel komt uit Japan. De politie in Den Haag heeft een inwoner van die stad aangehouden die op het stadhuis had geroepen dat hij een bom bij zich had. Daarop werd het gebouw ontruimd en het gebied eromheen afgezet. Onderhandelaars gingen met de man in gesprek. Hij is bij de politie bekend als iemand met onbegrepen gedrag. Bij een steekincident in de buurt van een AZC in Groningen is iemand gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is en waarom er is gestoken, weet de politie niet. De hulpdiensten waren er snel bij. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Zonnig met wat sluierwolken en 20 tot 27 graden. Vanavond is het nog lang warm en morgen gaat de temperatuur naar maximaal 33 graden. In de avond kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Breda bij Nieuwendijk. 8 kilometer en 20 minuten vertraging hierdoor. Er is één rijstrook afgesloten.
3: Aandacht vandaag voor nieuwe muziek van Koen van den Heuvel. Recent verschenen twee nieuwe singles van de zanger. We spreken over één daarvan. Eerst naar Michael W. Smith. Dit is Love Me Good.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
6: meer. Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor 6,99.

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
2: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
9: Hey, mannen.
10: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Backstage.
14: Met Hans van Vuren.
13: Het christelijke radiostation.

0: Love Me Good van Michael Dobbius Meters, een lied met een Nederlands staartje. De Evangelische Omroep draaide dit lied eind jaren 90 op de Nederlandse radio. Zanger René Vroger hoorde het en dacht, maar dat is fijn. Ik ga er ook een versie van opnemen. En Michael, die deed ook een nieuwe versie, een akoestische, en die hoorden we nu.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze donderdagmiddag. Een donderdagmiddag waarop we gaan kennismaken met nieuwe muziek van zanger Koen van den Heuvel. Recent verschenen twee nieuwe singles. Ik ga daarover met Koen in gesprek. Zo rond 2:30 in een van de liederen gaan we ook horen. Aandacht ook voor de nieuwste single van The Bowery. Een voorbode op het live album dat begin juli gaat verschijnen. De Backstage Classic wordt verzorgd door Chris Rice. Maar eerst gaan we in gedachten terug naar afgelopen zaterdag. Sander en Angela waren met twee muzikanten te gast in de studio van Grootnieuws Radio op de Pinksterconferentie en zongen daar dit lied, God van het Hemelrijk.
8: Uw ogen gaan over de aarde, zoeken het hart dat tot u keert.

0: Even in gedachten terug naar afgelopen weekend. Wellicht was je erbij, wellicht heb je het via de radio gehoord. God van het hemelrijk, Sander en Angela. Dat weekend hadden we nog meer leuke muzikanten in de studio op bezoek. Ja, en wellicht hoor je die later vandaag nog. Dan nu naar de Bowery. Binnenkort verschijnt het nieuwe album A Night to Remember. Het is een verslag van de All You Weary Tour van de Bowery. En die komt op 4 juli aanstaande uit. Eén voorproefje hebben we alvast gekregen. En dat is het lied Call Me Thomas. Ja, soms willen we zo graag een volgeling van Jezus zijn. En toch is er hier en daar twijfel. En een van de discipelen deed dat ook. Thomas, wij gaan luisteren naar de Bowery. In samenwerking met de Engelse zangeres Tina Boonstra.
1: Nieuw uit Nederland.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: godsverhaal gaat door. Dat was Cela.
1: Backstage Classic.
0: Deze Backstage Classic komt uit 2007. Het staat op een album van Chris Rice. En dat is het album What a Heart is Beating For. Ja, waar je hart sneller van klopt. Of waar het überhaupt voor klopt. Het is een beetje een knipoog naar die bekende uitspraak: als het leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van. Ja, en bij Chris Rice schijnt de zon, is het een heerlijke dag, heeft hij mooi gezelschap en heet het lied dus Lemonade. Want het leven geeft hem geen citroenen, maar limonade.
1: Backstage Classic. So go ahead.

0: momentje meezingen met Maverick City Music. We hoorden Promises. Daarvoor de Backstage Classic van Chris Rise uit 2007. Het lied Lemonade.
1: Nieuw uit Nederland.
0: In de afgelopen weken zijn twee singles verschenen van Koen van den Heuvel. En we kennen Koen natuurlijk al heel wat jaren op Groot Nieuws Radio. Dus dat is altijd een mooi moment om eens even te kijken. Wat is er gemaakt? Wat is er gebeurd? En leuk om weer even met Koen bij te praten. En Koen is vandaag aan de telefoon. Koen, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Frans.
0: Ja, en gefeliciteerd met twee nieuwe singles.
2: Ja, dankjewel. Ja. Heel leuk, heeft even geduurd. Maar echt leuk dat ze... Dat ze er weer mogen zijn.
0: Ja, zo is het. Heeft dat, en als je zegt het heeft even geduurd, had dat een reden of zat het leven gewoon even, had het even andere prioriteiten? Wat ook kan.
2: Ja, nou ja, dat sowieso natuurlijk. Voor mij in elk geval. Maar meteen de diepte in, hè. Dat doen wij dan meteen.
0: Ja.
2: Nou, ik merkte ook wel dat ik dat het wel moeite kostte om liedjes uit te brengen en af te maken.
0: Hm.
2: En daar ook wel een proces geweest, ja, bij mezelf. Van de controlfreak, de perfectionist. En eigenlijk nooit goed genoeg zijn. En liedjes niet goed genoeg vinden. En daardoor eigenlijk gewoon vastlopen. Dus dat is meteen misschien heel erg kernachtig. Zo groot is het nou ook weer niet. Maar dat zorgde er bij mij in elk geval voor dat... Ja, op die plank bleven liggen. En ik denk van ja, er komt wel weer een keer een dag dat ik ze echt af ga maken. En dat de puntjes echt op de i worden gezet. Maar die dagen komen dan niet.
0: Nee.
2: En dan pop je weer een keer een liedje. En dan denk je van ja, dit lijkt nu helemaal nergens meer op. Ik moet eigenlijk alles overnieuw beginnen.
0: Oké.
2: Okay. Nou, kortom, ja, ik zat mezelf enorm in de weg.
0: Ja, uiteindelijk zijn ze er. Laten we even een sprongetje in de tijd maken.
2: Ja.
0: Ze zijn er.
2: Ja.
0: Ben je er nu tevreden over?
2: Ja, zeker. En absoluut. En eigenlijk om meerdere redenen. Ik vind het gewoon één, heel erg leuk om je liedjes uit te brengen. Ik vind het ook gewoon leuke liedjes. Mm-hmm. Nou, misschien kun je het daar nog even over hebben zo. Maar...
0: Ja.
2: En met name ook wel het proces wat ik aan mijn kant zeg maar heb doorgemaakt. En ook wel geleerd heb om dingen uit handen te gaan geven. En niet alles vast te willen houden. Niet de perfectie na te streven, maar gewoon... Hulp vragen, nou, in dit geval ook aan bijvoorbeeld Jan Pronk, die een liedje gemixt heeft. Matthijs de Vries, vriend van mij, die het andere liedje gemixt heeft.

0: Dat hebben zij gedaan. En dat vind ik eigenlijk het meest waardevolle van deze releases.
1: Ja, maar kijk, als je zegt, ik zat ook wel in de knoei ermee. Ik vond het zelf niet goed genoeg. Uiteindelijk ga je toch hulp vragen. Blijkbaar vind je het dan toch belangrijk genoeg dat die liedjes uitkomen. Heb je daar een verklaring voor? Want je had ook kunnen zeggen, het lukt niet. We laten het erbij.
0: Ook zomaar gekund. Ik merk bij mezelf dat ik het blijft kriebelen. Mm. En ik denk dat ik gewoon continu ook door God, door de geest, toch ben aangesproken aan mijn geweten. Je hebt talenten gekregen. Hè? Doe er wat mee. En gooi het niet op die plank. Hè? Stop het niet onder de grond. Maar ga ermee verder. Hè? Probeer jezelf er gewoon in te blijven ontwikkelen. Mm. En ik denk dat geweten werd continu aangesproken door God. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus dat is ook de reden waarom ik altijd de liedjes toch weer een keer opende. En toch weer een keertje verder ging schuren en schaven. Mm. En er moest iets gebeuren. Ja. Alleen ik kreeg het zelf niet rond. En gelukkig wel door iets ouder worden, ook al gesprekken gehad, psycholoog, heb ik gewoon geleerd van jongens. Ik geef het even uit de handen. Ik hoef het niet allemaal zelf te dragen.
1: Nee.
0: Daar ben ik ontzettend blij mee.
1: Met het risico dat we hier enorm de diepte in overgaan. Dat moeten we gewoon een keer in de studio doen, lijkt me. Ik zat in de voorbereiding van het gesprek even op Google. Daar zag ik een berichtje. Koen van de Heuvelband stopt ermee. Dat was toen een bewust moment om even te stoppen. Eigenlijk zeg je, en met het risico dat er dus een lang antwoord komt, in die jaren dat ik er dus geen muziek maakte, enerzijds was dat een bewuste keuze, anderzijds voel ik ook daar schuldgevoel over. Had ik eigenlijk misschien niet moeten stoppen? Of was dat ook heel waardevol om even de tijd eruit te zijn?
0: Dat is inderdaad, dat is al 10 jaar plus geleden, denk ik, met die band destijds. Ik denk dat ik toen nog te jong was. Ik was nog niet toe aan het trekken en het dragen van de verantwoordelijkheden van een band. Hmm. En die stekker moest er gewoon uit op dat moment. Het kon niet anders. Ik moest echt even op mezelf teruggeworpen worden. Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee. Zo leer je natuurlijk ook gewoon door vallen en opstaan.
1: Ja.
0: Dus ik denk met terugwerkende kracht is dat gewoon super goed geweest. Maar ja, ik ben een zoeker en ik ben een denker. En dat zie je ook weer hierbij recent met het uitbrengen van liedjes.
1: Ja. Ja, en uiteindelijk zijn ze daar. Om even naar vorig weekend te gaan, of het weekend daarvoor in dit geval. Jij was op het Strandheem Festival, dus terwijl jij zoekt, moet ik nog iets met de muziek. Heb je wel een leuk podium gevonden? Hoe was het?
0: Ontzettend leuk, ontzettend leuk. Ook voor ons weer een paar jaar geleden dat we op een festival mochten staan. We zijn vorig jaar daarvoor gevraagd. Mm-hmm. Ja, het was gewoon genieten. En tegelijkertijd merk je ook wel weer door die rust die bij mezelf ontstaan is, dat ik ook weer heel anders op het podium sta. Dus dat was gewoon ontzettend ontspannen en heel erg gezellig, gemoedelijk. Heel genoten.
1: Ja, wat voor repertoire zing je dan? Want je hebt nu 2 nieuwe singles. Je hebt een paar jaar geleden natuurlijk dat duet met René Kreijnoord naar buiten gebracht. En veel van de nummers die wij hier van je kennen, die zijn natuurlijk wel over 15 jaar oud. Gebruik je die nog of heb je compleet nieuw al repertoire?
0: Nou, die alleroudste nummers van de Binnenkamer, de plaat die we destijds uitbrachten, die spelen we eigenlijk niet meer. Nee. En niet omdat ze niet meer gelden of omdat ze geen betekenis meer hebben, maar ja, simpelweg omdat je daar ook wel overheen groeit. Het repertoire is nu nog steeds wel voor 90% Nederlandstalig. Maar deels geestelijk gedragen. Mm. Hè? Dus inderdaad, Kijk naar mij, dat nummer met Reni. Die spelen we natuurlijk. Er is ook een andere geschreven die echt specifiek over Jezus gaan, over God. Die spelen we, heel graag zelfs. En dus daarnaast ook wel die nummers die ik dus uitgebracht heb de afgelopen weken. Wat meer seculier misschien. Hè? Wat meer over het leven zelf, over mijn proces. Mm. Dus het is een beetje van beide eigenlijk.
1: Ja, we spraken elkaar voor de uitzending even kort. En toen zei ik, qua gevoel geven deze nummers mij allebei een beetje hetzelfde gevoel. Namelijk, Koen zit lekker in zijn vel. kijkt naar buiten, ziet de zon schijnen, heeft een kop koffie in zijn hand, vindt het een topdag en maakt daar 2 liedjes over.

0: Ik begrijp dat dat een beetje te kort door de bocht was, maar dat zomersgevoel, dat zomersgevoel, dat herkende je weer wel.
1: Ja, 100%. 100%. En zeker het goede leven. Nou ja, de titel zegt het al. Dat is ontspanning. Dat is genieten van dit moment. En met je geliefde in Frankrijk of Italië, waar dan ook. Mm. In ons was het in dat geval een herinnering uit Italië. En dus dat klopt. Dagen als vandaag is weer ietsjes anders. Maar goed, daar gaan we het een andere keer wel weer over hebben.
0: Daar gaan we een andere keer over hebben. Maar ook daar heb ik wel het gevoel dat je eigenlijk... dat er een soort van een boodschap is van... laten we vandaag maar doen, want vandaag is een goede dag.
1: Ja, en met daar weer de nuance bij. Ja, ik moet altijd uitkijken met uitleggen van liedjes. Hè. Dat moet altijd een beetje aan de luisteraar zelf overgelaten worden. Maar mijn intentie bij dat nummer was ook wel de onmogelijke liefde die je kan hebben. Hè. Dus je kan iemand ontmoeten waarvan je denkt van oké, deze persoon is helemaal geweldig. Hè, helemaal verliefd bij wijze van spreken, maar het is compleet onhandig. Onmogelijk. Hè. Dit kan niet blijven bestaan. Hè? Misschien wel iemand vanuit een ander geloof of een andere cultuur. Ik noem maar even wat zijpaden. Mm. Maar ja, goed, we hebben het vandaag gewoon zo leuk samen. Dus laten we nou gewoon doen alsof vandaag altijd bestaat.
0: Ja, nou, het is gewoon even een nadenkertje dus.
1: Het is misschien wel een beetje een nadenkertje.
0: Een nadenkertje met een zomerse vibe. Maar goed, dat is dan voor een later moment. Vandaag gaan we naar het goede leven. Nog even één vraag tot slot. Je zegt op Stand.nl hebben we toch weer mooie diversiteit aan liederen laten horen. En niet per se alleen het oude repertoire. Is het plan, zonder dat ik je daarmee onder druk wil zetten... is het plan dat er nog meer muziek komt in de komende tijd?
1: Absoluut, zeker. Ik heb, wat ik zei, inmiddels een enorme plank met liedjes verzameld die allemaal bleven liggen. Ja, goed. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om daar nu wel vaart in te brengen en ze uit te brengen. Ook een paar ook echt wel diepgaandere teksten. Echt ook wel persoonlijke zoektochten die ik ook graag met jullie wil delen. Mm. En kwetsbare liedjes. Dus er komt inderdaad nog heel veel aan de komende maanden.
0: Oké, nou, wij gaan dat in de gaten houden. En ondertussen genieten we even vandaag van vandaag. En dat doen we dan met het lied Het Goede Leven. Koen van de Heuvel, dank voor je toelichting. En prettige dag nog.
1: Dankjewel, graag gedaan.

0: Holy Forever worden CC Winans en daarvoor een kennismaking met nieuwe muziek van Koen van den Heuvel worden Het Goede Leven.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag lezen we in 1 Korinthe 15. We lezen vers 57. Maar laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 15, vers 57. Maar laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
5: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
14: Boost yourself.
5: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
15: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De acties in het openbaar vervoer gaan door, nu de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Catshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. De bezuinigingen blijven boven de markt hangen, zei FNV-voorman Spekman. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen een PVV'er die voor de provincie Noord-Holland werkt. Hij zou dik een jaar geleden met opzet tegen een demonstrant zijn aangereden en hij ging er daarna vandoor. Het OM vindt dat hij gestraft moet worden voor gevaarlijk rijgedrag en wil ook zijn rijbewijs een jaar afpakken. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. En dat doen ze op betere bedden dan in de noodopvang die de afgelopen dagen werd gebruikt. Die waren te hard en te smal, die bedden. En daarom gaat het Rode Kruis comfortabelere bedden neerzetten met een gordijntje. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, 22 tot 27 graden, morgen zeer warm. 30 tot 33. En de zon schijnt dan, er zijn ook wolkenvelden morgen, maar later wel kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.
19: Groot Nieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
10: Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf Zevenaar om Duitsland in te komen. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer een kwartier op onthoud. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht.
22: In de Verenigde Staten timmert band Reeves lekker aan de weg. Hier in Europa hebben we er nog niet zo heel veel van gehoord, maar vandaag gaan we daar verandering in brengen, want wij gaan luisteren naar de story behind the song van het lied If I Didn't Have You. Eerst gaan we luisteren en meezingen wellicht met Gratitude van Brandon Lake.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
26: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
27: Dit is niet normaal meer.
28: Je ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Groot Nieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.

Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Backstage.
9: Met Hans van Vuren.
8: Het christelijke radiostation.

0: Halleluja. Voor de gratitude. Dankjewel, Brandon Lake.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is a blessing offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En wat tof dat je luistert. Ja, in deze uitzending aandacht voor muziek van Carrie Job, voor Celtic Worship en Ben Reeves. Chris Tomlin en ook Lauren Daigle. Een backstage classic van Randy Stoneo. En daarmee heb ik bijna alles verklapt. Maar dan weet je ook maar waar je aan toe bent. Nu eerst muziek van eigen bodem. Een Nederlandstalige lied van Pilgrims and Poets. Misschien denk je, wie waren dat ook alweer? Pilgrims and Poets is een act die is samengekomen tijdens de zomerconferentie van New Wine. En nu ook op eigen kracht leuke dingen doet voor uw troon. Pilgrims and Poets.
7: Nieuw uit Nederland.

Still my soul in you I rest. Dankjewel, Carrie Job. Pilgrims and Poets was daarvoor met Voor uw troon. Straks, ik wel val niet uit zijn hand. Van de Opwekking Band, nu Celtic Worship.

0: song.
1: We hebben het nog niet eerder gehad in Backstage over Band Reeves. Een beetje country georiënteerd. Een leuke band uit de Verenigde Staten die daar een beetje aan de weg aan het timmeren is. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, en op afstand volgen we dat en kijken we wat gebeurt daar nou eigenlijk. En ze hebben een ontzettend leuk lied geschreven met de titel If I Didn't Have You. We krijgen een toelichting van een van de bandleden, dat is Jeremy. Die zegt, op een gegeven moment was ik met een van de andere mensen in gesprek en ik zei... Eigenlijk zou je zo moeten nadenken hoe je leven eruit zou zien als Jezus er niet was geweest. En vervolgens maakt hij de verwijzing, Matthäus 27, het verhaal, de gelijkenis van de twee mensen die een huis bouwen. De een doet dat op het zand, de ander doet dat op een rots. En uiteindelijk komt er een lied van dankbaarheid. Want ja, het besef ook, zonder Jezus, zonder die rots, had het leven er heel anders uitgezien. Wij gaan luisteren naar Jeremy en dan sluitend naar Band Reeves... If I Didn't Have You.
2: One day Cody and I were having a conversation about, man, how different would our lives look if it were not for Jesus stepping in and changing everything. And you know, it reminded us of Matthew chapter 7, where there's two houses that were built. One was on the sand and one was on the rock. And this storm blows in and hits both houses, but the one that was on the sand collapsed. And there was a point in my life where I was building mine on the sand, and it didn't take very long for me to figure out that things were going to quickly fall apart. But it makes me so thankful that Jesus was willing to step into any mess, into any storm, and give us a firm foundation that we can build our lives on. So we just wanted to write a song just thanking the Lord that He loved us enough to step in and be the change that we needed.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Eyes Upon Jesus. Hoor de Lauren Daigle. Daar zit zo'n mooi instrumentaal outro bij. Natuurlijk hoor je daar niet overheen te praten, maar ja, ik doe het dan toch maar even. Want er is veel te vertellen over het volgende lied. De Backstage Classic van Randy Stonehill, Shutty Doe, kwam oorspronkelijk uit op een album uit 1983. Het album Equator. In 1990 kwam het ook op een ander album te staan, Until We Have Wings. Maar we kennen het in Nederland vooral omdat het is opgenomen op de live tapes van het Flevo Festival. Een cd die verscheen in 1992. Met een live uitvoering. En wanneer hij dat dan gespeeld heeft, dat is me niet helemaal duidelijk. Want Randy Stonehill was in 1979 al in Nederland. Heeft hij het toen al gespeeld en pas later op plaat gezet? Het zou kunnen. Hij was er ook in 1995, maar dat was er weer daarna. Eén ding weten we wel. Het lied was er en het staat op die live tapes. En we gaan nu luisteren naar de uitvoering. Die staat op Equator. Nou, heel wat gehusteld door elkaar, maar zing lekker mee. Shut the door. Randy Stonehill.
1: Backstage Classic.

Shatido, dat was Randy Stonehill uit 1983. Dankjewel voor het luisteren. Straks heel veel plezier bij de dag van vandaag. Morgen is er Voorstel Vrijdag met onder meer nieuwe muziek van Irma Dee en Megan Woods. Dit zijn Lef en Reijer.

0: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
6: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
5: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: ChristenCoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
18: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
22: Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een deel van Zandvoort is nu veiligheidsrisicogebied na overlast in het Pinksterweekend. Er waren opstootjes en sommige strandtenthouders gingen eerder dicht omdat ze zich niet meer veilig voelden. Op het strand en in stationsgebied heeft de politie nu extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Het eerste gesprek om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen is mislukt. De vakbonden waren op het katshuis, maar waren ook zo weer weg. En dat betekent dat de acties in het openbaar vervoer gewoon doorgaan over een kleine maand. Maar premier Jette houdt hoop. De deur staat altijd open, zegt hij. Raisa Blommestein van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommestein gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze gekleurde mensen aanwees als zondebok. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Ook vanavond nog lang warm met zon. Morgen wordt het zeer warm met maximaal 30 tot 33 graden. De zon schijnt dan en er zijn wolkenvelden. Later stijgt wel de kans op een fikse bui. Tot zover het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
25: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
26: Kozijnshop.
27: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
26: Kozijnshop.
29: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
30: Nog een keer! Papa, sneller!
31: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
29: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
32: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
33: Kia. Movement that inspires.
21: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
34: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
35: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
7: Met Laurens van der Kraats.
6: Het christelijke radiostation.

0: Keith en Christine Getty, al een topduo op zich. En heb je ook nog eens een keer Shane en Shane daarbij? En dan krijg je deze, The Lord Is My Salvation, op Groot Nieuws Radio. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Yes, daar gaan we. Welkom bij een nieuwe middagshow. Heerlijke zonnige dag vandaag. Ik hoop dat je ook heerlijk een beetje nog van het zonnetje hebt kunnen genieten. En anders misschien lekker onderweg naar huis, de vrijheid tegemoet. En heel veel fijne muziek daarbij. Zometeen In The Sweet By and By. Echt een klassiek hymn in een uitvoering van de Daniel Marx, Belgische singer-songwriter. En dat is best wel een bijzonder verhaal hoe dat lied ontstaan is. Ruim 150 jaar geleden al. En ondertussen wordt het wereldwijd gezongen door artiesten. Ook als Elvis Presley heeft het gezongen, Dolly Parton, noem het allemaal maar op. Het is eigenlijk heel grappig hoe het is ontstaan. Daar ga ik je zo meteen meer in vertellen. Overtellen in de 1 uit 1008 zo meteen. En we gaan ook weer richting het avondeten natuurlijk. En als ik dan zo vrij mag zijn om je een tip te geven op het moment dat je nog geen idee hebt wat je wil eten vandaag. Het is 28 mei en dat betekent Wereldhamburgerdag. Oh, ik heb al een idee hoor.

0: middagshow van Groot Nieuws Radio. En Adonai. En daarvoor Al-Michel Lee en Maaike van Putten. En Veilig in mijn armen.
1: 1 uit 1008.
0: Het was ruim 150 jaar geleden dat liedschrijver Joseph Webster niet zo lekker in zijn vel zat. Een beetje somber liep hij op een dag de drogisterij in van Sanford Bennett. En Sanford die vroeg aan hem, hey man, alles flex? Nee, dat zeiden ze toen nog niet. Meer iets als, meneer Joseph, van waar het sombere gelaat? Nou, toen zei Joseph in het Engels natuurlijk, het was in Amerika. Ja, it will be better by and by, vrij vertaald. Het komt ooit wel op een dag weer goed. En toen keek Sanford op en die dacht, ja, the sweet by and by. Dat klinkt eigenlijk wel als een titel van een lied. Dus hij pakte zijn pen en Joseph die kroop achter het harmonium. En toen werd er binnen een half uur tijd een hymn geschreven dat echt meer dan 100 jaar later nog steeds gezongen zou gaan worden wereldwijd door artiesten als Johnny Cash, Elvis Presley en de Belgische Daniel Marx. En hij zat er ook mee in onze top 1008. Het is een lied geworden over verlangen naar de toekomst, na een dag waarop alles gewoon weer heel wordt. The sweet by and by. De dag dat we aan die andere oever zullen zijn en alles beter zou zijn.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App

0: Clarkson op Groot Nieuws Radio met You Shine. En daarmee is het bijna 4:30 en gaan we naar het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de tentoonstelling uit, omdat er signalen zijn dat kostbare objecten niet veilig zouden zijn. De directeur wil er verder geen details over geven. Matthijs van Nieuwkerk komt terug op tv. Hij gaat bij SBS6 een programma maken over Aretha Franklin. Het wordt gemaakt in Amerika samen met zangeres Shirma Rouse. En tennissoernooi op Roland Garros is een grote naam kwijt. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, kan na 2 rondjes al naar huis. Hij werd uitgeschakeld door een Argentijn. Het lijkt erop dat Sinner last kreeg van de hitte in Parijs.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond nog veel zon. Vannacht is er kans op een enkele onweersbui of bui. Minimumtemperatuur rond de 11 graden vannacht. Morgen is het met 25 tot 32 graden nog heter dan het vandaag was. Eerst is het droog met veel zon, maar het kan later in de middag plaatselijk fors gaan onweren. Met kans op hagel en zware windstoten. En na morgen wordt het weer wat frisser. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Komt heel vaak binnen de afgelopen dagen als een van de hoogtepunten van opwekking dit jaar. Het slotconcert met Mosaic Worship. Je hoort ze nu op de radio, samen met Reni Kaaienhoort. En de ruimte.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: vrolijkheid op die radio. Gospel Boulevard. En oh, happy day.
1: Mijn woord van lente weer. Olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: We mogen weer woorden opschrijven die te maken hebben met...

trends op TikTok en Instagram. Volgens huisartsen is zo'n, huidartsen moet ik zeggen, is zo'n uitgebreide routine vaak helemaal niet nodig. En kan het juist zorgen voor huidproblemen zoals irritatie, eczeem, allergische reacties en acne. Vooral sterke ingrediënten kunnen de huid beschadigen als je het te vaak of door elkaar gebruikt. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar dit is toch de uitleg die erbij hoort. Maar wel zien dermatologen trouwens ook iets positiefs. Mensen letten meer op huidverzorging en zonnebescherming. Maar daardoor heb je volgens hen echt geen 10 verschillende producten nodig die je dan over elkaar doet. Dus skincare producten op de pagina van vandaag te vinden. Schrijven we ook maar 1 keer op. En dan het Pieterpad, de bekendste en langste wandelroute van Nederland, is voortaan ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ik heb hem zelf ook gelopen. Het is een fantastisch pad, maar ik moet inderdaad bekennen dat het soms wel heel smal is of heel veel hoog gras en zo. Maar de nieuwe route van meer dan 500 kilometer volgt grotendeels het originele pad, met dus wat omleidingen bij lastige stukken. Ook mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens kunnen dan de tocht nu ook gaan doen. En daarmee is de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa geworden. Nou, dat is toch wel een mooie mijlpaal. En dat ik ook denk, het is ook wel leuk om een keer met de kids dan misschien een paar etappes te gaan doen. Maar goed, eerst die beentjes nog maar even iets laten groeien. Dat ze even wat langere afstanden aan kunnen. Het is zover. We zijn benieuwd. Welk woord van vandaag kan ik voor jou opschrijven? Dit is het moment om het door te geven. Dus open je WhatsApp en stuur dan dat woord van vandaag naar de studio door. Draai ik ondertussen muziek van Martin Smith. Volgende week is die bij het grootste worshipconcert van Nederland in Rotterdam Ahoy op vrijdag. En ik heb al begrepen, hij gaat ook het legendarische White Ribbon Day doen. Zoals hij ook ooit tijdens de Eeuwjongerdag heeft gedaan met Delirious. En Thijs en Jorieke, die zijn er ook bij. Dus mocht jij er niet bij zijn in hun programma, hoor je dinsdag hoe die avond was. Ja, en dat er wat voetjes van de vloer gaan, dat zal mij niet verbazen hoor. Want ook dit, die je nu hoort, is Martin Smith. Je hoort in de middagshow God's Great

0: Laudate met Arjen Vink en ik geef mijzelf aan u volkomen. En ook, ja, eventjes denk ik mijn linkerbaan voor op mensen. Want Martin Smit op de radio, God's Great Dance Floor. Daar ga je denk ik tenminste wel een stukje harder van rijden. Kwart voor vijf geweest op de donderdagmiddag. En we zijn benieuwd naar jouw woord van vandaag. Mariet die laat weten dat het haar trouwdag is vandaag. Vandaag 11 jaar getrouwd. Wat mooi. Van harte gefeliciteerd. En we schrijven hem op de pagina van vandaag. En dan komt er meer binnen. Of Mariet was het trouwens net. Dat moet ik wel even goed zeggen. Mariet, van harte gefeliciteerd. En Marga, die laat weten dat ze druk is met de huishoudelijke spullen inkopen. Allemaal aan het inkopen voor haar zoon. Dus dat is fantastisch. Goed bezig. Een nieuwe fase weer in zijn leven. En dan heb ik ook een woord van vandaag uit de Bijbel. En dat is vandaag 2 Thessalonicense 1 vers 3. Dat ga ik graag even met je lezen.
1: Dagtekst.
0: Dan staat: broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 2 Thessalonicense 1, vers 3. Dan een track van The Casting Crowns. Het ontstond kort nadat Mark Hall kanker had gehad. Ik kwam een interview met Mark tegen, waarin hij heel eerlijk vertelde dat het proces van ziekte hem ook wel iets geleerd heeft. Namelijk dat we in ziekte en lijden soms best wel heel erg gericht kunnen zijn. Dat merkte hij ook aan de christenen om hem heen. Met het verklaren. Zou er dan een plan zijn? En mensen komen dan met bijbelteksten. En hij ontdekte, ja, gewoon er zijn voor elkaar op zo'n moment is ook genoeg. Je hoorde de Casting Crowns nu met Only Jesus.

got lost in the lie that it was up to me to make a name.

0: Lou Vellingen, You Are My Peace. Zo direct naar 5. Marcel Lida Zimmer.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
6: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
5: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
7: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
8: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
7: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
9: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Hey, mannen.
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die wordt een paar maanden uitgesteld, omdat er signalen zijn dat het zilver niet veilig is. Leeuwarden is mogelijk extra voorzichtig vanwege de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Groot nieuws in Medialand. Matthijs van Nieuwkerk komt na 4 jaar terug op tv. Hij gaat binnenkort naar Amerika om samen met zangeres Sherma Rouse een programma te maken over Aretha Franklin. Maar ook hun eigen levens komen aan bod. Het programma wordt uitgezonden op SBS6. Raisa Blommestein van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommestein gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze gekleurde mensen aanwees als zondebok. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig met wat sluierwolken en zomers warm, ook vanavond nog. En morgen is het nog warmer, dan kan het wel 33 graden worden. Later wel kans op een fikse bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
18: Staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10... vanuit knooppunt de Nieuwemeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij, vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daardoor staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velzen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
23: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow van Groot Nieuws Radio. Een hoopvol geluid zometeen van Tim Hughes, Happy Day. Ellie Holcomb komt eraan. En deze van Marcel en Lydia Zimmer.
24: Wat een liefde, wat een liefde.
25: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
26: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
26: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
28: Hey, ik kan niet werken vandaag.
29: Hoezo?
28: Sorry, het is WK.
26: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
30: Mediamarkt. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
32: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samenwerkt beter. RMU.nl.
33: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
34: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
35: Klopt, minstens 2 dagen per week.
34: En jij?
35: Ik meestal maar 1 keer per maand.
34: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
35: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
34: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
36: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
37: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
38: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

Marcel en Lydia Zimmer. Met Wat een Liefde. De dag van vandaag. Goedemiddag op deze zondag, donderdagmiddag. Ik hoop dat je een lekkere dag achter je hebt. Misschien wel in de keuken op dit moment de aardappels aan het schillen. Lekker klaar aan het maken voor een avondmaaltijd. Lekkere muziek erbij. Cela bijvoorbeeld komt er zo aan. Een hoopvol vrolijk geluid van Tim Hughes. Happy Day. En ik wil zo graag even met je naar het nieuws van vandaag kijken. Ophef over een boek over Jezus, wat door Dagblad Trouw wordt aanbevolen. En er komt een Mars voor Jezus in Rotterdam. Meer daarover hoor je zo.

0: Slam News in de middagshow van Groot Nieuws Radio met Happy Day. En dat maakt het alweer 6:10. Je luistert naar de dag van vandaag, waar we ook graag het nieuws van de dag meenemen. Wat er zo al langskomt in de media. En we zijn er weer eens ingedoken. De kranten, de website, we hebben het allemaal bekeken. En ik neem je graag even mee wat daarin zo al opvalt vandaag. Daarvoor ga ik eerst even naar C Vandaag. En dan ben ik wel even benieuwd of jij een beetje een boekenworm bent. Want er is namelijk ophef ontstaan rond een boek over de historische Jezus. Het wordt door Trouw aanbevolen als filosofieboek. C Vandaag die schrijft er nu een artikel over. Want een hoogleraar Nieuwe Testament van de Vrije Universiteit, zijn naam is Bert-Jan Lietzaart Peerbolten, die haalt nu hard uit naar de krant op LinkedIn en noemt het boek onbeschrijfelijke onzin. Volgens hem gebruikt schrijver Jos Stolman oude niet-bijbelse teksten op een manier die wetenschappelijk totaal niet klopt. In het boek wordt Jezus vooral neergezet als spiritueel leraar en filosoof en niet als de zoon van God. Nou, je kunt je voorstellen dat dit voor christenen ook gevoelig kan liggen, omdat het ook raakt aan de kern van hun geloof. En de Rotterdam maakt zich op voor een grote Mars voor Jezus, die op 27 juni zal plaatsvinden. Daarbij zal volgens de organisatie minstens 5000 mensen deelnemen. En die zullen dan allemaal de straat op gaan. 20 Rotterdamse kerken die werken mee aan het evenement. En de organisatoren die zeggen dat ze willen laten zien dat de kerk nog springlevend is. En ze hopen echt impact te maken op de stad. Volgens de initiatiefnemers groeit de vrijmoedigheid onder christenen om openlijk over hun geloof te praten, ook op straat. En de Mars moet niet alleen de Rotterdammers bereiken, maar ook christenen zelf aansporen om zichtbaarder te zijn over hun geloof. Nou, en ik werd toen ik dat las wel benieuwd naar dit verhaal en hoe ze dat allemaal willen gaan doen. Dus zometeen over een uurtje gaan we erover bellen met de organisatie. En misschien heb je het vanmorgen meegekregen, misschien heb je het gemist. In Thijs en Marieke was Nelinda Troost de gast. Zij is voorganger bij Mozaïek Worship, of Mozaïek 018 moet ik zeggen. En in Thijs en Marieke staat regelmatig een geloofsreis van iemand uit de christelijke wereld centraal. En vandaag was dat dus Nelinda, ook wel te kennen als de vrouw van Gerald Troost. En ik vond het wel een leuk gesprek om ook even te horen van hoe dat nou was, die periode dat Gerald en Nelinda elkaar leerden kennen. En dat was toch wel interessant hoor, want Nelinda die liet zich niet heel makkelijk veroveren door Gerald. Want nu hoorden we dus vanmorgen dat Nelinda aan het begin, toen ze vrij jong was, een jaartje of 14, 15 met Gerald, toen net gedoopt was. En toen Gerald een beetje leerde kennen. En hij toen toch wel heel erg bezig was met de meisjes en het wat vrijere leven. En dat was niet direct helemaal een match, geloof ik.
1: Maar ik zag ook hoe die gewoon ondertussen ook lekker uitging en met de meiden aan het flirten was. Dus ik weet nog dat
2: je niet bij elkaar passen.
1: Nee, dat vond ik niet passen. Dus ik weet nog dat we op een gegeven moment was ik bij een van zijn concerten. Was hier in Veenendaal in een Youth for Christ barretje. En toen had hij zich enorm uitgesloofd. En ging echt van links naar rechts over dat podium. En toen kwam hij na dat concert naar me toe. En toen zei hij, en vond je het niet geweldig? En toen zei ik, als je nu nog een keer meent wat je zingt, dan wordt het misschien nog wel eens wat mee.
0: Oei, dat zijn ze. Maar het is allemaal goed gekomen. En of hij het meent nu wat hij zingt, daar kunnen we gelukkig al heel veel jaren van genieten. En uiteindelijk dus ook het hart van Nelinda Troost veroverd. En look where they are now. Als je benieuwd bent naar het hele gesprek, de hele geloofsreis van Nelinda Troost, luister terug via onze website Thijs en Jorieke vanmorgen. De middagshow, de dag van vandaag met zo direct Daryl Evans, Trading My Sorrows. En eerst Selah met een medley. Juicht, want Jezus is hier en hij is verheerlijkt.

0: Evans, Trading My Sorrows. En een hele dikke drumpartij. En daarvoor Sela, juicht, want Jezus is Heer en Hij is verheerlijkt. Zo deed de vrolijke klanken van Natalie Lane naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op het strand van Zandvoort en een stadstrand in Rotterdam is al een paar dagen overlast van jongeren. En daarom worden er nu maatregelen genomen. De politie krijgt extra bevoegdheden. In Rotterdam was gisteravond zelfs een steekpartij. Er kunnen binnenkort geen au pairs meer uit de Filipijnen worden gehaald, meldt Nieuwsuur. De Filipijnse ambassade stopt even met het geven van visa na verhalen over uitbuiting in Nederland. Ook moesten sommige au pairs werken in de tuin. En jonge kinderen die een MRI-scan krijgen moeten altijd lang stil blijven liggen. En om ze daar een beetje bij te helpen worden animaties getoond van Mickey Mouse, Nemo en Spider-Man. Dat houdt ze rustig, bleek uit een Europese proef.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het nog zonnig, maar vannacht is er kans op enkele onweersbuien. Minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen wordt het tussen de 25 en 32 graden. Eerst is het droog met veel zon, maar het slaat wel flink om richting de middag en kan dan fors gaan onweren. Het kan op hagel ook. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Bijna 800 kilometer file in het land, zoals gebruikelijk weer een drukke donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is nog een uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Er staat 6 kilometer file, want op de A10 West gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de Koentunnel. De weg was daar even dicht. Momenteel zijn alle rijstroken weer vrij, maar op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergraafsmeer bij de Koentunnel altijd nog 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook is de A9 weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Maar vanaf knooppunt Rotterpolderplein staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging.
0: Ja, ik vind het ook wel rot woord, dus ik snap het wel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Zo meteen een nieuwe rode draadplaat. We waren gebleven bij Tennessee Gospel Society. He got the whole world in his hand. Gaan we zo door naar Natalie Lane en The Long Way.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

We zijn bij Grootnieuws Radio zo fan van deze vrouw. All Joy was haar album. En ja, allemaal heerlijke, vrolijke, eerlijke, christelijke popliedjes. Ja, we zitten wel een beetje te wachten nog op haar doorbraak in Nederland. Want het is misschien een long way, maar ze blijft wel nog steeds aan de weg timmeren. Nieuwe muziek ook via Instagram is uitgebracht, al een beetje. Ja, ze zit daar achter die piano gewoon heerlijk de ding te doen. En ik denk dat dit nog wel eens een hit kan gaan worden weer, hoor. Ze vraagt aan haar volgers dan, wat vinden jullie ervan? Het is nog niet uit, maar ja, is het wat? En hoe zullen we het dan noemen? Ik vind het leuk dat ze het gewoon vraagt, maar het klinkt toch goed, hoor.

0: klinkt nu gewoon al goed, dus ik ben heel benieuwd als dit uitgebracht wordt. Natalie Lane hoorde je.
1: De rode draadplaat.
0: En als het dan uit is, dan had het ook zomaar een rode draadplaat kunnen zijn. Want hij is prima te linken aan die van gisteren. He got the whole world in his hands. We gaan naar de rode draadplaat van vandaag toe. Woensdag, even iets verder terug, waren we bij Kees Kruijnoord met Heerser over alle dingen. Ja, en nu dus, he got the whole world in his hands. Het is echt even nostalgie hoor, op de radio. En ik ben wel benieuwd of jij er dan weer iets anders aan kan linken. Want het is namelijk wel even iets terug uit de tijd, maar misschien wel iets anders waarvan jij denkt, het is toch wel voor mij nostalgie. Dat is natuurlijk een optie. Of misschien het is toch het thema, handen, de wereld in zijn hand hebben, maar dan iets in het Nederlands.

in. Is dat het een, ja, ik weet het niet. Tennessee Gospel Society is de uitvoerende partij. He got the whole world in his hands. De rode draadplaat van gisteren. Wat kunnen we daar vandaag gaan vastknopen? Dat is de uitdaging. Als je een goed idee hebt, mag je het nu appen naar de studio. Titel en artiest. Dit is Jerry Gill. En Come Alive.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Emmanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat, ja, dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: En deze was live afgelopen weekend op het Ontwikkelingweekend. Matthijs Bewalda. Het leven.

0: Vrij nieuw lied van Martijn Buwalda. Het is echt nog maar 4 maandjes uit. Maar iedereen zong er mee in onze tent op opwekking afgelopen weekend. Er kon geen man of vrouw meer bij. Je hoorde Het leven van Martijn Buwalda.
1: De rode draadplaat.
0: Welke gaat het worden? Jij bepaalt zometeen wat er hier op Groot Nieuws Radio en in heel Nederland te horen is straks. Jij mag gaan stemmen op 1, 2 of 3. We waren bij deze van Tennessee Gospel Society. Yeah. Uitdaging om hier iets aan vast te knopen, een rode draad te maken naar een volgend lied. En Bart, die is lekker creatief bezig hoor, die heeft de kaart er even bij gepakt. En hij moest bij Tennessee denken aan de staat in de Verenigde Staten. En hij zegt, naast Tennessee ligt North Carolina. En dat brengt me op Need to Breathe. En deze... Whoa!

Oh Carolina van Need to Breathe is vandaag op CN. En dan hebben we ook een Nederlands fabrikaat. Harry komt ermee. Die wil namelijk van He Got the Whole World in His Hand, van handen naar voeten. En dat brengt ons bij Aan Uw Voeten, Heer, van Marcel en Lydia Zimmer.

Dan optie 3. Daar komt Nelleke mee. En die zegt van He Got The Whole World In His Hands naar Place In This World van Michael W. Smith en Four King Country. Looking

0: emoties van vandaag.
1: De rode draadplaat.
0: Hoi. Ja, ik merk dat het wat langzamer op gang komt vandaag dan normaal. En ik denk dat het te maken heeft met de opties. Want het zijn alle drie hele fijne potentiële rode draadplaten. Maar wat mag het zijn voor jou? Welke wil je vandaag het allerliefste horen? Jij bepaalt het, hè? Dus zeg het maar. 1, 2 of 3 mag je nu appen. 1 voor Need to Breathe. Oh, Carolina. 2, Marcel Lia Zimmer. En aan uw voeten heer. En 3, Michael W. Smith and Fucking Country. And Place in This World.

0: Rode Draadplaat.
1: Wat mogen we gaan draaien nu? We zijn eruit. We waren bij Tennessee Gospel Society. He got the whole world in his hands. En we gaan naar een lied waar Jerry op gestemd heeft. Hij zegt, ik ben fan van beide artiesten. En ook Dennis, Matthijs en Jessica gingen ervoor. Voor King of Country en Michael W. Smith. Dit is Place in This World. The world.

0: world.
1: Dit is de nieuwe Rode Draadplaat en we gaan er morgen weer iets aan vastknopen. Place in this World van Fucking Country en Michael W. Smith. Zo direct de donderdagavond in met Thea.
2: Keuken Orus, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
14: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
15: Hey, Laurens, wat heb jij nou aan?
16: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
15: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
16: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
17: Grootnieuwsradio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat op het strand en het stadstrand en nemen daarom maatregelen. De politie krijgt extra bevoegdheden om de jongeren aan te pakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. En in Rotterdam was gisteravond een steekpartij met 2 gewonden. Er is tot 2,5 jaar celstraf geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden. Een jongen en een meisje. Die woonden ergens anders en werden vorig jaar uit het Overijsselse Dalfsen meegenomen. Er werd een Amber Alert gegeven. En een dag later werden ze gevonden in België. De ouders werden aangehouden. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen. na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. En die misstanden zijn er al jaren. Het weer nog van Weer Online. Het is vanavond warm met veel zon. Het kan wel eens een klamme nacht worden. Morgen wordt het heet met 30 tot 33 graden. Er is dan veel zon met later op de dag een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Want dan staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Stad 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
1: Welkom op de donderdagavond met zo direct een leuk liedje van Thea. Gonna be good.
22: It's gonna be good.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
24: Appetito.
23: Appetito.
25: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
26: Verrassend, altijd voordelig.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
28: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
27: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
29: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
30: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
30: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
31: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
32: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
33: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
34: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
35: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
36: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
37: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
6: Met Laurens van der Kraats.
5: Het christelijke radiostation.

En dat is ook wel wat de verwachting is voor een evenement dat over een maandje gaat plaatsvinden in Rotterdam. Want er zullen wel eens veel meer mensen op af kunnen komen dan vorig jaar. Ik heb het over de Mars voor Jezus. Het is een evenement van de organisatie Celebrating Jesus. Ja, die allemaal bijzondere evenementen organiseren. Bijvoorbeeld de Canal Praise met allemaal aanbiddingsboten. Ook aanbiddingswandelingen doen ze. Nou, wat die Mars precies inhoudt, wat er gaat gebeuren in Rotterdam, hoor je zo.

0: Door de Phil Wickham en Crowder en It Really Is Amazing Grace. Een van hun nieuwste. Over een maand gaat er iets bijzonders gebeuren in Rotterdam. Een Mars voor Jezus. Het is georganiseerd door de organisatie Celebrating Jesus, die ook vaker evangelisatie-events doet, zoals aanbiddingswandelingen en de Candle Praise Parade, waarbij allemaal aanbiddingsboten door de Amsterdamse grachten varen. Nu dus een mars in Rotterdam. Zeker 5000 mensen van 20 verschillende kerken zullen meegaan doen. Aan de telefoon heb ik organisator Rami Sam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als ik jullie zaterdag 27 juni tegenkom in Rotterdam, wat zie ik dan precies?
1: Ja. Nou, je gaat een grote feest voor Jezus zien. En met muziek en aanbidding en dans. Ja, dat wordt een grote feest voor Jezus.
0: Ja, wat is het doel van de mars?
1: Nou, het doel is te bidden voor Rotterdam. Eenheid, liefde en herstel. En waar de geest van God is, daar is vrijheid.
0: Ja. Nou, dat zijn al mooie one-liners voor de dag. Heel goed. En je zou kunnen zeggen van ja, dit kun je ook vanuit de binnenkamer thuis bijvoorbeeld doen om voor die dingen te bidden. Waarom is het nodig om daarvoor de straat op te gaan?
1: Nou, dat laat natuurlijk ook zien dat de kerk is in eenheid. En natuurlijk de wereld gaat zien, hey, de kerk is levend en de kerk is niet dood. En dat is wel actiever dan wat vroeger was.
0: Ja. En wat maakt dat los? Waarom is dat belangrijk om dat uit te dragen?
1: Nou, het is natuurlijk veel mensen denken, ja, de kerk raakt leeg. Er komen geen bekeerlingen, nou, maar dat is natuurlijk ver van het verhaal. En er komen ontzettend veel mensen tot geloof. En dat laat gewoon aan de wereld laten zien, hey, de kerk is nog steeds actief.
0: Ja. En jullie beweging loopt ook wel goed, hè? Want vorig jaar waren het 1000 mensen. Nu verwachten jullie 5 keer zoveel, begreep ik. Hoe verklaar je dat?
1: Ja. Nou, vorig jaar waren bijna 3000 mensen aanwezig op Amsterdam. Dus dat was wel aardig.
0: Oh, 3000 zelfs. Oké, dan heb ik hier een ander getal. Maar nu nog wel wat meer mensen, geloof ik, worden er verwacht.
1: Nu nog wat meer mensen.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, het is... We hebben natuurlijk veel gepromoot, veel kerken gesproken, veel organisaties zoals ze mee willen doen. En van Skin Nederland, CPE, VOR Rotterdam en verschillende organisaties.
0: Ja, ik hoor je Skin noemen, dat is van de internationale kerken, toch? Ja, dat is wel gaaf, toch? Dat er dan ook weer gewoon op die manier verschillende achtergronden en culturen bij elkaar komen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. En iedereen is welkom en de immigratiekerken die groeien ontzettend.
0: En, miljoen migranten christenen in Nederland.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja. En wat meer een nationaal karakter willen jullie dit jaar eraan geven? Hè? Hoe willen jullie dat dit jaar vormgeven?
1: Nou, een goede vraag. Wij willen eigenlijk dit concept komt uit de rest van landen van Europa. Zoals in Engeland, Frankrijk en Mexico en... hoe nationaal je het maakt, hoe groter de mars gaat worden natuurlijk. En meer bezoekers.
0: Ja.
1: Dus
0: jullie hopen eigenlijk dat het niet bij Rotterdam gaat blijven, maar dat het op meer plaatsen in Nederland plaats gaat vinden.
1: Zeker. Ja. Zeker, jaarlijks. Maar we gaan uiteindelijk kijken of wij op één locatie iedere jaar kunnen terugkomen. Ik ga over een week naar Parijs. En daar lopen zo'n 70.000 mensen met de Mars voor Jezus.
0: Wow.
1: Dat is bizar van woorden. Ze waren gestart met een aantal mensen. En 20 jaar later, vorig jaar was ik er ook. En liepen zo'n 60.000, 70.000 mensen mee.
0: Wauw. Ja.
1: Dus,
0: en wat doet het met jou als je dan met zoveel christenen samen zo'n mars aan het lopen bent?
1: Oh, dat vind ik heerlijk. Ja, dat geeft mij vreugde. En dan zie je ook dat veel christenen willen natuurlijk het evangelie delen. En dat is een prachtige en laagdrempelig voor heel veel christenen om even naar buiten te gaan, samenkomen als familie, om te juichen van Koning Jezus. En de ene heeft een bord, de ene heeft een flyer. Dus het is ook een dag van dag van evangelisatie.
0: Ja. Ja,
1: maar ook een dag van laten zien van hey, ik geloof in Jezus en doe mee, want Jezus is echt.
0: Ja. Hey, en moet dit eigenlijk bij je passen zo de straat op gaan? Want je hebt natuurlijk ook de gaven in de Bijbel staan. Niet iedereen is misschien ook een evangelist. Hoe zie jij dat?
1: Nou, dat is een goede vraag. Het moet natuurlijk zeker bij je passen. Maar ik denk ook, je gaat natuurlijk ook met je familie weg. En waarom niet voor Jezus?
0: Ja. Hey, als je nu luistert en denkt, hey, ik wil hier gaan meedoen. Hoe werkt dat? Moet je je aanmelden? Kun je gewoon ergens heen komen? Hoe gaat dat?
1: Mensen kunnen gewoon komen op Schouwburg in Rotterdam vanaf 12 uur. En mensen kunnen ook onze website bezoeken, www.marsvoorjezus.nl. En je hoeft niet aan te melden, je kan gewoon komen. En ik zou zeggen, neem flyers mee, neem banners mee en laten we vieren voor Jezus.
0: Heel benieuwd hoeveel mensen erop af gaan komen. Over een maand dus, zaterdag 27 juli, gaat het gebeuren in Rotterdam. De Mars voor Jezus. En als je naar dezelfde naam gaat, marsvoorjezus.nl, vind je meer informatie. Rami Som van Celebrating Jesus Ministries. Dankjewel en heel veel succes en volgende maand.
1: Dank je.
0: Linesh en Sixpence Under Rich hoor je zo met The Tide. En dit is Lef.
2: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen.

0: all-time favorites gaat dit blijven. Lee Nation, Six Was an Underachiever en The Tide. En de tijd is exact 6:30. Tijd voor de hoofdpunt van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM eist een gevangenisstraf van 18 jaar... voor een dodelijke schietpartij in Coevorden bijna een jaar geleden. Daarbij kwam een man van 21 om het leven... die een vriend van de schutter zou willen ontvoeren. Maar waarom is niet bekend? Op een treinstation in Zwitserland is een aanslag gepleegd. Een man die Allahu Akbar riep, stak 3 willekeurige mensen neer. Ze raakten gewond, eentje is er slecht aan toe. En de dader is opgepakt. En met dit mooie weer zijn er op sommige stranden problemen door jongeren die overlast veroorzaken. Daarom komen er extra controles in Zandvoort en Rotterdam. En die blijven zolang het nodig is, zeggen de burgemeesters.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Ook vandaag is het zonnig en warm zomerweer met in het noorden 22 en in het zuiden 28 graden. Morgen nog warmer met 25 tot 32 graden. Later in de middag in het zuidoosten wel kans op forse onweer. Daarna wordt het koeler. Dan, situatie op de weg, krijg je van de ANWB. Het
2: drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Ook op de A10 wordt nog langzaam gereden. Vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer... staat voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer file nog daar. En een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Het is file rijden tussen Moergestel en Best.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Indrukwekkend verhaal hoorden we gisteren van Racine uit Geldrop in de Doorgeefbijbel. Hij heeft hem als goed is aan zijn vrouw doorgegeven. Nou, welke tekst zij heeft uitgekozen horen we zo. Na de opwekking event.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke.

0: met halleluja. Amen.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Elke dag maken we opnieuw kennis met iemand in de Doorgeefbijbel. En wie het op deze zonnige donderdag is, gaan we nu meemaken. Gisteren waren we bij Racine uit Geldrop.
2: Hoi, met Abigail.
0: Hoi Abigail, met Lauwens van de radio.
2: Hoi.
0: Nou, welkom bij de Doorgeefbijbel.
2: Dankjewel.
0: Nou, gisteren spraken we jouw man, Racine, en vandaag ben jij aan de beurt. Welke boodschap wil jij met ons delen vanavond?
2: Romeinen 12, vers 15.
0: Ga je gang.
2: Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft.
0: Empathie, ja. Meeleven. Wat jou in deze tekst aanspreekt?
2: Nou, het is voor mij een hele verandering geweest eigenlijk. Ik heb, toen ik op een tienerkamp was, ik was denk ik een jaar of 13, 14. Aan het einde van het kamp hadden ze allemaal gebeden voor bijbelteksten. En dan moest je een kaartje pakken. En die was dan wel speciaal voor jou. En die had de Heilige Geest dan voor jou. En ik pakte het kaartje met deze tekst erop. Hmm. En ik dacht echt, ja, wat is dit? Jakkes, dit is niet voor mij. Wat een stom kaartje, wat een stomme bijbeltekst.
0: Waarom vond je het stom? Waarom dacht je dat?
2: Nou ja, ik was echt iemand die zoiets had van... Ik was een heel emotioneel persoon. Mm-hmm. Maar ik wilde dat helemaal niet zijn. En ik dacht, ja, wat moet ik hier gewoon mee? Dit is gewoon niet voor mij. Ik wil dit gewoon niet.
0: En waarom wil je dat niet zijn, denk je?
2: Ik denk omdat de kwetsbaarheid gewoon ook heel veel pijn met zich mee kan brengen. Mm. Ik vond dat ik mezelf sterk moest houden, dat ik me groot moest houden. En dat vooral niet anderen te veel er doorheen moesten prikken als ik ergens een bepaald idee of gevoel bij had. Mm. En ik ben gewoon iemand dat als er dan een gevoel bij komt, dan ga ik gewoon heel snel huilen. Ik vond het gewoon heel vervelend als dat dan steeds zichtbaar was voor andere mensen. En dan kreeg ik deze tekst en dacht ik, ja, daar heb ik helemaal niks aan. Nee. Ik had wel de gewoonte om het in een doosje te stoppen, alle teksten die ik kreeg. Dus ik heb hem daar ook gewoon ingegooid en eigenlijk jaren niet meer naar gekeken. En in die jaren daarop volgend bleef ik eigenlijk vasthouden aan die gedachte van, joh, ik moet het gewoon sterk houden. Niemand ziet mij huilen. Dat is gewoon niet oké. Dit wil ik niet. En op een gegeven moment zat het me zo hoog. En iemand maakte mij op een gegeven moment boos. En ik voelde die tranen komen. En ik dacht, nee, ik wil dit niet, ik wil dit niet. En ik weet nog dat ik daarna thuis kwam en dacht, dit is gewoon niet goed. Waarom krop ik dit allemaal op? Dit is niet gezond. Dit is ook niet hoe God het wil hebben. Want als we in de Bijbel lezen, zien we nergens dat er staat, je mag niet huilen. Er staat wel, hè, als je boos bent, pas dan op met wat je dan doet. Mm-hmm. Maar er staat nergens van, je mag geen emoties tonen of wat dan ook. Ik denk, dit is niet oké. Okay. En toen heb ik gezegd, nou Heer, ik denk dat ik het wil loslaten. En dat ik de emoties die u mij heeft gegeven, eigenlijk gewoon wil laten gaan op het moment dat ze komen. Mm. Dat vraagt een enorme hoeveelheid kwetsbaarheid. En dat is een beetje spannend. Ja. Kan inderdaad pijn doen. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus ik heb gezegd, Heer, de volgende keer dat ik die emoties ervaar, dat ik die tranen voel komen, dan laat ik het gewoon gaan. Nou, de volgende keer dat het gebeurde was in een groep van zo'n 50 mensen. Het was niet heel leuk. Dan merk je ook echt dat God zoiets heeft van, oh, je vraagt iets aan mij. Ja, is goed. Dat gaan we dan doen, hè. Dan heb je meteen, hoppa, de kans. En ik stond daar en er was iemand die stond in het zonnetje. Die had zoveel jaren, het was op mijn werk, bij ons werk gewerkt. En die werd even in het zonnetje gezet. En elke collega was gevraagd om van tevoren even een kort woordje voor te bereiden. En dan eigenlijk als een soort popcorn gesprekje elk

0: ik word nu emotioneel.
1: Ja.
0: En dat is helemaal niet erg.
1: Nou, kijk.
0: Gewoon even tegen jezelf eigenlijk zeggen. Eigenlijk soort van ook tegen de groep. Maar ik zei het eigenlijk vooral tegen mezelf. Van ja. Dit is niet erg.
1: Ja. Maar wat een acceptatie zit daarin. Door dat zelf ook zo te zeggen. En ervaarde je ook een bevrijding daarna?
0: Ja, echt wel.
1: Ja.
0: En wat ik heb gemerkt daarna, door verschillende gesprekken heen, dat als ik die tranen voelde komen, of het nou van blijdschap was of van verdriet, ik liet het gaan, ik liet die kwetsbaarheid komen en ik zag daar zoveel genezing in. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij andere mensen die zich gehoord voelen, die zich gezien voelen, die even zo'n momentje van kwetsbaarheid met elkaar hebben en echt die verbinding met elkaar. En ik denk dat ik dan, daarom heb ik door deze tekst gekozen, dat we dat ook meer mogen doen in de kerk. Dat we echt mogen zeggen, joh, we gaan hart tot hart met elkaar. We maken onszelf kwetsbaar naar elkaar toe. En we zoeken elkaar in die kwetsbaarheid. Ja, dat is spannend. En ja, dat kan soms zeer doen. Want als je kwetsbaar bent, kunnen mensen je ook echt heel erg pijn doen.
1: Ja.
0: Maar de vrucht die eruit voorkomt is zo immens groot. Dus
1: ja, dat je echt kan verbinden op hartsniveau. Als je elkaar echt ziet.
0: Dat is echt wat ik meer wil zien. Gewoon niet alleen de kerk, maar ook gewoon in de buurt om me heen.
1: Ja. Ja. Mooi, Romeinen 12, vers 15, vandaag geasseerd door Abigail uit Geldrop. Dankjewel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel. En ik denk, heel herkenbaar verhaal ook voor mensen. Ik denk dat er heel veel luisteraars dit herkennen en die ook zelf nog misschien nu op dit moment nog mee stoeien. En daar wat van jou uit kunnen meenemen. Dus dankjewel daarvoor. Maandag is er een nieuw gesprek weer in de Doorgeefbijbel. Heb je al een idee waar die heen gaat, Abigail?
0: Ja, dan zet je me wel voor het blok.
1: Nou, je hebt nog even de tijd hoor, dus rustig aan, no pressure.
0: Ik denk dat ik hem aan mijn moeder ga geven.
1: Alright, in Gelderop of ergens anders?
0: Nee, Eindhoven. Het is wel heel dichtbij Gelderop. Dus dan ga ik haar maar eens even bellen of zij hem wil hebben.
1: Leuk, we gaan het horen. Dankjewel voor het meedoen en een mooie avond.
0: Yes, doei.

0: De zondag is speciaal. En die start bij Groot Nieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
5: Elke zondagochtend bij Groot Nieuws Radio.

0: Is dezelfde God in de toppen van het leven en in de dalen. Hij is er altijd bij. Hills and Valleys hoorde je van Thorin Wells.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct na 7 uur kun je ook switchen naar 7FM. Daar hoor je zometeen Niels Lambers met muziek van Franny Cash.
2: I was raised by wolves, dressed up in sheets cold, and I was made of fools.
0: Op ons andere kanaal Groot Nieuws Radio Non-Stop kun je zo genieten van City of Light.
2: Yes,
0: Yet not I but through Christ in me. Ja, er is voor ieder wat wils, want op ons hoofdkanaal begint zometeen het programma met kerk- en koorliederen. Tim Hendricks en het programma Wens met jongerenkoor Laudate Deum uit de Ridderkerk. Dit was hem, de middagshow voor deze donderdag 28 mei 2026. Morgen zijn we er graag weer voor je vanaf 4 uur en gaan we samen lekker richting het weekend. Ik wens je een mooie avond. En dit is Lauren Daigle en Let It Be Hallelujah.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
9: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Assen was vandaag een rechtszaak over een dodelijke schietpartij in Coevorde, bijna een jaar geleden. En justitie eiste een gevangenisstraf van 18 jaar voor de verdachte. Hij zou hebben geschoten omdat hij bang was dat zijn vriend werd ontvoerd. Een man van 21 werd daarbij dodelijk geraakt. Op een treinstation in een stad bij het Zwitserse Zürich zijn vanochtend 3 mensen neergestoken. En de politie gaat uit van terreur. De dader zou banden hebben met IS en Allah Akbar hebben geroepen. De politie was er snel bij en kon hem aanhouden. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis en eentje is er slecht aan toe. Oekraïne krijgt 16 afgedankte straaljagers van Zweden. En dat is nog niet alles. Oekraïne krijgt ook 20 moderne straaljagers. En dat is pas over een tijdje. Ze zijn nodig om het luchtruim te verdedigen tegen Rusland. Oekraïne betaalt de straaljagers overigens zelf met geld dat het heeft geleend van Europa. Het weer nog van Weer Online. Vanavond is het warm met veel zon en morgen heet. Maximaal 33 graden. In de kustgebieden later wel wat meer verkoeling en er komen ook fikse buien morgenmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Die vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file.
22: Zometeen
23: wens.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
24: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
25: Helemaal los bij Ethos.
26: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
29: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
30: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
29: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
31: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
32: Voordat ik hier manager werd, had

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Elke avond vanaf 7 uur.
7: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.

0: Een heerlijke, koele avondbries waait over het land met de muziek vanavond op Groot Nieuws Radio. Dit was het openingslied van Wens, Psalm 68, gezongen door Jongerenkoor Laudate Deum uit Ridderkerk.
1: Wens
2: met Tim Hendricks.
0: Fijn dat je weer bent ingeschakeld. Je bent op tijd voor de wensen van donderdag 28 mei 2026. We hebben je verzoekplaat ontvangen en we gaan hem draaien dit uur. We zullen er samen van genieten. En het is mooi om met de muziek vanavond ook weer God te aanbidden. Hem te zoeken en elkaar daarmee ook te bemoedigen. We zullen naast elkaar staan als het moeilijk is. Als er verdriet is, als er zorgen zijn. En ook als er iets te vieren is, is dat natuurlijk aanleiding voor een mooie plaat hier in de uitzending. Weet ons ook te vinden als je zelf een verzoeknummer hebt. Vraag het aan via grootnieuwsradio.nl. /wens. En dan is het binnenkort hier te horen in de uitzending. We gaan naar Benschop voor de eerste wens vanavond. Nelly de Jong Kastelein. Een wens namens Gea en Jaco, Marijke en Joop, Petra en Dieter, Corine en Dennis, Arjan en Sietske. En ze zeggen, lieve mama, alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag morgen. We wensen jou en papa voor het nieuwe levensjaar God zegen en zijn nabijheid toe. En dit lied is voor jou. Het lied Op die dag in de hemel, wat een vreugde zal dat zijn. Het is Opwekking 818, gezongen door het koor Adonai uit Waddinxveen.

0: Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. We mochten een lied voor je draaien. Nelly uit Benschop.
1: De dagtekst.
0: Vandaag woorden uit 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 2 Thessalonicenzen 1, vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
2: Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou.

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. En bij de dagtekst dacht ik aan het liedje van Gerald Troost. Het liedje Goud dat je net hoorde. Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou. En dan naar Hoofddorp met muziek voor Tante Rie van Barneveld. Dit is het verzoek van Ronald en Jan Kees. Ze schrijven voor onze lieve tante een lied, een wens. Ze heeft te kampen met gebreken van het ouder worden, waarin haar ziekte steeds meer de overhand krijgt. En onze wens is dat zij mag blijven in het vertrouwen dat God met haar is. Zoals haar overleden zus altijd zei, hij is erbij. Namens Ronald en Jan Kees het lied Wees stil voor het aangezicht van God. Voor tante Rie van Barneveld uit Hoofddorp.

Onder leiding van Marcel van der Ketterij was dit het koor Viva Fox Elspeet. Ze zongen vanavond het lied Wees stil voor het aangezicht van God. En dan Promising Voices in actie. We horen ze hier vanavond onder leiding van Leon van Veen op verzoek van Lieke Oplaar. En Lieke heeft een boodschap voor jullie als koor. Lieve koormaatjes van Promising Voices. 6 juni is het zover. Ons zomerconcert. We zijn hard aan het repeteren en we zijn er klaar voor. Het wordt een mooie avond. Geniet en getuig. En dit is Forever We Sing Hallelujah richting het zomerconcert. Promising Voices, onder leiding van Leon van Veen.

met Forever We Sing Hallelujah op weg naar het zomerconcert van Promising Voices en het Young Ladies Choir Hadassah. Zaterdag 6 juni in de ontmoetingskerk van Bodegraven. Het begint om 8 uur 's avonds. En dan geven wij het podium aan mannenkoor Asaf Dedemsvaart. Zij zingen Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En dit lied heeft natuurlijk een goede reden. We draaien dit lied vanavond omdat het is aangevraagd door Jannie van Tel Donker voor Jan en Nelly van Tel uit Hardingsveld, Giessendam. Lieve Jan en Nelly, hartelijk gefeliciteerd met jullie gouden huwelijksfeest. 50 jaar getrouwd. 50 jaar waarin jullie kinderen en kleinkinderen kregen. Maar ook 50 jaar in het vertrouwde huis aan de Kerkweg. Het huis dat jullie gaan verruilen voor een nieuw appartement. Maar ook dat wordt vast een thuis, waar kinderen en kleinkinderen en familie welkom zullen zijn. Ik wens jullie voor nu en voor de toekomst Gods zorg, zijn zegen en nabijheid toe samen met de kinderen en kleinkinderen. Heel veel liefs van jullie schoonzus Jannie met het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week christelijk jongerenkoor Glory

0: Deze week duiken we in de klank van Jongerenkoor Glory onder leiding van Mark Brandwijk. En dit is van hun cd, hun debuutalbum, Gevuld met Genade. Het lied Psalm 51, Het medelijden God, ik roep u aan.
1: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Vertel door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: En je bent uitgenodigd om lekker mee te bouwen aan dit programma Wens, om er mee kleur aan te geven door je verzoekplaat door te geven. En dat kan dus heel eenvoudig via de website. Je gaat naar grootnieuwsradio.nl/wens. Je geeft natuurlijk even je eigen naam aan. Laat even weten welk lied je aanvraagt. Voor wie mogen we het draaien? En je kunt daar dan een persoonlijke boodschap aan toevoegen. En je kunt tot slot ook een uitzending selecteren. Want wanneer wil je dat lied dan graag voorbij horen komen? Nou, en dan waarschuw je even degene voor wie je de plaat aanvraagt. En dan, dan gaat het goed komen. Dan gaat het balletje rollen. En dan ga je het effect op de radio horen. Dus grootnieuwsradio.nl/wens als je zegt, ik heb wel een mooi plan. Wij werken daar graag aan mee. Gaan we naar het wensplan van Wim Werry. Wim, je had het idee om een plaat aan te vragen op de verjaardag van jouw vrouw Clary Werry uit Harmelen. Maar het liep even wat anders. Toch hopen wij dat het vanavond allemaal alsnog op zijn plek gaat vallen. Ja, Clary, hier is Wim en hij legt het even uit. Hij zegt, lieve Clary, helaas was de lijst van aanvragen volledig vol. Het programma was vol, ik kon je niet feliciteren op jouw verjaardag zelf, 23 mei. Gelukkig kon het wel op deze donderdagavond. Precies de dag dat jij opnieuw je verjaardag hebt gevierd. Nu 's morgens met zussen, schoonzuster en zwagers. Met elkaar hebben we gezellig geluncht. Lieve schat, je hebt de prachtige leeftijd van 75 jaar mogen bereiken. En nog steeds ben je actief, hartelijk, attent en voor mij de enige. Ik ben ontzettend verwend en hou nog steeds heel erg veel van jou. We zijn rijk gezegend met 3 kinderen en 7 kleinkinderen. God is groot. Ik wens je opnieuw een prachtig jaar toe. Samen met mij, samen met de kinderen en kleinkinderen. En dit lied is voor jou. Groot is uw trouw, o Heer, voor je 75ste verjaardag. Met liefs, van Wim.

Volksjubilans met Psalm 122, de versen 1 en 3. En daarvoor groot is uw trouw, Heer, met de opwekkingband voor de 75ste verjaardag van Clary Werry uit Harmelen. En Dianne, we leven met jou mee vanavond. Dianne Zijngen uit Bijlen. Henk Nobel hier. Henk zegt, lieve Dianne, wat een verdrietig bericht heb jij gekregen. Je komt nu in een onderzoeksmolen terecht met alle onzekerheid die erbij gepaard gaat. En wij van de gemeente Groeigroepen wensen jou, Albert en de kinderen, veel moed en kracht voor de komende tijd. En we wijzen je graag op de woorden van Psalm 27. Psalm 27, de versen 13 en 14. Ik weet zeker dat ik de goedheid van de Heer zal zien in het land van de levenden. Hoop op de Heer, wees sterk en houd moed. Hoop op de Heer. En met deze woorden van Henk dus namens de gemeente Groeigroepen. Het lied Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Want God omgeeft je steeds. Hij is erbij.

0: leven en dus ook de uitzending van Wens kan soms een enorme rollercoaster zijn. Verdrietige momenten, mooie momenten die elkaar afwisselen, zorgen die er zijn, maar ook dankbaarheid. Het zit er allemaal in, ook deze uitzending van Wens. Met de liederen mochten we vandaag weer samen onderweg zijn. Zojuist het laatste lied van deze uitzending gedraaid, het lied Abba Vader, gezongen door het christelijk samengesteld Mannenkoor Zeeland. Ik nodig je meteen weer uit voor morgenavond, iets over 7. Gaan we verder. Wil je een plaat aanvragen voor morgen of voor volgende week, dan kan dat via grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je eventueel ook deze of een andere uitzending terugluisteren. Bedankt voor het luisteren vandaag en ik wens je nog een prettige voortzetting van deze avond. Tot de volgende keer.
1: Door de psalmen en andere geestelijke liederen klinkt een hoopvol geluid. Geliefde liederen die ons herinneren aan Gods liefde en trouw. En dat elke dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Steun dit initiatief en word vriend van Grootnieuws Radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Nog een keer!
6: Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Het is het gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Er staat een file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging tussen Noorderloos en Werkendam rijdt het langzaam.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
21: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
22: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
24: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.
26: Boost yourself.
27: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
11: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Het is niet normaal meer.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: mannen.
1: Oh, daar heb je Ab. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
2: gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Lidl. Je verdient het. Lidl, Lidl Deals.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Uithoren zijn honderden voor- en tegenstanders op de been rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoren liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets. Het huis staat bij De Munt en tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet. En ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4 uur een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meeste liggen in het ziekenhuis. Het weer nog van Weer Online. Morgen heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden wat verkoeling door een westenwind. Verder wolken, zon en later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Er staat een file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging tussen Noorderloos en Werkendam rijdt het langzaam.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Waar heb je last van?
12: Koorts. Oranje koorts.
14: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
15: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
4: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
13: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
24: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
23: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.
4: Nu mijn wereld op instorten staat, alle houvast mijn leven verlaat, word ik ongevraagd gevraagd te kiezen.

0: de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters, kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
11: Boost yourself.
12: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten, daarbij vielen zeker 50 doden. Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het weer nog van Weer Online. Morgen heet met 30 tot 33 graden. Langs de kust op steeds meer plekken verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Er staat nog file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging tussen Noorderloos en Werkendam rijdt het langzaam.
19: Zometeen
15: levenswoorden.
21: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
26: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
29: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
30: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
31: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
32: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
33: Het is een lekkere van Albert Heijn.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
35: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
36: Groot nieuws.
35: Levenswoorden.
37: Met Daan Olthof.
38: Een hele goede avond. Het is donderdagavond. Vandaag zijn we in Levenswoorden begonnen aan een miniserie van 3 afleveringen, waar we het gaan hebben over Hebreeën 13, vers 8. Wat daar staat, hoor je zo meteen. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die staat in 2 Thessalonicenzen 1, vers 3. Daar staat: broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

0: Stuart Townend, je hoorde In Christ Alone. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Is dat niet bijzonder? Het staat in Hebreeën 13, vers 8. In de aankomende weken duiken we dieper in op deze tekst. Dat doen we samen met Arthur Snijders van het Leger des Heils. Vandaag staan we stil bij wat dat betekent voor het heden.
1: Van Jezus wordt in Hebreeën 13, vers 8 gezegd: Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Nou, dat kan van ons als mensen niet gezegd worden. Wij veranderen en ontwikkelen dag aan dag. Door keuzes die we maken, door consequenties van wat er eerder in ons leven heeft plaatsgevonden. Door de kansen die we al dan niet krijgen. Soms denk ik wel eens, niets in mijn leven blijft hetzelfde. En daarom staan we de komende 3 weken stil bij ons heden, ons verleden en onze toekomst. En bij de manier waarop Jezus Christus betrokken is bij ons gisteren, vandaag en morgen. En we beginnen maar waar we nu zijn. In het heden. Niet zo lang geleden was ik in gesprek met een man die te horen had gekregen dat hij kanker had en dat hij niet meer zou genezen. En op een gegeven moment vertrouwde hij mij toe: ik heb zo'n enorm gevoel van haast. Haast. Want er zijn nog zoveel dingen die ik wil doen. Ik heb zo weinig tijd. Haast en weinig tijd. Dat voelen we niet alleen wanneer we nog maar kort te leven hebben. Ik voel me ook regelmatig gehaast en baal dat ik niet meer tijd heb. Want er moet nog dit en ik wil nog dat. Voor we het weten is ons heden volgestouwd met van alles en nog wat. En als ons heden overbevolkt raakt, zoals een drukke vrijmarkt tijdens Koningsdag, dan is er geen ruimte voor wat vandaag van ons gevraagd wordt. Jezus zegt in de bergrede in Matthäus 6, vers 34... maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We kunnen maar 1 dag tegelijk leven. Jezus geeft eigenlijk aan dat we deze dag helder en alert moeten zijn, zodat we om kunnen gaan met wat er op onze weg komt. Net zoals Jezus mensen zag, relativerend zei Jezus: wie heeft ooit dagen aan zijn leven kunnen toevoegen door zich zorgen te maken? Ik denk dat Jezus hier op een hele scherpe manier spreekt tot ons. Wij leven wel in het heden, maar is dat ook echt leven? Of worden we geleefd en meegesleept in de stroom van situaties en gebeurtenissen die dagelijks op ons afkomt? Ik denk dat veel mensen, net als ik, het gevoel hebben dat het maar drukker en drukker wordt en dat 24 uur in een dag lang niet genoeg is. In Hebreeën 13, vers 1 tot 7, dus dat is het deel wat net voor dat ene vers over Jezus die dezelfde blijft komt, wordt de betrokkenheid van Jezus bij ons heden heel concreet gemaakt. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. God wil ons kunnen verrassen, net zoals hij dat deed bij Abraham. Die zag 3 mensen naar zijn tent komen en hij nodigde hen hartelijk uit. En God verraste hem en beloofde Abraham en Sara een zoon. En aan het einde van dat bezoek kreeg Abraham ook nog eens de kans om een poging te doen om een ramp voor de stad te voorkomen. Wat een kansen! Maar dat lukt alleen wanneer we de gastvrijheid in ere houden en ruimte maken voor onvoorziene gasten. Liefde vraagt om momenten dat we iets extra's kunnen doen, ook als we daar niet op gerekend hadden. Voor wie zouden wij vandaag de deur kunnen openzetten en hem of haar welkom heten? Laatst liep ik naar de afvalcontainer. En er kwam een vrouw langs fietsen die stopte en afstapte en vroeg: bent u de buurman van Kees, die onlangs overleden is? Ja, dat klopt, zei ik. Ik wil u nog zeggen hoeveel uw bezoeken betekend hebben voor Kees, ging ze verder. En wat u op zijn uitvaart zei, raakte mij persoonlijk diep. Een onbekende vrouw voor mij. Maar het deed me goed om te horen wat er gebeurd was doordat ik mijn deur opende voor een zieke buurman. Klaarblijkelijk was Jezus in dat bezoek ook meegekomen.

0: Tarion, you're the honestly, we just need Jesus. We staan vandaag stil bij de tekst die je kunt lezen in Hebreeën 13, vers 8. Als we iets verder terugbladeren in dat hoofdstuk, komen we bij...
1: Vers 3 zegt, bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. Mijn vandaag wordt dikwijls getekend door wat ik af moet krijgen, wat ik weg kan strepen, en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Het liefst moet het perfect. De Bijbel verwacht dat ik mij oefen in barmhartigheid. Want zo komt de nood van een ander mijn dag binnen. We worden uitgenodigd om letterlijk mee te voelen alsof we zelf gevangen zitten. Ja, dan ben ik blij, als ik gevangen zit, met ieder teken van leven, met iedere maaltijd, met iedere kaart. Open of sluit ik mijn dag voor mensen in nood? Wat zou er gebeurd zijn als de barmhartige Samaritaan, net als de priester en de leviet voor hem, ook zijn schema was blijven volgen? Geen ruimte voor barmhartigheid. Dan was het wonder niet gebeurd. Barmhartigheid voelt voor ons dikwijls aan als een interruptie, een storing. Behalve wanneer we ons identificeren met de ander in zijn nood. Dan wordt de barmhartigheid van het moment levensveranderend. Jezus houdt van mensen die, net als hij, zich bekommeren om anderen in nood. Vers 4 gaat dan verder met, houd het huwelijk in ere, onder alle omstandigheden. Mijn heden kent altijd afleidingen, zijwegen, dwaalwegen die zich aandienen als hoofdwegen. En niet alleen in mijn huwelijksrelatie, maar in iedere relatie die trouw nodig heeft. Vriendschappen, mantelzorgrelaties, kerkenwerk, vrijwilligerswerk. Jezus is trouw en vandaag is een kans voor ons om dat ook te zijn. Ook al schreeuwt van alles om ons heen, dat we de hoofdzaak maar beter los kunnen laten, want deze afleiding is zoveel mooier, beter, aantrekkelijker. En Jezus zegt simpelweg, trouw beschermt je vandaag en je morgen. Iemand zei, veel mensen overschatten wat ze op korte termijn kunnen bereiken, maar onderschatten wat ze op lange termijn kunnen doen. En dat vraagt trouw. Vers 5 zegt, laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Oftewel, wees tevreden met wat u hebt. Alertheid en oog voor wat Jezus vandaag op mijn weg brengt, wordt enorm versterkt door tevredenheid. Genoeg is genoeg. Geen opjagende koopjesjacht. Nee, dankbaarheid voor datgene waarin God voorziet. Tevredenheid geeft rust in ons vandaag. Een vriend daagde me uit om een maand lang niets te kopen of te bekijken op Amazon. Die maand was in het begin lastig, maar gaandeweg steeds rustgevender. Mijn aandacht kon naar andere dingen uitgaan. Niet naar wat ik kon kopen, maar naar wat ik kon geven. Zo leren wij afhankelijkheid van God. God wil ons heden vormen naar zijn koninkrijk. En hij doet dat langs de weg van gastvrijheid, barmhartigheid, trouw en tevredenheid. Zo komt hij ons leven binnen. Er was eens een vrouw die de hele dag door van het een naar het ander ging en eigenlijk niet stil kon zitten. En iedere keer zei ze, nog even dit doen. En, oh, ik kan nog even daar naartoe. Zo ging het de hele dag door. Mensen om haar heen maakten zich zorgen over haar, want putten ze zich niet uit op deze manier. En ze stimuleerde de vrouw om naar een dokter te gaan. En die dokter die zei, gaat u even zitten. Nou, zei de vrouw, dat kan ik eigenlijk niet. Ik moet eigenlijk nog even en dan kan ik gelijk even. Ah, zei de dokter. Ik zie al wat u mankeert. U laat de L liggen. Ik laat de L liggen, vroeg de vrouw. Ja, zei de dokter. Want voor het even hoort een L. Dus de volgende keer dat u tegen uzelf of tegen anderen zegt, ik ga nog even, zet u er een L voor. De vrouw was verbaasd over het advies van de dokter, maar wilde het toch in de praktijk brengen. En toen ze nog niet zoveel later zei, oh, ik moet nog even, toen schoot het haar te binnen, ik moet de L toevoegen. En ze corrigeerde zichzelf en zei, ik moet nog leven. En 5 minuten later vroeg ze zich af, zal ik nog even leven? Ze ging eindelijk leven. Dat is waar Jezus ons vandaag toe uitnodigt. Hij nodigt ons uit om te leven. En dat begint voor ons bij vandaag.

0: can only imagine.
1: Mercy Me, you're the I Can Only Imagine. En daarvoor, ze was afgelopen zaterdag bij ons in de Groot Nieuws Radio tent. En daar deze Diddly Live, je hoorde Vrede. Zometeen op Groot Nieuws Radio, de Casting Crowns, naar Joke Buijs. Welk een vriend is onze Jezus?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe wel christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: NOS Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe, het 3e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Gods medewerkers en Gods werk. Maar, broeders en zusters, ik kon niet tegen jullie spreken als tegen mensen die Gods geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de ongelovige mensen. Dus als mensen die Gods geest niet hebben. Jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Jullie weten nog bijna niets van Christus. Ik heb jullie heel eenvoudige dingen over God geleerd. Net zoals je aan een baby melk moet geven en geen vast voedsel. Want de moeilijke dingen konden jullie nog niet begrijpen. En dat kunnen jullie nog steeds niet. Want jullie doen en denken nog precies als de ongelovige mensen. Want als jullie jaloers zijn en ruzie maken, dan zijn jullie toch nog net als de ongelovige mensen? Dan zijn jullie toch nog helemaal niet veranderd? Want als de een zegt ik hoor bij Paulus en de andere ik hoor bij Apollos, dan zijn jullie toch onveranderde mensen? Want wat zijn Apollos en Paulus? Gewoon dienaren van God door wie jullie in Jezus zijn gaan geloven. We hebben allebei het werk gedaan dat we van de Heer moesten doen. Ik heb het geloof in jullie hart geplant. Apollos heeft jullie geloof verzorgd, maar God zorgde voor de groei van jullie geloof. Daarom is degene die plant niet belangrijk en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is belangrijk, want hij zorgt voor de groei. Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. Zo zijn wij dus Gods medewerkers en jullie zijn Gods akker waarop hij werkt. Bouwen op het fundament. Je zou ook kunnen zeggen, jullie zijn Gods gebouw. Met de gaven die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar zij moeten wel goed opletten hoe ze daarop verder bouwen. Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. Later zal vanzelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag. Want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd. Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden, maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan. Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hem kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel. Er is geen reden om op te scheppen. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in de dingen van deze wereld, moeten jullie eerst dwaas worden. Pas dan zullen jullie echt wijs worden. Want God vindt de wijsheid van de wereld juist dwaas. Want er staat in de boeken, God vangt de wijze mensen in hun wijsheid. En ergens anders staat, de Heer weet dat de ideeën van de wijze mensen niets te betekenen hebben. Daarom moeten jullie niet opscheppen over één bepaalde persoon. Want dat is dwaas. Alles is immers van jullie. Paulus, Apollos en Petrus, de wereld, leven en dood, heden en toekomst, alles is van jullie. En jullie zijn van Christus. En Christus is van God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Vannacht naar het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
17: Er staat nog file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging tussen Noorderloos en Werkendam rijdt het langzaam.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
21: Lekker zoet.
20: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
22: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
23: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
25: Dat is nog eens voordeel.
24: Ja, dus... Aldi.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Joujou.
29: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
30: Het is een lekkere van Albert Heijn.
31: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: of de Brandstofpodcast?
1: Het zijn zijn waarheden, zijn principes die mij vrij hebben gezet vanuit mijn hart.
0: Laat je voorlezen in de Bijbelpodcast.
2: Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 27.
0: Of beluister inspirerende overdenkingen, zoals in de Levenswoordenpodcast.
3: Weet dat zijn rechterhand ook jouw leven omhelst.
0: Of duik met Annemarie Biljart in actuele thema's. In groot nieuws van de week.
4: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd. Hoe onbevangen ook.
0: Beluister deze en andere series in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
16: De nacht van Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Grootnieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog ik u. Daarom verhoog ik u. Daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredoom gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.